0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Oh, ik moet even parkje, biertje, vrienden.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is de Nieuwe Oost.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de witte adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Oh, ik moet even parken. Beetje vrienden.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Ik moet even parken. Beetje vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
3: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de meter.
4: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
5: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
4: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family!
6: Aanbevolen door vrolijke families. Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Radio Oost.

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
9: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
8: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family!
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm and Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
17: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
15: Voordeeluitjes.nl.
18: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
19: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
20: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
22: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
23: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
20: Radio Oost.

0: De Bas en Bert Ochtendshow.
1: Goedemorgen Bas.
2: Goedemorgen Bert, daar zitten we weer.
1: Ja, hoe is het met je?
2: Het is lekker hè, het was wel lekker even een buitje vanmorgen hè.
1: Nou, zware onweersbuien hebben op veel plekken voor omgevallen bomen, blikseminslagen en brandjes gezorgd. En ook in Overijssel ging het op vele plaatsen erg heftig aan toe.
2: Het knalde flink aan toe. Je vertelde net tegen mij dat jij ook thuis het nodige water...
1: Nou, ik dacht, ik lig in het Contiki-bad. Ik slaap altijd met de ramen wagenwijd open met
2: dit
1: weer.
2: Ja, dat is wel lekker.
1: En mijn bed staat dan onder het dakraam. Ik heb dan twee dakramen. En op een gegeven moment denk ik van, nou...
2: Ja, maar je zit dan te kijken, denk je van, er kan wel eens water aankomen... maar dan denk je van, gok het erop, hè?
1: Nou, dat niet. Ik dacht, de eerste sput is, denk ik, nou... Hè?
2: Ja.
1: En dan ben ik weer half in slaap gevallen. Ik denk, goh...
2: En toen?
1: Zit ik nu in het zwembad of in het bubbelbad of lig ik nu gewoon in bed? Dat moment had ik afgelopen dag ook.
2: Nou, er kwam wel wat water, hè? Er is wel wat water gekomen.
1: Jazeker.
2: Maar lekker. Het was wel lekker, hè? Fris. En gisteren was het wel heel warm natuurlijk. Ik moet er even weer aan wennen. Maar het is wel... Ik heb het toch 10 keer liever dan die regen, hoor.
1: Nou, ja, dat ben ik 100% met je eens. Maar we gaan van het ene extreme naar het andere extreme. Eerst moet je de wintertrui nog aan. 2 weken terug.
2: Ja.
1: En nu moet je de hele dag onder de boom blijven.
2: Ja, dat klopt.
1: Anders verbrand je levend.
2: Dat klopt. Nou, het is wel... als dit een voorbode is voor de zomer, dan denk ik van... laat maar komen. He?
1: Ja, nee, dat is...
2: Maar, heb je gisteren niet, moest je niet ergens draaien of zo?
1: Ik heb gisteravond nog op een bruiloft gedraaid. En ik heb gistermiddag nog even wat met Wim Kieft gedaan in Bram van Polen.
2: Oh, hij is wel gezellig, hè? Bram is ook leuk, hè?
1: Ja, Bram is hartstikke leuk. Maar Bram die moest vanochtend of vroeg voor ESPN een podcast opnemen. Die zit er gewoon s'nachts in Amsterdam.
2: Ja, dat klopt. Want ik had toevallig die Kees Kwamman gesproken. Die zei ook van, ik moet volgens om 8 uur of zo... moeten zitten al live daar wat op te nemen.
1: Ja, maar alles voor de podcast eigenlijk.
2: Oh, voor de podcast.
1: Ja. Maar hij ging vannacht, Bram, die was net wakker gistermiddag... zo rond de klok van 4:05. En ging dan al die wedstrijdjes kijken.
2: Oh.
1: En de laatste wedstrijd, zoals vanochtend vroeg... keek je dan in een studio in Amsterdam.
2: Ja.
1: Ik zei, nou, dat heb ik ook wel eens een keer gehad. Ik heb ooit een keer in mijn roemruchte commentaar even de Gold Cup mogen...
2: Oh ja, de Gold Cup, ja, heb je gedaan.
1: Ja, Curaçao.
2: Dan moet je s'nachts, hè?
1: Ja. En dan, als je dan bijvoorbeeld de allerlaatste wedstrijd hebt... zo rond de klok van 4 uur, dat is bijna niet doorheen te komen... als je gewoon ook nog een dagritme hebt.
2: Ja, en daar moet je weer door naar de radio, toch?
1: Ja, en ik heb ook wel eens een keer om 2:45 s'nachts... MLS, Amerika, Zlatan Ibrahimovic gedaan. En op een gegeven moment schrok ik wakker, dacht ik.
2: Ja.
1: Ik ben echt wel een minuut stil geweest. Heb ik gewoon even zo'n powernapje genomen.
2: Oh.
1: En op een gegeven moment zag ik Zlatan scoren. Ik denk, waar ben ik? Op tv hoor je dat dan niet.
2: Oh. Hey, ik hoorde laatst trouwens bij de MLS, want ik was eerst bij de ECV. En zeiden ze van dat bij de MLS, dat de clubs gewoon samen de competitie... Kijk, hier is Twente voor zich, Heracles voor zich. En dat ze daar gewoon gezamenlijk de competitie goed in stand houden. Dat ze bijvoorbeeld zeggen van, nou, we willen weer een topspeler, Messi.
1: Draften doen ze.
2: Ja, waar past hij het beste? Nou, hij kan het beste bij Miami, laten hem daar spelen. Echt mooi.
1: Dat voorstel heb ik gedaan voor het vrouwenvoetbal.
2: Voor het vrouwenvoetbal,
1: om dat omhoog te krijgen, maar...
2: Ja, dat je samen creëert dat het een mooie competitie wordt.
1: Juist.
2: Dat vond ik wel bijzonder. Maar de bruisbaar had het niet warm gisteren dan, in zo'n jurk?
1: Nou, in het begin wel, maar later...
2: Oh.
1: Ja, maar op een gegeven moment moet je ook gewoon gaan. Hè, met
2: maar doe je dan wel rustige muziek, dat ze niet te veel zweten?
1: Ik ben met Giro begonnen en met Giro geëindigd. Ik heb nog Giro in het midden gedaan. En,
2: ja, dat is ongekend, hè. Ja, daar gaan ze wel op los.
1: Ik draai echt alles door elkaar. Ik denk, joh, dit kan niet best. Ja, tuurlijk
2: is leuk.
1: Wel, hop.
2: Ja. Oh, Nou, ik moet zeggen, ik was van de week...
1: Hoog tempo erop ook.
2: Ja, dat moet ook, hè.
1: Ja,
2: mensen moeten even lekker los.
1: Een beetje tempo.
2: Ik zag van de week, was echt een hoogtepunt, Bert. Ik zag de keizer van Japan, heb ik gezien. Bij Paleis het Loo. Ik was bij Paleis het Loo, was ik even. Ik moest even iets tijd overbruggen. Ben ik daar even...
1: De keizer van Japan?
2: Ja, die was op bezoek bij Willem-Alexander. En die was dus in Nederland. En ik sta daar bij het Loo te wachten. Want ik wil daar even naartoe gaan. En ik sta daar te wachten. In één keer komt er een kolonne aan, zou ik je vertellen. Met allemaal marchaussee en weet ik al. En die auto's remden af. En die... Nou, die moesten gewoon stapvoets langs mij heen. Want, en ik zit te kijken. Joh. Ik denk, daar zit die keizer van Japan met zijn vrouw. Maar ja, ik heb nog gezwaaid, maar ze zwaaien niet terug. Maar en bijzonder.
1: Wel, heeft hij wel geknikt?
2: Ja, ik keek gewoon en ik deed gewoon zwaaien en zo. Maar ik deed verder niks. Maar ik denk, wat bijzonder. Maar mooi daar, hè, het Loo.
1: Ja, Loo is mooi. Ach,
2: fantastisch mooi, hè, daar.
1: Nou, je hebt over Japan, hè. Weet je wat ik mooi vond? De persconferentie van de bondscoach van Japan. Dat hij Nederland bedankt dat Wim Jansen er is geweest. Peter
2: bijzonder.
1: Bos, Hans Ooft. Ja. Dat hij daar ontzettend veel van geleerd heeft. Dat vond ik zo indrukwekkend.
2: Ja, en dat hij supporters alle rommel opruimde in het stadion. Vond ik ook heel mooi om dat te zien. Echt heel mooi om te zien. Ja, heel andere mentaliteit. mentaliteit. Maar ja, goed. Maar ja, vanavond natuurlijk Nederland-Zweden bed. Wat heb je ingevuld in de pool?
1: Een winst 2-1.
2: 2-1. Ah, dat moet wel lukken, toch?
1: Zeker gaat dat lukken.
2: Ik wil het zeggen.
1: Dus 13 over 8. Dit is hem, de Bas en Bert Ochtendshow. Leuk dat je er bent.
0: De Bas en Bert Ochtendshow. Wow.

0: Een van de mooiste liedjes van Roxette, de Bas en Bert ochtendshow voor deze 20e juni. Je hoorde Roxette, dus een fading like a flower. Het is 21:50. Ja, vanavond natuurlijk Nederland tegen Zweden. 7:00 wordt die wedstrijd gespeeld.
1: Ja, ik ben echt benieuwd. Het zal toch wel een keer 3 punten pakken nu. Maar dan zijn we ook klaar. En dan kunnen we die laatste wedstrijd een beetje... Hè?
0: Ja, die moeten we dan ook nog even winnen.
1: Ja, ik weet niet. Wat is gunstig, hè? Eerst of tweede worden in de pool. Of misschien nog wel derde, dat kan ook nog.
0: Ja.
1: Ja, je moet een beetje die grote landen ontlopen, toch?
0: Ja, nee, dat is zo. Er komen heel veel mensen die... Want ik start wel eens drones in. Dat is een drone.
1: Ja.
0: Daar zit zo'n geluidje voor. Die denken dan dat ze kans maken op het noodradio. Er komen echt ontzettend veel reacties binnen. Ja, je maakt wel kans op het noodradio vandaag. Als je ons even de juiste uitslag voorspelt van Nederland tegen Zweden... dan komen we daar maandag even op terug. Dus wat denk je? Rust en eindstand, toch?
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Voor een mooie noodradio gaan we er een paar weggeven komende maandag. Dus... App hem even door.
1: Ik hoop wel...
0: Wat denk jij, Bas?
1: Ik denk zelf... het moet nog 3-0 worden nou. Kindje doorpakken, toch?
0: Ik denk 0-0 weer rust. Gewoon zo'n stropige eerste helft.
1: Oh, echt?
0: Ik hoop niet dat ik gelijk krijg, overigens. Maar goed, dat even terzijde. En dan dat we uiteindelijk winnen met 2-1.
1: 2-1.
0: Gewoon weer niet een hoogstaande wedstrijd. Hoeft ook niet. Je moet... Ja, ik spiegel het altijd aan Italië in 1982. Die ging ook heel stroperig de poolfase door. 3 keer over een gelijk spel. Doordat ze in de laatste wedstrijd geloof ik een goal maakten... gingen ze door naar zo'n tussenronde. En toen gingen ze echt voetballen. De mannen van Paolo Rossi. En toen versloegen ze Argentinië en Brazilië. En uiteindelijk hebben ze gewonnen van West-Duitsland de finale. Dus, nou,
1: ik zag een meisje van de week Engeland zag spelen. Duitsland zag spelen.
0: Ja, Frankrijk was ook een heel hartstikke goed. Ja.
1: Dan kun je weten die landen een beetje ontlopen, toch?
0: Maar
1: echt?
0: Kijk jij ook nachtelijke wedstrijden?
1: Nee, ik ga er niet van wakker worden, nee. Of je moet s'nachts in één keer wakker worden. Nou, je denkt van nou...
2: Hey, wat voor dag is het vandaag?
1: Nou, daar gaan we.
0: Kom maar even door. Dus de rust en eindstand Nederland tegen Zweden. En laat ons ook even weten waar je die wedstrijd vanavond gaat kijken.
1: Ja.
0: Wat voor dag is
1: het
0: vandaag?
1: Nou, ik ben echt benieuwd. Dit zijn vaak weetjes dat ik denk van nou, daar komen ze weer, hoor.
0: Het is vandaag productiviteitsdag.
1: Productiviteitsdag?
0: Ja, tijd om eindelijk dat klusje aan te pakken dat al weken op je lijstje staat. Dat is het dus.
1: Oké, het zal dat zijn dan.
0: Het is vandaag ook Wereldvluchtelingendag op deze 20e juni. Een dag van aandacht en solidariteit voor mensen die huis en haard moesten verlaten. Dag van de nieuwe identiteit. Dus wie zou jij voor één dag willen zijn, Bas? Dag van de nieuwe identiteit. Als je denkt van, goh...
1: Dan zou ik toch Willem-Alexander.
0: Willem-Alexander?
1: Ja. En voor één dag.
0: Maxima.
1: Om Maxima. En omdat ik dan gewoon al die paleizen even gewoon helemaal door kan lopen. Dat lijkt me heel erg leuk.
0: Ja,
1: Jij niet hier, Malieke. Wat heb jij dan?
3: Oh, ik?
1: Voor één dag.
3: Ja, dan wil ik wel gewoon een bekende zangeres zijn of zo.
1: Bekende zangeres zijn.
3: Ja, dat vind ik wel tof. Zo'n optreden doen. Ja.
1: Jou?
3: Ja.
1: Jij, Bert?
0: Een zwerver.
1: En die kun je zo ook wel worden, hoor.
0: Ja, nee, maar
1: zou je voor één dag een zwerver willen zijn?
0: Ja.
1: Om gewoon even te kijken,
0: van hoe die leven.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze misschien nog wel een rustig leven hebben dan wij. Of
1: ja, dat denk ik wel.
3: En buiten slapen vind jij dan geen probleem?
0: Als het mits veilig, heb ik daar geen probleem mee.
3: Nee.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nee, dat is toch wel, ja. Nee, ik heb echt wel zoiets... Dat lijkt me zo mooi om in die kastelen rond te lopen van het Koningshuis.
3: Ja, kastelen. Ja.
1: Even naar die graven, waar die graven bij worden gezet om even stil te kijken. Ja, alles in één dag.
0: Het is ook ijs-soda-dag vandaag.
1: Ijs-soda.
0: Een ouderwetse traditie, ijs en frisdrank in één glas.
1: Ja.
0: Ja. Wereldwijde, dit is mooi toch? Wereldwijde smurfendag is het ook.
1: Smurfendag,
3: ja. Dat is leuk.
1: Maar wat moet ik me daarbij voorstellen dan?
0: Ja, het is gewoon
3: Ken je die stemmetjes nog?
0: Ja.
3: Ik niet hoor.
0: Peo is toch de smurfbedenker. In Nederland is het vader Abraham, maar wereldwijd is het toch Peo.
1: Ja.
0: Ja, en voor de liefhebbers, het is ook natural yoghurtdag en vanille milkshake ook. Dus als je een milkshake neemt, vraag, neem dan een vanille milkshake.
1: Wie verzint dat dan? Omdat
0: ik zou niet weten, Bas.
1: Ja, maar het is ook een beetje Lionel Richie dag, toch?
0: Ja, Lionel Richie is jarig, 77 is
1: die zul jij wel op je kalender hebben staan.
0: ik hoop dat Cor en Marjolein hem ook op de kalender
1: hebben staan. Nou, ik zou je vertellen, Cor en Marjolein.
0: Ja.
1: Ze zijn onderweg, hoor.
0: Zijn ze onderweg? Ah! Hilbert Spijker, die denkt 2-1. Dirkje Kuhne uit Deventer, die zegt ook 2-1. Nou, kom maar door, zou ik zeggen. Voor een noodradio die we dus maandag weg gaan geven. En wil je naar Geurenpop en wil je naar Agda en de Munnik? App dan even, Agda en de Munnik.
4: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Binnenkort staan ze in onze provincie. 4 juli staan ze op Geurepomp. Ik heb het over Agda en de Munnik. Wil je er naartoe? Heb even Agda en de Munnik. Het is 8:55 hier op Radio Oost. En kom maar door, zou ik zeggen. Ja. Nederland tegen Zweden vanavond. Nou, wat komt er allemaal binnen, Bas?
1: Nou, er komt veel binnen. Ronald die zegt van het wordt zeg maar toch wel rust 2-1, eind 3-2. Nou, dat is al positief. Jan zegt het wordt gewoon rust 0-0. Een beetje zoals jij had, Bert. En dan eindstand 1-0. Dan even kijken, hier hebben we nog eentje die zegt van... Ferdy zegt van, nou, zegt hij, het komt wel goed. Rust 1-1, eindstand 3-1.
0: Ah, en Jeanette uit Borne, Nederlands tweede, ruststand 0-1, eind 1-2. Zit helaas in mijn eentje te kijken.
1: Oh, dat is ook wel weer zielig.
0: Maar dat vind ik best wel leuk om voetbal in mijn eentje te kijken ook. Ja. Of met iemand anders, maar niet met bij iemand die in groepsverband een Nederlands elftalwedstrijdje in de poolfase gaat kijken in de kroeg, bijvoorbeeld, Bas.
1: Nou, ik moet wel zeggen, dat kijk ik ook wel liever een beetje alleen, hoor. Dat je zelf alles kunt zien wat er gebeurt. Hè. Dan hoef je niet te irriteren en zo, als er iemand voor het scherm langs loopt en zo. Toch?
0: Want Wim Kieft, die zit bij de NOS. En Wim Kieft gisteren, dan komen weer van die jonge mensen die denken echt dat ik niet gevoetbald heb. Moet je dit kijken, moet je dat kijken.
1: Ja.
0: En hij had deze week met Erik ten Hag gezeten ook.
1: Oh ja, hoe was dat?
0: Nou, hartstikke leuk. Maar Erik ten Hag moet op tv iets opener worden, vindt Wim Kieft. Ja. Hartstikke aardig man, niks mis mee.
1: Ja.
0: Dus, maar als hij dan op tv komt, dan is hij elke keer aan het denken van... joh, kan ik dit zeggen, kan ik dat zeggen?
1: Zie hem krassen. Maar ook met bondscoachschap. Die eerst van nee, wil ik niet. En later kwam hij toch een beetje wel terug. Hè,
0: dan moet je een beetje handigheid in
1: natuurlijk
0: krijgen.
1: Gewoon,
0: En de media is natuurlijk de afgelopen 25 jaar natuurlijk ook ontzettend veranderd. Want je kan het allemaal niet meer zelf regisseren. Want ja, hoeveel praatprogramma's zijn er op dit moment wel niet?
1: Niet normaal.
0: Ja.
1: Iedereen heeft wel wat.
2: Pas zit er veel in.
1: Nee, maar echt veel hoor.
0: Je zal een volger zijn van het Nederlands elftal.
2: Ja.
0: Dan krijg je elke dag een opdracht van de publieke omroep van... de Nederlandse internationals zijn vandaag vrij. En dan moeten ze dan een item over maken. Dan denk van, ja, schiet mij maar lek.
2: Ja.
0: Of, dat er iets gebeurt op een training, iets. En dat je daar dan een item over moet maken.
1: Ja, wat echt.
0: Hè?
1: Echt elk mugje wat we van gemaakt, hè?
0: Ja. En dan,
1: dat is wel tegenwoordig. Ze moeten allemaal schrijven. En al die kliks, hè? Daar gaat het om, hè?
0: En dan gaan we even weer schakelen zo meteen voor het laatste oranje nieuws.
1: Ja. Nou, er is geen oranje nieuws. Ja. Wat dat betreft kun je beter wat anders doen. Want Gerben stuurde van... ik denk dat het vanavond 1-1 wordt. Ik kan de wedstrijd niet zien, want ik zit vanavond lekker in de Ziggo Dome voor het concert van Guns N' Roses.
0: Oh. Ah, ja.
1: Dat is ook wel mooi.
0: Dat klopt, want... we hadden gisteren een dansje met Hans Stroeven. Die zei dat ook, dat Guns N' Roses in Nederland is.
1: In Nederland, ja.
0: Wat vind jij een leuk liedje van Guns N' Roses?
1: Oh, ik vind Guns N' Roses vind ik sowieso wel...
0: Patience vind ik wel leuk, Sweet Child of Mine wel.
1: Ja, die is ook wel gaaf.
0: Ja.
1: Nee, het is, maar ik moet zeggen, met veel mensen gaat toch ook wel gewoon voor een overwinning, hoor. Want Dirkje zegt 2-1 voor Nederland, Hilbert zegt 2-1 voor Nederland. Els en Wim die zeggen, nou, het was toch 2-2. 2-1 voor Nederland, zegt Hans ook. Het wordt heel veel mensen 2-1.
0: Ja.
1: Johan zegt 2-1. Janet. Charles zegt, wat zegt Charles? Vanavond met Thomas en Nick. 2-1. Ook 2-1 van Nederland. Ja, het is veel 2-1. Ze volgen jou allemaal.
2: Dat denk ik ook.
1: Ja. Jij denkt ook 2-1.
2: Ja.
0: En dan wordt het vanavond gewoon 5-0. een fantastisch Nederlands elftal.
1: Ach, kijk eens.
0: Ach, groene Jopie
1: ik
0: komt
1: zie
0: zo
1: zaal. De zaal binnenkomen hier. Ja, ja, ja. Hey, heeft de gemeenteraad is die met reces of zo?
0: Ja, ze zijn
1: want normaal
0: reces, ja.
1: Want normaal komen ze met een stropdas binnen. Maar nu heeft de Bijbel bij zich. Och, heeft van alles bij zich. Ik ben echt benieuwd zo, hoor.
0: De FC Dalsen Bijbel.
1: Oh, de FC Dalsen Bijbel. En even die koeken bij zich.
2: Koekjes.
1: Die Dalsen koeken, die zijn lekker.
0: Nou, we gaan even samen... Ja, lekker, hoor. Beetje vertrouwen in Oranje. Dit vind ik wel het mooiste Oranje liedje.
1: Vind ik heel mooi nummer.
0: Goedemorgen, dit is hem, de Bas en Bert ochtendshow op deze zaterdagochtend.
1: Dit wordt een voorbode.
0: Over half negen, wat zeg je?
1: De voorbode van vanavond dit. Mooi.

0: Samuel Welten, dit vind ik met afstand het leukste oranje liedje van dit moment. Het is 8:55, je luistert naar radio's. Leuk dat je luistert trouwens. Het is tijd voor... Het regionale nieuws met Marnieke.
1: Ja, goedemorgen. Het noodweer heeft gisteravond voor flinke overlast gezorgd in Twente. Vooral in Hengelo was de schade groot. De Enschedese straat werd afgesloten door omgevallen bomen, afgebroken takken en een omgevallen lantaarnpaal. Ondanks code geel kreeg de brandweer in vrijwel heel Twente meldingen van stormschade. En rond middernacht waren er zo'n 100 incidenten afgehandeld. Op sommige plaatsen vielen hagelstenen van ongeveer 2 centimeter groot. In Hengelo botste een automobiliste op een omgevallen boom. Zij kwam met de schrik vrij. De brandweer is nog steeds bezig met opruimwerkzaamheden. En deze dagen was het natuurlijk al flink warm. En de komende dagen heeft het RIVM nog het Nationaal Hitteplan van kracht. Maar niet alleen voor de mens is het goed opletten met de warmte. Dat geldt ook voor dieren. De NVWA roept veehouders op om extra alert te zijn en tijdig maatregelen te treffen om hittestress bij dieren te voorkomen. Dierenarts Rianne Harperink uit Hengevelde vertelt wat zij voor maatregelen heeft getroffen voor haar dieren.
2: Dieren kunnen echt in hitteshock raken. Ze raken oververhit en het is echt belangrijk dat ze voldoende water en schaduw tot hun beschikking hebben. Hier in de stal hebben we ook verneveling en ook ventilatoren die voor extra afkoeling zorgen.
1: Ja, en het Nederlands elftal kan vanavond een grote stap zetten richting de volgende ronde van het WK. Bij winst op Zweden komt Oranje op 4 punten. En volgens berekeningen van databureau Opta is de kans dan 99,8% dat Nederland de knock-out fase bereikt. Nederland geldt als favoriet en verloor deze eeuw slechts 1 keer van Zweden. Dit en meer nieuws vind je op onze site of in de Oost-app.
0: Dankjewel, het is 8:55. We gaan praten over het weer. Hij is weer terug, Bas.
3: Is hij echt weer terug?
0: Ja, ja, ja.
3: Nou, ik ben echt... Waar is hij geweest al die tijd?
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Ja, waar ben ik geweest? Ik ben in Zeeland geweest, een dikke week.
3: Oh, wat lekker zeg.
4: Lekker zonnig weer gehad. Het was hier wat minder, maar daar volop zon. En lekker langs de Noordzeestranden. Nee, ik heb daar wel genoten, moet ik zeggen.
3: Nou, dat kan ik me voorstellen. Maar het gaat hier weer flink los, hè?
4: Ja, afgelopen nacht. Hè. Eigenlijk gisteren ook al natuurlijk heel warme lucht. 33 graden. In de steden gisteren 35 graden. Maar wat opviel was die hele hoge luchtvochtigheid. Dus die gevoelstemperaturen zaten bij 37 graden. Dus die atmosfeer stond op knappen. En dat hebben we gisteravond gemerkt. Want en een deel van de nacht van hele zware regen en onweersbuien. Nou, die schademelding hebben we net gehoord. Maar niet zo vreemd van een Heino, dat is een KNMI-station. Die kwam met een windstoot van 94 km per uur. Dat zijn echt zware windstoten. En er zit heel veel blad aan de bomen. Dus dan kun je wachten dat bomen natuurlijk omgaan. En ook veel neerslag. Bijvoorbeeld Weerselo 32 mm, Hengelo 18, Enschede West 9 mm. Zwolle, die vlocht het gewoon uit met 40 mm. Nijverdal, 27. En dan vervolgens Deventer 9. En Kampeiland bijvoorbeeld 17 mm. En hagel erbij. Dus dat was echt een enorme lichtshow. Als ik jezelf in IJsselmuiden praat, wat me erg opviel dat het een half uur achter elkaar... was er gewoon voortdurend aan het rommelen... zonder dat het enig moment stil was.
3: Dus ja, Ronald vraagt de Enschede. Hij zegt, goedemorgen Bert en Bas. Zou jij Gert eens willen vragen... wat nu precies die knallen veroorzaken tijdens het onweer?
4: Ja, dat zijn die bliksemstralen in principe. Hè. Dus je hebt een bliksemstraal bijvoorbeeld die van boven naar beneden gaat... want je hebt zo ook heel veel tussen de wolken... maar van boven naar beneden gaat... dan wordt die lucht die wordt enorm verwarmd... tot tienduizenden graden hebben we het dan over... En dan komt het gelijk weer af en dan klapt die lucht, die zet uit en klapt weer in elkaar. En dat is de donder die je hoort.
0: Ik heb nog,
4: daar dat je eerst de lichtflits hebt en dan de knal.
3: En dan de knal.
4: Ja.
0: Er komen ook mooie foto's binnen. Clemens Busker bijvoorbeeld. Hagelstenen zo dik als ijsblokjes zijn naar beneden gekomen afgelopen nacht. In de buurt van Geest, want ik stond zelf te draaien op een bruiloft in Harbrinkhoek. Maar daar ging het er ook van gisteravond.
4: Ja, echt op veel plaatsen, maar op diverse plekken toch wel hagel met 2 centimeter erbij. En KNMI ging van 2 tot 4 centimeter uit. Maar het zou me niet verbazen in de loop van de dag dat je nog ergens een melding binnenkrijgt van 3 tot 4 centimeter.
3: Hengelo-Noord, wat krijg net binnen. Hengelo-Noord is er 33 millimeter gevallen.
4: Ja, 33 millimeter, maar het kan veel erger, hè? Want als je teruggaat naar 6 juni 98... heb je ook hele zware onweersbuien gehad. En toen hebben ze in de buurt van Elburg stenen gemeten van 10 centimeter.
0: Zo.
4: En toen heb je echt, ik weet nog wel, ik zat een beetje toen ook al in die weerwereld, dat er meldingen binnenkwamen van dode zwanen, dode vogels.
5: Ja, natuurlijk.
4: Gewoon die hagelstenen op hun hoofd gehad. Met alle gevolgen van 10 centimeter. En de grootste, als we toch even bezig zijn, is in de Verenigde Staten. Moet je niet precies vragen waar. Ik doe dit uit mijn hoofd. Maar er waren dus echt stenen. Het zijn waarschijnlijk maar 1 of 2 geweest van 20 centimeter.
5: Zo.
4: Nou, dan heb je andere koek. Dus dan toch maar die 2 centimeter.
0: En de Lutte 0,9 millimeter. Dus het is wel heel erg plaatselijk geweest, hè?
4: Ja, ja, het zijn hele plaatselijke buien. En ook waar ze dan precies ontstaan is heel moeilijk aan te geven. Maar het zat gewoon in de lucht. Alles wees erop. En gisteravond ontplofte die atmosfeer gewoon. Als mensen geïnteresseerd zijn en ze zoeken even een paar satellietfoto's op, dan zie je in een paar minuten tijd dus een wolk ontstaan. En die breidt zich dan over heel West-Nederland uit in echt een uurtje tijd. Dat is echt ongelooflijk. Dus al die energie die kwam in één keer vrij. En dat zag je gisteren gebeuren.
0: En vandaag? Wat krijgen we weer vandaag? Wordt het vandaag weer net zo benauwd als gisteren?
4: Nou, het is nog wel benauwd, maar de warmte is wat minder. En dat maakt wel wat uit. Die wind is naar het westen gedraaid. Die neemt in de loop van de dag ook iets toe. Wordt zwak tot matig uit een richting tussen west, eerst zuidwest, later noordwest. Flink wat zon en die temperatuur gaat weer oplopen, hoor. Dus 28 graden in de kop van de provincie. Nou, dan was het gisteren 32, 33 graden. En in Twente, waar het lokaal in de steden 35 graden was, dan wordt het vanmiddag 30, lokaal 31 graden. Maar vooruit, het is nog heel warm. Blijft denk ik vandaag wel droog en met een zwakke tot matige wind, zoals ik net al zei, van zuidwest naar noordwest in de loop van de dag. Dan vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Er komen van het zuiden weer uit weer lokaal wat regen- en onweersbuien onze kant op. Er zou zo'n buien het oosten van de provincie kunnen bereiken. Ik denk het westen niet. Ik denk vooral het oosten. Er kan ook best wel weer wat wind bij zitten, maar ik denk niet dat dat zulke zware buien zijn die we de afgelopen nacht hebben gehad. Temperatuur graad of 17. En morgen overdag ook weer zon, wel wat meer bewolking. Dat wisselt elkaar af. Nog steeds 26 graden in de kop, 29 graden in het oosten van de provincie. Kleine kans op een bui, een noordoostenwind dan. En dan komt er een nieuw hoge drukgebied wat gaat opbouwen boven de Noordzee. En dan krijgen we maandag tot en met woensdag mee te maken. Veel zon, op de meeste plaatsen droog. Maandag en dinsdag, nou soms 27 tot 29 graden. Maar er zijn aanwijzingen dat woensdag, anders donderdag, die wind doordraait naar het zuidoosten toe. En dan komt die tropische lucht gewoon weer terug. Dus we hebben nog een hele reeks warme dagen te gaan. Met een loop van de week toch weer kans op tropische temperaturen.
0: Oké, dankjewel Gert. Welk liedje kan voor je instarten?
4: Nou, dan zeg ik van met al het onweer afkloppen nacht ook even een stevig nummer. Status quo met Down Down.
0: Dankjewel. Over half negen. Je luistert naar de Bas en Bert ochtendshow. Wil jij Noodradio winnen? Voorspel even de wedstrijd. Nederland tegen Zweden. Wat wordt het? Rust en eindstand. Je kan het even doorgeven via de radio-step. En de vraag van vandaag is ook wel een mooie. Bas.

Ja, dat weten we zelf ook niet waar het om gaat. Eén ding weten we wel, we gaan richting 12. Ja. Maar laat ons even weten in het kader van de vraag van vandaag. Waar kijk jij vanavond in het Nederlands elftal en met wie? Ben je iemand die lekker alleen de wedstrijd wil zien?

0: Snelle met een fantastische nieuwe single. Laat het licht aan. Draai wel een tijdje hier op radio. Het is 12 voor 9. Je luistert naar de Bas en Bert ochtendshow.
1: Ja, en we komen natuurlijk over binnen. Ik moet zeggen, ik heb er even opgezocht wat Gert Voerman zei over die grote hagelstenen. Dat is niet normaal, hè. In South Dakota was dat in 2010. Amerika. 20,3 centimeter. Ik vind het toch wel indrukwekkend.
0: Jij doet echt altijd aan fact-checking, hè?
1: Fact-checken. Ik wil wel even kijken of het echt klopt.
0: Dat hadden wij dus. Deze week was er een Enschedese pianist met Russische banden. Of iemand, een Russische pianist.
1: Ja.
0: Die verdacht werd van spionage. Die dus in Enschede woonachtig zou zijn. En dan ga je meteen zoeken.
1: Zoek.
0: Ja, op een bekende Russische pianist.
1: Ja.
0: Doe jij dat ook nooit? Als je iets hoort of een rekensommetje in het nieuws. Dan denk je van ja, hoeveel zou dat eigenlijk per persoon kosten? Wat, hallo Joop.
2: Ja, goedemorgen. En luisteraars.
1: Ja. Joop heeft zijn koptelefoon op. Heeft hij zijn pet eroverheen gedaan.
2: Ja, hij moet een beetje herkenbaar zijn. Dus, ik heb meegemaakt dat gewoon incognito rondliep. Ja. En denk ik, nou, dan zegt niemand wat tegen mij. En zo, ik doe die pet op. Hey Joppie, hey, hoe is het van u?
0: Arie Boksbeugel.
1: Ja, je bent Arie Boksbeugel.
0: Ken je dat nog? Arie Boksbeugel. Ja. Trouwens, Joop, nu, je bent nu wel weer de man van de roterende pet geworden.
2: Dat klopt, ja. Ik heb 3 pet, nog eentje gaat er binnenkort af.
0: Ja, gemeenteraadslid.
2: De pet van AAC is nog een paar weken en is het klaar.
0: Oké, je hebt een pet AAC, pet gemeenteraadslid en nu is de pet van Groene Joop.
2: En nu het TV Oost, ja.
1: Op een gegeven moment moet je ook, zoals bij de voetbalclub loslaten, je hebt gezorgd dat het een fusie wordt. Daar ben je heel blij mee. En dan is het op een gegeven moment ook
0: klaar. Ja, dan is je werk ook klaar. Toch?
2: Bertje was. Bas was heel goed ingelezen, maar dit heb jij helemaal fout.
1: Ik wou zeggen, net even over die hagelschade. Want ik kreeg maar binnen wat Vincent in Hengelo die zegt. Vraag van Gunne Jopie. Wat te doen als de hagelschade bij kapotte bladeren en bloesems? Moet ik ze afknippen of gewoon laten zitten?
2: Gewoon afknippen, ja. Ik heb het een week of 3, 4 geleden meegemaakt. Dat er ook zo'n ontzettende hagelbui was. Dat iemand een katalpa had die helemaal kapot was. Maar als je ziet hoe het ding er nou weer bij staat. Of hoe die de gisteren weer bij stond. Super weer. Maar ja, het is vannacht natuurlijk bij ons ook weer ontzettend gehaald. Dat was echt een bui. Nou, jongen, heel apart.
0: Maar niet alleen in de regio Twente, maar ook in Salland.
2: Ja, ik vond hoe verder je erin kwam, hoe minder het werd. Het was bij ons, in Salland was de weg heel bezaaid met takken en bomen gewaaid. Echt een gigantische ravage. En hoe verder je deze kant op kwam, vanaf Raald was er helemaal niks meer.
0: Ja, maar in Twente wel weer.
2: Ja, misschien je verder wel. Ja, precies. Maar hier Hengelo was, nee.
0: Ik was gisteren in Mariaparochie Geesteren. Nou, daar ging het wel even flink tekeer. Want de straten zijn daar overgelopen.
2: Ja, ik ben vanmorgen in mijn een rondje over het erf gereden. En kijk als de kast nog overeind stond. Maar
0: ik lag vandaag lekker in Kontiki-badje te slapen.
1: Nou, we kregen een foto binnen van Roy. Die zegt, goedemorgen Bas en Bert. Nou, bij ons is het lekker hoor. Sakintos. Heerlijk. Zit heerlijk zonnetje daar. Oh.
0: Nou, gaan ze daar in Nederland zelf al kijken, Sakintos?
1: Dat denk ik wel, ja. En kijken vanavond ook vanuit het hotel naar Nederland tegen Zweden. Ja, heerlijk.
0: Nee, de laatste keer dat ik een Nederlandse wedstrijd strijd in het buitenland heb gekeken, was in Sevilla.
1: Sevilla, ja.
0: Ja, dat was volgens mij het vorige EK. Nederland tegen Roemenië, kan dat?
3: De tuin in met Groene Jopie.
1: Ja, Joop.
2: Ja. Ja,
1: maar moeten we voor het Nederlands zelf nog even de tuin? Kunnen we nog wat doen in de tuin vanmiddag?
2: We kunnen
1: nog
2: wat doen, ja. Het was gisteren natuurlijk bloed. Heet. Ik kreeg allemaal telefoontjes van mensen. Ja, wat moet ik doen? Mag ik wel overdag al water geven? Met een verbrande blad dan niet? Nou, de plantjes vinden het heerlijk dat je even lekker een broesje overheen, dat de blaadje weer afkoelt. Ook.
1: Want heel veel mensen zeggen, ja, je moet juist s'avonds.
2: Nee, dus als het zo heet is, dan is het overdag ook even lekker. Maar je hoeft er geen uur te sproeien, maar even de blaadjes een beetje nat maken. Dat vinden ze heerlijk, vinden ze dat.
1: Oké.
2: Okay. En dan is het in principe, ja, sproeien s'avonds, dan kan het de hele nacht mooi inwerken. S'morgens sproeien kan natuurlijk ook. Maar je geeft niet gauw te veel water in zulke situaties als het zo ontzettend
1: warm is.
2: Warm is. Dus echt uniek warm.
1: Mooi, want ja, ik ben ook een beetje ontregeld. Want kijk, normaal gesproken, als jij niet in de studio bent, dan gaat Bert even weg, gaat hij van alles doen. Ja. En dan komt hij na 5 minuten kooi. Maar Bert zit er gewoon bij. Bert, heb jij een vraag voor jouw tuin?
0: Ik was alweer helemaal weg.
2: Nee, maar normaal moet hij koffie behalen. Ik had een koffie voor hem gehaald. Dus, ja,
0: heel lief, Joop, heel lief. Nee. Ik vind het best wel interessant, hoor.
1: De tuin wel, hè?
0: Ja, ik luister gewoon heel aandachtig.
2: Ja, nee. Maar goed, een tuin is natuurlijk prachtig. En
1: we zijn heel... Bijvoorbeeld het gras, nu als het echt heel warm is. Ja. Is het dan, zoals nou, stel het wordt vanmiddag heel warm. Kun je overdag het gras maaien of zeg je van doe dat maar liever samen?
2: Nou, ik zou het ook liever samen doen, ja. Want als je het afmaait, dan komt er niet een diepere deel in, komt er niet een volle bak in het licht. En dat kan dat dan schade geven. Dus ik zou het liever tegen de avond dan doen.
1: Tegen de avond?
2: Ja.
1: En als je nu laurier wil snoeien en dat soort dingen, dat kan altijd?
2: Ook hetzelfde verhaal, ik zou laurier, het is nu echt tijd om laurier te snoeien, dat klopt helemaal. Maar ik zou het nu niet doen, ik zou het gewoon een week of 2 weken uitstellen, dat het weer wat ander weer wordt. Ja. Maar als je laurier nu snoeit en krijgt een opdoffer waar u tegen zegt. Dat geldt voor heel veel planten trouwens.
1: Ja.
2: Die warmte die komt er echt naar binnen en daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
1: Doe je nou ook gewoon de tuin bij de gemeenteraad daar, bij de gemeentehuizen zo? Doe je dat daar?
2: Nee, 0,0000, helemaal niks. Ik mag totaal, dus integriteit noemen ze dat, hè. Je mag dus echt vanuit je bedrijf mag je helemaal niks met de gemeenteraad te maken. Dus met de gemeente zo... Dalsen, laat ik zo zeggen. De gemeenteraad niet, maar gemeente Dalsen.
1: Dus het is niet zo dat er allemaal busjes staan van Grunne Jopie erop?
2: Nee, helemaal 0,0. Vroeger had ik nog wel eens wat dingen die verkocht aan de gemeente Dals, maar dat is het laatste jaar ook al steeds minder geworden.
1: Heb je toen goed aan verdiend, hè?
2: Maar nee. Nee, helemaal niks. 0,0.
0: Maar bevalt het jou een beetje het gemeente?
2: Ja, ik vind het heerlijk. Ik heb echt het gevoel dat ik op de plek gekomen ben waar ik wel heel veel van invloed kan zijn en waar ik dingen kan doen voor de mensen. Ja. En ik vind het heerlijk. Ik word heel veel aangesproken op straat van Jopie dit, Jopie zus, Jopie zo.
0: Maar wat heeft je het meest verbaasd? Ja. Even kort. We hebben nog 20 seconden, maar
2: wat mij meest verbaast is dat het allemaal heel normale mensen zijn.
0: Ja.
2: Echt waar. Ik, vroeger keek ik echt die mensen op wethouders en de burgemeester. Dacht, nou ja, maar nu, het zijn gewoon heel normale mensen. Ja. Niks mis meer.
1: Ja. Ja, zo is het.
2: Zo. Ja. Nou. Nee, maar goed, dus, ik vind het heerlijk.
0: Oké, dankjewel, Joop. Even, ja, je blijft nog wel even, toch?
1: Even, Joop.
2: Ja.
0: Oké, tot zometeen. Deel 2 alweer.
2: Ja.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
14: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
15: Check de meter.
16: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
17: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
4: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
5: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
4: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family!
6: Aanbevolen door vrolijke families.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
14: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Ik zat gisteren met Hansje met Dansje, met Hans Stroeven over Glenn Frey. Die heeft heerlijke muziek gemaakt, ook voor Miami Vice. Hè?
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Ja, we zitten al in 2 uur. Joop, ben jij een beetje in oranje stemming eigenlijk? Hoe zie jij het eigenlijk vanavond?
3: Ik verwacht eigenlijk wel een klinkende overwinning vanavond. Ze hebben nou een aftrap gehad en ze hebben allemaal iets van... Nou, het moet beter kunnen en... ik denk dat verdedigend er wel een stap gezet wordt. Ze wat compacter gaan voetballen. En ze nou denken, jongens, het moet toch anders dan we tot de winnen gedaan hebben. Dus ja, ik denk dat het vanavond gaat gebeuren. Die Malen, die vanavond denk ik helemaal iets van... Nou, het moet ook een keer en nog een keer raak zijn.
2: En die moet een keer raak gaan schieten, hè? Want,
3: precies, maar dat komt wel.
2: Als we gewoon druk gaan voetballen. Want bij Zweden is natuurlijk die twee voorhoeden, die zijn toch goed. Ja. Maar de rest kunnen we toch uitspelen, Bert? Wat denk jij?
0: Ja, ik denk gewoon een kleine overwinning voor Nederland. Ja. Je moet ook groeien in het toernooi. Andere landen zoals Spanje, die hebben ook gelijk gespeeld. Ja. Ze hebben natuurlijk, al die mensen hebben ook, heel veel spelers hebben natuurlijk ook een lang seizoen gehad. Dat geldt ook voor Engeland. Engeland vond ik best wel fris ook. Ja. En ook Frankrijk in de tweede helft, maar goed.
3: Het moet in wennen, denk ik. En dat komt wel, denk ik.
2: Maar mensen zijn nou wel positief, hoor, Bert. Want er komt veel binnen. Henk die zegt het wordt gewoon 3-1 voor Nederland. Cor die zegt van het wordt 1-0 door Weghorst. Overijssel boven, wordt het zelf nog gezegd.
3: Weghorst. Ja. Voor die Weghorst heeft Jos de benzinepop overgenomen.
0: Nou,
3: mooi toch? Ik kreeg een bonnetje van Weghorst.
2: Ja. Is het ook duurder geworden of valt er mee?
3: Nee, het was een stuk duurder geworden, klopt. Ja. Maar ja, wel mooi.
0: Misschien dat Frans nog even luistert.
2: Ja. Maar ook wel veel gelijke spelen voorspeld. Want Nico zegt ruststand 0-0, eindstand 0-0. En Marcel zegt ook vanuit de Wolde, zegt nee, het wordt gewoon 2-2. Gelijke spelen wil me er veel binnen.
3: Dat klopt, er zijn heel veel gelijke spelen de eerste ronde. Van
2: ja,
3: op.
2: Zal toch niet zo zijn. Nee, ze gaat dan wel winnen. Ja.
0: Even naar
4: de vraag van vandaag.
0: Even naar de vraag van vandaag. Bas.
2: Waar gaan we? Want kijk, in Nederlands elftal, wat gaat het worden vanavond? Maar waar gaan we kijken, Bert?
0: Ja, waar gaan we kijken? Waar ga jij vanavond kijken, Jopie?
3: Het Old Station. Een beetje stamcaféetje. Ja. Massier is mijn stamcafé, maar dat is nu zo heel erg leuk met voetbal kijken. Maar bij het Old Station zitten allemaal fanatici die zitten daar hartstikke leuk altijd. Ja. Iedereen oranje, prachtig.
0: Dat is ook een deel, toch?
3: Dat is Oud-Leusden, ja. En dan is voetbal is ondergeschoven.
0: Oké, echt serieus?
3: Ja, ik heb niks van Oud-Leusden. Ik moet alleen kijken vanmiddag vanuit mijn positie in de gemeenteraad. Natuurlijk moet ik even mijn gezicht laten zien. Maar ik heb... Ja, dat is een gaatsig woord. Ik ben al bij de mini Manny Majorettes geweest. Nou ja, niet mijn ding, maar goed, ik moet er wel even mee.
2: Daar zit hij, ja.
0: Vanmiddag zit hij bij een autorodeo.
3: Autorodeo, ik moet vanmiddag even kijken. Van helemaal niks aan de hand, maar ik ga er even in.
0: Oud-Leusden vandaag. Ja.
3: Vorig jaar onze burgemeester vorig jaar meegedaan, hè?
0: Ja, maar...
3: Ja, fantastisch. Die man die echt, hij staat er altijd wel.
0: Maar onze collega Stefan is er vandaag ook over om een reportage te maken. Dat gaan we deze zomer ook allemaal beleven op TV.
3: Het leert ontzettend. Dat is echt die jeugd. Oh, die zijn er weken lang mee bezig.
0: En jij, Bas, waar ga jij kijken?
2: Nou, ik zit met alle internationals, ex-internationals van die hockey-internationals. Die zitten ergens in Amsterdam op een boot. Ja. En daar zit ik. Daar zit ik dan bij.
3: En zijn dames hockeyers bij?
2: Nee. Alleen heren.
0: En dan moet je een vrouwtje houden.
2: Nee, ik doe alleen een kwartiertje voorbeschouwing met de wedstrijd en even een kwartiertje in de rust. En dan vaart de boot weg en dan zit Basie in de auto weer terug.
0: Maar doe je dat alleen?
2: Ja, nee, maar ik hoef ook niks mee te nemen. Ik zeg hem ook nog wat, dan wil je nog beelden. Nee, gewoon als je even een kwartier voor de wedstrijd even je voorbeschouwing wil geven. Ik zeg ja. Ik zeg en in de rust even, goh, als er nog iets is. Ik
0: maar een scheidsrechter die een voorbeschouwing moet geven?
2: Ja, ik heb geen idee, maar ja, het zijn hockeyers, je kunt ze toch van alles wijs maken.
0: Dat is voor Klaas bij Max ook zo. Ik ben een beetje mee geweest dan Max. Dan moet NEC tegen PSV voetballen. Vragen ze Bas om wat vlak je van de wedstrijd.
3: Hij heeft gezegd, hè?
2: En ik had geen idee, Joop, wat ik moest zeggen. Want ze vroegen voor de tijd, aan die kant gaat het op. En ik had net met Bert gesproken. En Bert zegt, nou, het is zo. En ik heb gewoon Bert zijn verhaal opgelepeld. En ze trappen er allemaal in.
3: Ja, we hebben zelf ook geen zicht van mij, dus...
0: Je was uitgenodigd vanwege je benen.
2: Nee, dat was ook zo.
0: Even daarover gesproken, ga jij de nieuwe competitie halen? Want dat vraagt iedereen van... mensen komen bij me van, joh, hoe is het met Bas en met Bas zijn blessure? Even een laatste update.
2: Laatste update.
0: Ga jij de competitiestart halen, Bas?
2: Spanning zit erop, maar ik moet de maand juli heb ik nodig om de sprints te gaan trainen weer. Want dat moet er wel kunnen natuurlijk. Maar het duurlopen en zo op de loopband zo gaat hartstikke goed. Dus de kracht is er wel weer. Maar alleen nu de laatste kracht voor de sprints. Dat is het. Gelderspees veel blessure.
3: Maar geen gevoel?
2: Ik heb
3: niet
2: gevoelig.
3: Jij hebt gevoel, maar niet gevoelig.
0: Gevoelsmens.
3: Maar iets anders, hè, dat damesvoetbal, is dat niet wat voor jou? Om dat een boost te gaan geven? Nou, ik vind damesvoetbal...
2: Ik heb een wedstrijd in het damesvoetbal.
3: Ja, vind ik ook. Dat een boer schreef dat de damesvoetbal wat meer naar pitje komt.
0: Het is al vele malen beter geworden.
3: Ja, maar toch. Ja, nee. Nou stopt toch weer een team, geloof ik nou. Het is een beetje, ja...
2: Maar het is net, we hadden het er vanmorgen over, het is net als in de MLS hoe ze daar doen met de competitie. Dat ze gezamenlijk de competitie sterk houden. Wat Bert zegt, eigenlijk is het ook belangrijk voor het damesvoetbal in Nederland. Dat gewoon die clubs bij elkaar gaan zitten en bij elkaar zeggen, we maken er samen een sterke competitie van. Dus bijvoorbeeld van die speler gaat naar jou, die gaat ons, zodat we een sterke competitie... Het is wel zo, aantrekkelijker maken. Dus ik ben het met Bert eens.
0: Ja. Het is 9:13. Leuk dat je luistert naar de Bas en Bert ochtendshow. Zometeen gaan we even bellen met Rianne. Die hebben we uitgeleend aan het nieuws, hè? Want ze was bij ons in het nieuws.
2: Het is ongelooflijk. Wij lenen iedereen uit.
0: Ja.
2: Echt. Ben jij wel eens gevraagd door het nieuws hier?
3: Nee, ik heb van alles al gevraagd, maar...
0: Dat gaat nog komen.

0: The Beatles en Yesterday op Radio. We hebben best wel wat te doen zo. We gaan even bellen met Rianne Harprink. En we gaan ook even bellen met Gerard Nijhuis.
1: Ook Gerard Nijhuis.
0: Want gisteren was er namelijk een bruiloft in restaurant Molen van Bels. Maar ja, dat moest ontruimd worden, want... Ja, een soort, het leek meer op een, ik bedoel het op een nette manier, maar meer een Titanic-achtige toestand gisteren.
1: Wat een water, hè?
0: Wat een water. En Gerard Nijhuis, die is dus bij de bruiloft geweest. En van zijn dochter.
1: Ja, maar het overstroomde allemaal, hè?
0: Ja, en die bruiloft is dus afgezegd. Of afgelast, halverwege de avond. En zometeen hoor je dus zijn verhaal hier op radio's. Dat gebeurde allemaal in restaurant Molen van Bels in Mander. Heftige toestanden gisteravond. Ja. Noodweer, her en der in onze provincie. We gaan er zo over praten. En we gaan zo even praten met Rianne Harprink.
1: Ja.
0: Onze dierenarts. Ja, heb jij nog een vraag voor haar? Laat het ons even weten. Dus via de app 06-4567-1331 hier op radio's. Dat is Bluff. Samen met Gijk aan Aard. Nog één week. Dan is het zover. Consolidatie.

0: weer terug in Zoutelanden, dan denk je, hé, is dit het?
1: Ja. Ja, je hebt voor je, als je als kind zijn, heb je een heel ander beeld ervan natuurlijk als je bent geweest, hè?
0: Ja. Toch? Nee, dat had ik wel met Zoutelanden. Volgende week is het natuurlijk weer zo. Concert zien, ja. Staan ze op de zaterdagavond. Ilse de Lange staat er.
1: Leuk.
0: Miga staat op Concert zien. En ook Mart Hille. Dus veel Overijssel vertegenwoordigd op Concert zien. Volgende week dus het begin van de officiële zomer.
1: Dan moet jij natuurlijk wel natuurlijk namens Oost om dat even te checken.
0: Ik ga er gewoon als privépersoon naartoe.
1: Oh, als privépersoon.
0: Nee, ik ga niet... Als de Oost daar naartoe.
1: Nee.
0: Zou ik ook niet doen van goh.
1: En dan ga je een aantal dagen, toch?
0: Ik ga komende woensdag is mijn laatste shift hier op Radio
1: shift,
0: Oost.
1: Dames en heren, ja.
0: En dan ga ik donderdag richting Zeeland.
1: Leuk.
0: Ik ben daar 3 dagen. En dan kom ik maandag terug. En dan een dag in Nederland. En dan stap ik in een vliegtuig naar Kreta. Dan nog Tomorrowland. Zit nog
1: lekker,
0: een dagje wat kost tussen. Nou, we gaan ons wel vermaken.
1: Lekker.
0: En wij zijn er. Wanneer zijn wij er weer? Tweede weekend van augustus zijn we er weer. Oh, ja, zo'n beetje.
1: Dus doen wij nog Zwarte Cross?
0: Zaterdag.
1: Doen wij nog, hè?
0: Nee, we gaan niet Zwarte Crossen.
1: Nee, oké.
0: Okay. Nee. We gaan denk ik naar het Dickie Woodstock Festival.
1: Dickie Woodstock Festival?
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Hij moet een beetje in Overijssel blijven.
1: Dat is waar.
0: Ja, nieuw beleid. Maar wel waar ik 100% achter sta.
1: Oh.
0: Ja, toch?
1: Zwarte Cross was wel leuk.
0: Ja, zeker leuk. Hartstikke leuk, maar niet in Overijssel.
1: Kunnen de grenzen nog iets vertrekken nog?
0: Ja, nee, dat is zo. Maar dan is ook meteen het einde van een regionale omroep daarbij.
1: Oh ja.
0: Als je de
1: grens,
0: Maria.
1: Maria.
2: Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen, Maria. Hoe is het? Ben je een beetje in oranje stemming?
2: Nee, ik heb nog wat gekregen bij de Plus.
0: Oh.
2: Daar moet nog even... Het was een sjaal, die doe ik nog wel even aan. Maar ik heb ook een oranje jas, die doe ik ook aan.
0: Oh, zo'n juichjack heb je.
2: Nee, een echte oranje jas. Zo'n trendkoord.
0: En ga je gewoon lekker thuis kijken of ga je vanavond even lekker de kroeg in Oldenzaal?
2: Nee, ik ben geen kroegvrouw.
0: Nee, ik ben geen kroegvrouw. Wel een kroegtijger, maar geen kroegvrouw.
2: Oh, nee.
0: Maar vorige week hadden we het over katten. Je hebt ook iets over katten.
2: Ja, ik had afgelopen van zijn verjaardag.
0: Ja.
2: En van mijn schoonzus. De dochter was er ook. En die heeft 2 poezen.
0: Oké,
1: 2 poezen.
2: Ja, en poezen die houden je van melk.
0: Ja.
2: Ja, en zij houdt van koffie met opgeklopte melk.
0: Ja, lekker.
2: Ja, dus en...
0: De boel een beetje opkloppen vind ik sowieso lekker.
2: En die poes die zit er alweer waar bij je te snuffelt en te kijken, krijg ik ook nog wat. En op geen moment mag die de vinger aflikken op plaats wat er nog in dat bakje.
1: De poes likt de vinger af.
2: Ja, dat mag hij dan. Dan moet hij eerst de high five doen.
0: Oh.
2: Ja, maar dat heb ik gezien op de mobiele telefoon, hè?
0: Ja, dat is mooi.
2: Ja, en dat poesje deed echt high five.
0: Ja, was het niet met AI, Maria?
2: Nee, dan hebben we er al meer gevraagd.
1: Was je er gewoon live bij? Heb je het gewoon gezien?
2: Nee, ze heeft mij laten zien. Het is echt. Dus het is geen flauwekul.
0: Ah.
2: Dus, ja, ik ben er mooi mee op TikTok. Ik zeg, kun je geld verdienen.
1: Ja. Nee, dat is wel zo,
2: Ja.
0: Nou, dankjewel, Maria.
2: Ja, dit is wel weer even... Dat lukt er nou even mededelen.
0: Nee, hartstikke
1: ze
0: goed
1: maakt
0: dat je...
1: van alles mee,
0: je hebt echt een...
2: Ja, vooral deze kant, hè, bij de grens van Duitsland, dan maakt hij van alles mee.
0: Is het nog onrustig geweest boven Oldenzaal en boven Berghuizen? Qua weer?
2: Ja, ik viel nog wel mee. Ik was wel een beetje angstig, laat zo.
0: Ja, was je angstig? Ja, je bent bang voor onweer, hè?
2: Ja, ik vind die blisterskisten.
0: Ja, ik kan me iets meer voorstellen.
1: Dat snap ik. Nee.
0: Ja, hey Maria.
2: Ik zou zeggen, maak er nou wat van.
0: Ja, winnen we vanavond eigenlijk?
2: Jullie krijgen alweer visite.
0: Ja, winnen we vanavond?
2: Nou, dat dacht ik niet.
0: Ja? Oké.
2: Nee. Sven is nog wel onvoorspelbaar.
0: Onvoorspelbaar. Oh. Nou, het is onvoorspelbaar. Je denkt gewoon een gelijkspelletje.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Nou,
0: goed al.
3: Dit is dat dierenrubriekje waar iedereen over praat. Bij de koffieautomaat.
0: Ja, we kunnen nog een rekening sturen naar Rianne sowieso niet. Want Rianne doet voor ons ook heel veel. Maar ik denk naar de afdeling nieuws.
1: Ja, want die pikken toch zo even Rianne bij ons weg, hè?
0: Ja, hoe zit het met je exclusiviteit, Rianne?
4: Ja, gaat goed hoor. Gaat goed.
0: Nee, maar je bent toch exclusief voor de Bas en Bert ochtendshow?
4: Ja, eigenlijk wel, hè. Ja. Nou ben ik een beetje vreemd gegaan, hè?
0: Nou, nee. Gewoon bij ons. Dus hartstikke goed, toch? Nee. Dat moet ook. Dat is alleen maar goed, hè?
4: Want, het was wel heel leuk, ja.
0: Want je was in het nieuws vanwege de hitte en hoe hittebestendig je dieren kan krijgen, toch?
4: Ja, precies. En wat hittestress doet met dieren.
0: Ja.
4: Ja, dat was wel mooi om het over te stellen. Ja, om... Hopelijk hittestress te voorkomen bij dieren.
0: Ja. Ja, voor de mensen die niet het nieuws hebben gezien, wat moeten mensen doen om dat te voorkomen, hittestress bij dieren?
4: Nou, dit ging vooral ook over koeien en paarden. Bij koeien en paarden is het wel belangrijk dat ze voldoende schaduwplekken hebben. Of dat je ze opstelt als het echt heel warm is en ze staan pal in de zon. Voldoende vers water.
1: Ja, dat vinden ze wel lekker, hè?
4: Ja, dat vinden ze wel lekker.
1: Gisteren heb ik ook, dan met het warme weer, en smiddags haal je ze even uit de wei en dan zet je ze op stal even goed afspoelen. Vinden ze heerlijk.
4: Ja, vinden ze echt heerlijk. Dan staan ze echt te genieten. Ja. En we hebben bij de koeien hier ook vernevelaars en ventilatoren. Dus die worden ook een beetje nat gemaakt. Koelen ook lekker af daardoor. Ja.
0: Een vernevelaar? Wat doet een vernevelaar? Want mijn vader heeft ook een vernevelaar.
4: Ja, die zorgt, die geeft gewoon eigenlijk water af in kleine druppels. Waardoor het komt op de koeien terecht. En die koelen daardoor af. In combinatie met die ventilatoren, dan condenseert het eigenlijk. Of verdampt het, moet ik zeggen.
0: Ah.
4: Ja. Kijk, en bij kleine huisdieren heb je natuurlijk het ook. Dus hittestress. Dus dat is ook belangrijk om te voorkomen.
1: Kunnen honden en zo goed tegen die warmte? Want ik zie ze dan vaak op de koude vloer liggen of ze zoeken wel een plek. Is dat genoeg om te verkoelen voor een hond?
4: Nou, dat ligt ook een beetje aan of die een hele dikke vacht heeft of niet. Aan de ene kant isoleert het ook wel weer. Maar en natuurlijk ook hoe die verder qua gezondheid is. Want als die al wat ouder is en heeft een hartprobleem, dan moet je echt wel heel rustig aan doen en zorgen dat die goed koel blijft. En je hebt koelmatjes en natuurlijk net als van mensen ook een airco. En dus dat lukt vaak wel. En zwemmen kan natuurlijk ook.
0: Oh. En heb je deze week nog iets bijzonders meegemaakt? We hebben elkaar afgelopen maandag ook gesproken. En vorige week was je niet. En voor degene die afgelopen maandag de uitzending en vorige week de uitzending niet hebben gehoord. Vorige week was je niet. Want wat moest je vorige week doen?
4: Ja, ik had vorige week een hele drukke dienst. En ik had dienst voor 6 praktijken en heel veel zieke dieren. Heel veel dieren met bloederige diarree. En ik had een benauwde kat binnen. En als je dat binnen, zo'n diertje binnenkrijgt, dan kun je. Ja, dan moet je er wel eventjes mee door. Maar dat is gelukkig is die wel opgeknapt. Dus dat is wel heel fijn.
0: Maar een dierenleven is toch vele malen belangrijker dan een praatje bij Bas en Bert op zaterdagochtend. Dus, hè?
4: Dat is wel zo. Ja,
0: natuurlijk is dat zo.
4: Dat kan niet wachten natuurlijk.
0: Nee, dat moet ook niet wachten. Dus wat dat betreft had je een hele goede reden om vorige week er niet te zijn. Dit weekend heb je gewoon lekker vrij af en je gaat met je zoontje natuurlijk vanavond voetbal kijken, hè?
4: Ja, natuurlijk. Ja, dat gaan we doen hoor. Aanmoedigen, hè?
0: Ja, wat is de favoriete voetballer van je zoontje in het Nederlands elftal?
4: Nou, dat heeft hij eigenlijk nog niet zo hoor.
0: Nee?
4: Maar hij wil zelf heel graag keeper worden.
0: Keeper?
4: Ja, dat vindt hij gewoon heel gaaf. Dus dat is het al als hij op school aan het voetballen is. En ook wel aan zijn team. Dat wisselt natuurlijk nu nog wel. Maar dan wil hij ook wel graag keeper. Dus best leuk.
0: In zijn jeugdteam wisselt met de ene is dan een keer keeper. Dat doen ze heel goed bij Markelo. Hartstikke goed.
4: Ja, zeker.
0: Nou, Rianne, ik wens jou een fijne dag. En over een paar weken spreken we elkaar wel weer. En mocht je nog een vraag hebben voor Rianne, stel hem even via de radiostep 06-4567-1331. Fijne dag, hè?
4: Helemaal goed. Fijne dag en fijne vakantie, alvast.
0: Ja, en dank tot je. Over een paar weken.
4: tot over een paar weken.
0: Trouwens, Hengevelde staat op zijn kop, hè? Want vanavond hebben jullie feest, toch?
4: Ja, feest. Ja. 2 weekenden, hè? Ja, dus hartstikke leuk.
0: Is Bluffer vanavond?
4: Oh, dan weet ik eigenlijk niet eens wie er precies is. Oh, slecht, hè? Maar
1: hij gaat gewoon staan, die maakt er niks uit.
0: Volgens mij is Bluffer vanavond. Volgende week kan niet, want dan hebben ze natuurlijk concert zien. Maar volgens mij staat Bluff vanavond in Hengevelde. Maar dat weet ik niet 100% zeker.
4: Ja.
0: Nou, ik wens je veel plezier. Dag.
4: Dankjewel.
0: Doei. Het is 9:55 hier op radio. Zometeen gaan we bellen met Gerard Nijhuis. Want die heeft een bruiloft meegemaakt die hij nooit meer gaat vergeten. Zijn eigen bruiloft vergeet hij natuurlijk ook nooit meer. Maar de bruiloft van zijn dochter zal hij ook nooit meer vergeten. En misschien dat die wedstrijd nog wel wordt overgespeeld. Want hoe moet je dat doen eigenlijk?
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan gaan we zo meteen even vragen. Want wat is er in het nieuws, Malieke?
5: Ja, het noodweer van gisteren heeft op veel plekken dus in Overijssel gezorgd voor flinke schade. En dus ook bij watermolen Bels in Mandaar.
0: Zometeen meer over hier op Radio Oost. Het is 9:30. Je hoort het al. Cor en Marjolein zijn ook binnen. Goedemorgen. Goedemorgen.

0: It's not unusual. Je hoorde niemand minder dan Tom Jones op radio's. Blijft ja. Een fantastische stem hebben die Tom Jones. Hè?
1: Ja, dit is echt ongekend. En op die leeftijd blijft hij. En ook, ik vind hem ook zo mooi als hij bij die voice zit. Echt, hij zingt ook altijd mee. Mooi hoor.
0: Straks gaan we het hebben over de nieuwe haring. Hoeveel heb je er al gehad, Bas?
1: Ik heb er 5 gehad.
0: We gaan even bellen met Remco.
1: Ja,
0: Remco lekker, die hoor. Staat op de markt in heel Overijssel.
1: Ja, heerlijk.
0: En vandaag staat hij onder andere in Wierden. En hij verkoopt zo natuurlijk de nieuwe haring. 5:05, je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws nu met Marieke.
2: Ja, goedemorgen. Enschede krijgt de komende 4 jaar jaarlijks 10 miljoen euro extra om te investeren in de stad. De nieuwe coalitie wil onder meer 10.000 woningen bouwen, werken aan een extra rondweg en het asielzoekerscentrum aan de Parkweg langer open houden. Ook verdwijnt vanaf 2028 de hondenbelasting en mogen supermarkten waarschijnlijk eerder open op zondag. Maandag bespreekt de gemeenteraad de plannen. Woensdag worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En reizigers in Twente moeten dit weekend rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot en met zondag geen treinen tussen Almelo en Enschede en tussen Delden en Oldenzaal. Vervoerders zetten bussen in als vervangend vervoer. En ook internationale reizigers ondervinden hinder. De internationale trein tussen Amsterdam en Berlijn wordt omgeleid, waardoor de reistijd met ongeveer 1/2 uur toeneemt. En het noodweer van gisteren heeft op meerdere plekken dus in Overijssel voor flinke schade gezorgd. Bij watermolen Bels in Mander brak een beek door, waardoor water een restaurant binnenstroomde. Op dat moment was daar een bruiloft met zo'n 150 gasten aan de gang. Iedereen kon veilig het pand verlaten en er raakte niemand gewond. Maar het restaurant blijft voorlopig gesloten vanwege de grote waterschade.
0: Nou, iemand die erbij is de vader van de bruid, Gerard Nijhuis. Ja. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is er precies gebeurd gisteravond?
3: Ja, door de harde regenval is eigenlijk het water helemaal van bovenaf helemaal richting watermolen Bels gestroomd. Ja. En in het begin viel het nog mee. Dan dachten we van, oh ja, het stroomt wel weg. Maar uiteindelijk kon het niet meer, was het niet meer te houden en kwam het de tent in.
0: Ja.
3: Moest iedereen met paniek naar de voorkant toe en binnen in het gebouw. Maar uiteindelijk kwam het ook aan de voorkant door het gebouw heen en moest iedereen weer terug. Ja. Er werden noodbruggen aangelegd door middel van, alles wat maar te pakken was.
0: Ja.
3: En dan brak best wel paniek uit.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen, want ik heb een filmpje gezien. Want het water stond meters hoog in het bedrijf.
3: Mensen stonden tot de middel aan in het water.
0: Ja. Ja. Ben je zelf ook in paniek geraakt? Hoe heb je er zelf mee omgegaan en omgesprongen?
3: Ja, paniek helpt niet. Dat wordt mensen alleen maar angstiger. Maar door elkaar te helpen en elkaar een handje te geven om te zorgen dat ze over die brug in durfden te stappen.
0: Ja, hoe laat? Ga door.
3: Hebben we uiteindelijk iedereen naar het droge kunnen brengen.
0: Ja.
3: En toen zagen we op plaatsen kwam een grote bloempotten van een meter doorsneden. Die kwam richting de tenten. En toen stortte de tent ook in.
0: Dus, zo, best wel heftig.
3: Ja, heftig.
0: Hoe laat begon het eigenlijk?
3: Ja, de regen begon, ik weet niet precies, maar rond 11:30 of zo.
0: Ja, halverwege de feestavond. Hoe was de bruiloft eigenlijk? Was gisteren fantastisch weer?
3: Heel gezellig, prachtige locatie. Alleen dit is een noodsituatie. Ja, je vergeet hem nooit weer.
0: Nee, dat kan ik me niet meer voorstellen. Hoe is het eigenlijk met het bruidspaar op dit moment?
3: Ik hoop dat ze nog slapen.
0: Ja, je hoopt dat ze nog. Maar waren zij ook in paniek? Want het is de dag van hun leven.
3: Ja.
0: En dan wordt het zo abrupt afgebroken.
3: Ja, somber.
0: Ja.
3: Ja.
0: En hoe? Dus,
3: en spulletjes wat ze hadden gekregen, alles is weggedreven. Ik weet niet hoe of het erbij staat. Het was gewoon echt wel heel jammer. Heel abrupt einde.
0: Ja, want hoe zijn jullie naar huis gegaan op een gegeven moment? Want kon je op een gegeven moment wel naar huis?
3: Ja, dat was allemaal geregeld, dus dat wel. Ja.
0: Ja. Ja, paniek, dat lijkt me echt vreselijk. Dan zit je midden in een feestavond. Want ik zei het gisteren, of ik zei het net al een beetje gekscherend. Ik heb wat beelden gezien, dat leek wel een beetje op Titanic-taferelen.
3: Ja, het water echt. Ik heb net ook een filmpje doorgestuurd naar iemand van, ik weet niet wat voor zender, maar maakt niet uit. Maar het water stroomde zo hard en dan kun je zien welke kracht water heeft.
0: Ja.
3: Ja, het was echt wel angstig.
0: Ja, angstig. Ben je zelf, je bent niet in paniek geraakt, maar ben je wel even bang geweest van hoe, als het maar goed afloopt?
3: Laat ik zo zeggen, je hoopt dat iedereen veilig op droge komt. En daar hebben we elkaar mee geholpen en iedereen heeft een steentje bijgedragen. Maar alles stond ook onder stroom, de muziekband, met z'n allen zijn apparatuur. Heel veel is gelukkig naar buiten gekomen, maar ja, er is ook heel veel gewoon weggespoeld.
0: Neem even mee naar zo'n avond zoals gisteravond. Er is een band, er is muziek en op een gegeven moment stopt het dan abrupt. Wordt het dan omgeroepen van jongens, jullie moeten de tent verlaten. Hoe werkt dat?
3: Ja, je ziet het water er langs stromen. Er was een soort glazen tent. En je ziet dat het water dan langzaam ook de stukjes maar bij beetje de tent in komt. Maar het laatst kwam het zo hard, richting de locatie zelf zag je dat het volstroomde met water. Uit het wc kwam het water. En uiteindelijk kon je niet meer naar die kant toe. Dan moest je al over kratjes lopen om uiteindelijk weer op het droge te komen. Maar het kwam aan de voorkant kwam het water ook naar binnen toe. Toen moest iedereen weer terug.
0: Ja. Okay.
3: Ja, daar moest iedereen zelf ook tot de knieën in het water gestaan om te helpen dat de mensen op droge konden komen.
0: En de band is dat ook allemaal goed afgelopen met de mensen van de band? Want net wat je zegt van joh, water en elektriciteit, stroom, je staat te spelen.
3: Ik denk niet dat alles goed is gekomen wat betreft de band, maar dat is materiële schade. En ik zeg, dat wordt wel weer vergoed. Ja. Gelukkig geen persoonlijk ongeluk.
0: Ja, deze bruiloft vergeet je nooit, nooit, nooit weer, denk ik.
3: Nee, never.
0: Never, nee. Nee. Zo. Nou, en wordt nog het laatste deel van de bruiloft overgedaan? Of hoe zit dat?
3: Ja, dat zal niet gebeuren, nee.
0: Nee? Toch wel een abrupt einde van misschien wel de mooiste dag van je dochter.
3: Ja.
0: Ben je dan als papa ook heel erg trots als een dag van gisteren?
3: Tjoek.
0: Ja? Ja.
3: De leuke dingen blijven herinneren. Ja, daar gaat het om.
0: Nou, wat was het leukste gisteren dan, Gerard, om het even positief af te sluiten?
3: Het ja-woordje.
0: Het ja-woord?
3: Ja.
0: Krijg je dan ook tranen in de ogen als vader zijnde?
3: Oh, dat denk ik niet zo snel.
0: Maar in ieder geval, dank voor je openheid en dat je even aan de telefoon wilde komen. Wil je dochter en je schoonzoon even van harte feliciteren? En,
3: ja, Janneke en Jure, ja, zal ik doen.
0: Ja, zeker. Fijne dag. Dag Gerard.
3: Super.
0: Doeg.
3: Groetjes.
0: Dat is wat Bas, hè? Daar sta je op te treden.
1: Zo.
0: Want ik hoorde het gisteren, want ik stond gisteren zelf ook om een bruiloft te draaien bij Cooper bij Harbrink Hoek. En daar regende het ook heftig. En na afloop hoorde ik dat dit was gebeurd bij restaurant Molen van Bels in Mander. Want daar hebben we het over.
1: Ja, het lijkt mij zuur dat je gewoon zit helemaal in zo'n stemming. En op een gegeven moment is het 9:30 en in één keer, bom, is alles weg.
0: Ja, ik zat even te denken, dan zit je Cheerio te draaien. Iedereen in extase. Dan moet je op een gegeven moment...
1: Cheerio, blablabla.
4: Maar hebben jullie wel zoiets meegemaakt? Want jullie doen alle twee, jij dan als ceremoniemeester.
0: Een zaalontruiming heb ik wel een keer meegemaakt in een discotheek.
4: Oké.
0: Dat was loze alarm.
4: Okay.
0: Maar ik heb wel altijd Volendam nog in mijn gedachten. Want toen draaide ik ook in die tijd. En ik heb wel eens in tenten gedraaid. Ik denk van als het hier goed gaat, gaat er meer goed.

0: Ja,
1: ik en andere dingen ook van, joh, als er wat is, waar kan ik weg?
2: Ja.
3: Ja.
1: Maar goed. Nou, heftig.
4: Ja, wel heftig.
1: Nou, Gerard Nijers hadden we dus zojuist aan de telefoon. Tot zover het regionale nieuws. Of heb je nog meer leuke dingen?
2: Nou, volgende blokje weer. Ja,
1: leuke dingen tussen aanhalingstekens. Ja. Maar goed, het is allemaal wel goed afgelopen. Wel mensen in paniek dus daar in Mander bij restaurant Molen van Belze. Het zou je bruiloft maar zijn.
3: Nou, en als je die filmpjes ziet, we zagen er filmpjes. Wat een water, joh. Het is echt dat in de middel stonden mensen erin.
1: Ja, joh. Titanic tafereel. De Bas en Bert ochtendshow, de 17 van 10. Zometeen gaan we het hebben over Nieuwe Haring.

0: De zomervakantie van Bas en Bert.
1: Zo, even 6 weken eruit, Bert.
0: Ja, halverwege augustus zijn we weer terug, hè? Toch?
2: Tuurlijk.
0: Bas,
1: ja.
0: Het was de afgelopen week ook jouw week eigenlijk, toch wel, hè?
2: Nou, ik kan je zeggen, als je echt van lekkernij houdt en de nieuwe haring komt uit, dan is het wel zeker mijn week, ja. Ik had hem al vroeg, ik had hem vorige week, niet afgelopen week, maar die vrijdag ervoor had ik hem al, bij de visboer. En die had hem al. Oh, lekker hoor. Ik heb er al een aantal op, hoor.
0: We gaan even praten met de man die ook vis verkoopt op diverse markten in onze mooie provincie. Onder andere in Delden, Bentelo, Wierden en ook in Enter. Daar kom ik af en toe wel eens op dinsdag. Soms heel vaak, soms even niet. Remco Huisman, goedemorgen.
3: Goedemorgen, heren.
0: Goedemorgen, want je staat nu op de markt in Enter, hè?
3: Ja, we zitten nu op het Dorpsplein in Enter staan we, ja.
0: Ja, en hoe is de nieuwe haring ontvangen bij het publiek?
3: Ja, top. Ondanks het warme weer van afgelopen week, ze vliegen weer de deur uit.
0: Ja, wat zijn de reacties van de mensen?
3: Gewoon een heerlijk goed vet haringje. Het vetpercentage dit jaar is hoger dan de andere jaren. Het hoort minimaal 16% te zijn. Hij zit nu op 22%. Hij is gewoon top. Echt gewoon top.
0: Nu is het 8:10. Heb je nu al mensen bij jullie gehad die al een haringje geproefd hebben?
3: Ik had de klep nog niet open of ze stonden al voor haring te wachten.
2: Ja, maar een haring kun je altijd eten, Bert.
0: Is dat zo?
2: Haring kun je altijd eten. Lekker, joh.
0: Ja,
3: het helpt ook heel goed tegen een kater.
0: Maar hoe, Bas, jij hebt er wel eens 8 achter elkaar weggewerkt, toch?
2: Met zeker een wel. Zeker, ik doe er al zo'n grote zure bom bij. En dan eet elke 2 haringen 1 bom. Nou, en dan eet ik gewoon door, hoor.
0: Remco, ja. hoeveel eten mensen gemiddeld een haring bij jou aan de kraam?
3: Dat is een aanbiedingje van 4 haringen voor een tientje. En die kan je eigenlijk weggeven. Dat schuif je de hele dag door.
0: Ja, ja? Maar zijn er ook mensen die net als Bas Nijhuis gewoon even 8 haringtjes wegtikken?
3: Ja, ik heb hier toevallig 1 man in. Die komt elke week in Enter op dinsdag. Die komt aan met zijn auto. Die schiet er in 1 klap 5. Gooit hij erin en dan gaat hij weer weg. En een dure bond bij uiteraard.
2: Ja, lekker hoor.
0: Ja, wat is er zo lekker aan de haring, Bas?
2: Ja, nee, weet ik niet. Ik vind het echt heerlijk. Ik vind het echt. Dan kun je me voor wakker maken voor een haringie. Jij niet?
0: Nou,
2: je zit me aan te kijken.
0: Heb jij komende dinsdag wat te doen? Dinsdagmiddag.
2: Wat is er dinsdag?
0: Dan gaan we even een haringje eten.
2: Oh, dat is misschien wel leuk. Dinsdag. Dinsdagmiddag heb ik niks te doen.
0: Nou,
2: gaan we dan een haring eten? Nou,
0: ja,
2: dan kom
0: bij
2: ik,
0: Remco.
2: Dan haal ik je op hier en dan gaan we even naar Remco.
0: Ja?
2: Dan gaan we doen. Gezellig.
3: Helemaal goed. Helemaal
2: nou,
3: goed.
2: Doen we.
3: Dinsdag staan we de hele dag hier op Dorpsplein van 11 tot 6. Dus van
2: nou, dan doen we dat.
0: Ja, hoeveel haring heb je zelf al gehad, Remco? Want ik ken ook mensen die in de vis werken die de nieuwe haring absoluut niet lussen. Ja, ik ben ook niet echt gek op nieuwe haring.
3: Jij bent meer van de kabeljauw, dat weten we, maar...
0: Ja.
3: Nee, ja, ik eet ze elke dag.
0: Ja?
3: 2, 3, 4 haringen. Ja hoor. Ja, dat verveelt nooit. Een haring verveelt gewoon nooit.
2: Nee.
0: Nou,
3: altijd goed.
0: Bas gaat hem even testen.
2: We gaan hem testen
0: komende dinsdag. Ja. En succes vandaag in het mooie Enter.
3: Helemaal goed. Ik zie jullie dinsdag. Jullie zijn van harte welkom.
2: Gezellig.
0: Dankjewel. Dag Remco.
3: Doei.
0: Hoi hoi. De Bas en Bert ochtendshow hier op radio. Zometeen, wie hebben we eigenlijk zometeen? Nou, we weten het wel. Want we hebben deze week een appje gekregen. Jij hebt ook een appje gekregen, toch?
2: Ja.
0: Ja, hè?
2: Van?
0: Nou, we komen weer op tv.
2: Oh, gaan we weer... wordt het programma weer herhaald?
0: Ja, komt volgens mij op zaterdag 30 augustus is het op tv ook.
2: Ja, dat muziekprogramma.
0: Dat muziekprogramma, nou, dat onvolprezen...
2: Kunnen we in de herhaling, kunnen we wel winnen dan? Of hoe zit dat? Of
0: ja, misschien wel. Maar ja. We zijn er al op geweest, maar ze gaan het nog een keer herhalen. Maar die andere uitzending,
2: waar
0: onder andere Samantha Steenwijk in zat...
2: Ja.
0: Die is nog niet...
2: En die van ons wordt 2 keer gedaan?
0: Die wordt 2 keer gedaan.
2: Dan moeten we Samantha zo even vragen. Hè? Die komt zo langs.
0: Zometeen Samantha Steenwijk. We hebben zometeen ook nog niemand minder dan Harm Wolters. Die neemt iemand mee.
2: Wat gezellig.
0: Ja, gaat hartstikke gezellig worden hier op radio. 10:12 nog de Bas en Bert ochtendshow. Dan zijn we ook.
2: Joop is er nog.
0: Ja, Joop is er nog. En laat ons even weten. Wat wordt het Nederlands elftal vanavond? Want het Nederlands elftal speelt natuurlijk tegen Zweden. Je kan een noodradio winnen. Door even de uitslag goed te voorspellen. De rust en de eindstand. En over noodradio's gesproken. Zometeen.
4: Dit is de Dobbelsteen.
0: Zometeen kun je ook nog een noodradio winnen aan de hand van de Dobbelsteen hier op Radio Oost. Want in ruil voor een leuk liedje.
2: Ja.
0: Die zetten we dan op de Dobbelsteen. Kun jij dus, wanneer Bas jouw getalletje gooit, kun jij dus ook een noodradio in de wacht slepen. Dus in welk liedje heb jij zin?
2: Ja, laat het weten. We zetten hem op de dobbelsteen en valt jouw nummer. Dan win je gewoon een draaiend liedje. En krijg je gewoon een noodradio. Ja.
0: Via de Radio Oost-app dus. 06-456-7-1-3-3-1. Toon komt al met Boney M. Die zetten we op 1. En de Rivers of Babylon.
2: Ja. By the rivers of Babylon. Het is ook een lekker nummer, hoor.
0: Jij blijft ook een boefe, hè?
2: Hoezo?
0: Omdat je die dobbelsteen gooit richting Cor. Cor is aan het zoeken naar de dobbelsteen, dames en heren. Het is een boefje, hè, die Bas. Zag je dat, Joop?
5: Ja, het blijft een kerel. Foei. Maar Bas, er zijn nog twee dalsmopjes en dan is het klaar.
2: Dalsmopjes zijn bijna op,
5: ja. Bas heeft alle dalsmopjes op begin. Nog twee.
2: Lekker. Ja.
0: Nog twee?
5: Nog twee. De rest is allemaal opgegeten. Ik neem volgende keer voor een twee pakken mee.
0: Ja, als ik zoveel eet, wat Bas Nijers naar binnen werkt, dan...
5: Hij moet echt wel heel veel energiek zijn overdag, want jongen, wat vreemd.
0: Zo
5: in ieder geval, ja.
0: Kom maar door. Kom maar door met jouw favoriete liedje en jouw voorspelling voor wat betreft het Nederlands elftal. Als jij een noodradio wil winnen...
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
13: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
16: Check de meter.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
17: Radio Oost, thuis in Overijssel.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: We krijgen de meest opmerkelijke telefoontjes. Want ja. We hebben nu Jennifer aan de telefoon. Jennifer, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Want dit is heel erg bijzonder. Want, wat is er aan de hand, Jennifer?
16: Mijn vogel praat van heel veel dingen zeggen. En toen had ik hem horen zeggen, ik had geoefend met hem, Radio Oogst. En 16 juni is Oemi hier geweest, heeft de microfoon naast de kooi gelegd en hij zei het 2 keer. En nu ben ik aan het oefenen met hem, met namen. Hij moet Oene zeggen en Danny is de buurman en mijn naam is Jennifer, zeg ik Jennifer. Ja. Hij heeft vandaag vanochtend al een paar keer gezegd Oene.
0: Oene.
16: Die kogel, die kan zoveel zeggen, dat is gewoon... Ja, amazing, zegt hij maar even in Engels. Ah, ik kan Engels praten, hij praat Duits, hij praat klap, alles kan hij.
0: Maar Radio Oost...
5: Oene.
0: Ja, dat kan ik me niet meer voorstellen natuurlijk. Ja. Ik zit vanmiddag weer op de radio. Maar kun je hem ook leren, Bas en Bert?
16: Dat zou ik wel weten gaan. Maar weet je wat hij zegt? Als ze willen spelen, bijt ze in de vingers. Als ze meenemen, ontsnap. En toen had hij zelf een keer gezegd, als ze willen spelen, ontsnap. En hij zegt tjus, hij zegt doei, hij zegt good morning, good evening, goodbye.
0: En nu dus ook...
16: Hij kan heel veel zeggen.
0: En nu dus ook Radio Oost.
16: Ja, hij zei gewoon, toen Oene je was, zei die microfoon, ik heb twee keer gezegd Radio Oost.
0: Oké, nou, dankjewel voor het doorgeven.
5: Nou, dit is perfect. Ik ben blij, ja.
0: En als je het op beeld hebt, heel graag even sturen naar Bas en Bert.
16: Ja, nee, maar ze moeten mij nog bellen van Astra.
0: Ja.
16: Dan komen ze met de camera.
0: Oké, nou, ik...
16: Maar ik ben met Eefding ook op de... staat ook op YouTube.
0: Ja,
16: dat is bijna brand had door de... Hoe heet dat? Door de zon. En dat heeft mijn buurman toen ontdekt.
0: Ah, oké. Okay. Ik wens je een fijne dag. Dag Jennifer, dank je wel voor het doorgeven. Hè. Een beetje breaking natuurlijk.
19: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
20: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
21: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
20: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
22: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
23: Ernstings Family!
22: Aanbevolen door vrolijke families.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
23: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
25: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
26: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Radio Oost. De Bas en Bert

0: De zomer straalt door je radio met Casey en de Sunshine Band en Give It Up.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: Ja, het nieuws van vandaag. De zware onweersbuien hebben op veel plekken in Overijssel voor ongevallen bomen, blikseminslagen en brandjes gezorgd. In Drenthe raakte een automobilist zwaar gewond door een omgevallen boom. Ja, en in onze provincie moest een restaurant ontruimd worden tijdens een bruiloft. Dat gebeurde in Mander. Je hebt het kunnen horen vanochtend in de Bas en Bert Ochtendshow. Je kan er ook alles over lezen op rtvoost.nl. Nog meer in het nieuws. Nou, bondscoach Ronald Koeman erkent dat zijn wissels tegen Japan niet goed uitpakten. Voor de tweede WK-wedstrijd hoopt hij op meer impact vanaf de bank. En vanavond speelt het Nederlands elftal tegen Zweden. Voorspel even de uitslag, rust en eindstand. En je maakt kans op het noodradio. En Donald Trump heeft een speciaal aangepaste Boeing 747 bekeken die Qatar aan de Verenigde Staten heeft geschonken. Het toestel wordt onderdeel van de Air Force One vloot en wordt door Trump omschreven als het meest luxe vliegtuig ter wereld. Zometeen gaan we even praten met Fred Kerkhoff erover. En de politie en verzekeraar Interpol zien het aantal woninginbraken weer stijgen. In maart lag het aantal inbraken in pogingen zelfs ruim 20% hoger dan een jaar eerder. Volgens experts komt dat mede door de hoge goudprijs. Nou, die is weer aan het zakken. Waardoor sieraden, horloges en contantgeld aantrekkelijker zijn geworden voor criminelen. Zometeen de dobbelsteen. We hebben Samantha Steenwijk te gast. Harm Wolters is er ook. Gezelligheid tijdens de laatste voor de vakantie. Voor de laatste Bas en Bert Ochtendshow. Dan zijn we er even 6 weken niet. En dan komen we half augustus weer terug. Hè? Half augustus, ja. Even de grote zomervakantie van Bas en Bert. Maar radio's gaat gewoon altijd door. Hè? Ook zonder Bas en Bert natuurlijk. Hè?

0: Weekend.
1: The Weekend Live, die had ik nog liggen van gisteren. Dankjewel, Marianne, voor het doorgeven. Zometeen de dobbelsteen. Ik heb inmiddels 6 liedjes geselecteerd in de Bas en Bert ochtendshow. En degene wiens liedje wij gaan draaien, die krijgt van ons een noodradio. Harm Wolters, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
1: Wie is er meer op TVO? Is jij dan ondergetekende? Jij of ondergetekende?
2: Wie meer op...
1: Jij bent meer op TVO's nu met Ancora dan ondergetekende.
2: Ja, dat klopt. We hebben het is nu eventjes weer wat rustig, maar we hebben gisteren hebben we de laatste uitzending gehad. Een vierdelige documentaire over Ancora, 12,5 jaar. En ja, ik heb dat elke keer de herhaling moeten zien, omdat ik dan met optreden zat of zo. Maar ik moet zeggen dat ik het... ze hebben het fantastisch mooi in beeld gebracht. Echt zo mooi. En af en toe kippenvel van mijn eigen woorden en van de mensen die allemaal over ons praten. Jan Smit, Jan Keizer, Edwin van Hoevelaak. Ja, en de collega-artiesten zoals Stef Eckel en Hattentien. Ja, ik vind het wel bijzonder. Bijzonder dat wat wij mee hebben gemaakt de laatste 12,5 jaar. En dat het dan zo uitpakt in zo'n groot feest.
1: Ja, hoe trots ben je dan op het feit dat jullie 12,5 jaar bestaan?
2: Ja, daar ben ik echt wel trots op. En ik vind het wel leuk. Weet je, als je een groep hebt, 3 mensen, heb je 3 verschillende smaken. Je hebt 3 verschillende meningen. En is het altijd belangrijk van, blijf je wel bij elkaar 12,5 jaar. En eigenlijk met vallen opstaan gaat het eigenlijk wel goed. Gaat het eigenlijk wel, mogen we niet klagen. En ik vind het gewoon leuk om met Ancora dit nog 12,5 jaar te mogen doen.
1: Ja, gisteren moest er een optreden afgebroken worden in onze provincie vanwege wateroverlast tijdens een bruiloft. Heb jij dat wel eens een keer meegemaakt?
2: Nee, nou, niet echt via met een bruiloft. We hebben vorig jaar natuurlijk het hitteplan gehad met de halve marathon in Zwolle. Ja, dan word je een dag voor de tijd word je gebeld en het gaat niet door.
1: Maar tijdens een optreden? Gisteren de band ook vluchten.
2: Ja, nee, tijdens een optreden heb ik nog nooit meegemaakt. Wel dat het wel eens kritisch was. En ook jaren geleden toen het mega piratenfestijn in de buurt van Volendam stond. Dat de tent gewoon wegwaaide een dag voor de tijd. En gewoon echt... Letterlijk viel alles kapot. Alles weg. En dan sta je als organisatie gewoon met de handen in het haar. En je moet gewoon alles afzeggen.
1: Ja, een jaartje of 10 kan me nog herinneren. Dickie Woodstock.
2: Ik vind het allemaal zo sneu dat gebeurt. Mensen weten soms niet hoeveel werk er in zit voordat zo'n evenement plaatsvindt. Ja, het is wel,
1: Gisteravond op een bruiloft, dag van je leven. Gasten moeten geëvacueerd worden. We hadden vanochtend de vader van de bruid even aan de telefoon. Samantha, leuk dat je er bent. Goedemorgen.
3: Over de vader van de bruid gesproken.
1: Nee, maar heb jij ooit een optreden af moeten gelasten? Halverwege vanwege wateroverlast of iets anders?
3: Nee, nooit gehad. Ik heb wel een keer gehad dat het echt ging storten bij de tweede zin die ik zong. En toen heb ik wel gewoon doorgezongen. Maar het publiek ging natuurlijk wel aardig weg, boven de eerste 2 rijen. Maar... ja, dat is nou helemaal zo.
1: Ja, leuk dat jullie er trouwens allebei zijn hier bij de laatste Bas en Bert voor de grote vakantie. Jij hebt een nieuwe single, dus dat gaan we allemaal draaien hier.
3: Leuk.
1: Weet je wat ik leuk vind?
2: Ja.
1: Deze vind ik leuk. Hij is er helaas niet meer, onze Frank Zwerner, maar hij heeft deze geschreven.
2: Ja, deze heeft hij geschreven voor mij.

0: Harm Wolters zegt mij waarom. Geschreven door, helaas is hij veel te vroeg overleden. Voormalig cameraman bij Radio en TVO. Ze was ook clipmaker. Heeft ook een clip van jou gemaakt.
1: Clip van mij ook gedaan inderdaad, Jan. Ja. Duet met Wolter.
2: Ja, en ja, eigenlijk bij wie niet. Van. Ik geloof dat hij heel veel kwaliteit heeft. Martino Martin, Django, Jannes. Je kan ze haast niet opnoemen, of hij heeft er wel vinger in gehad.
0: Dus, ook die prachtige documentaires van Angora.
2: Ja, geweldig. Ja. En ook in de documentaire die afgelopen 4 weken op TVO zijn geweest. Daar kwam nog heel stuk terug over Frank Svenne. En over hoe een geweldige man het wel niet was. Ook achter de schermen. Het is heel jammer dat hij er niet meer is. Want we gaan hem echt wel missen.
0: Ja, zeg, die tekst vind ik heel bijzonder. Geef dat maar door, al dus Annette. Ja, nou, we kunnen het Frank helaas niet meer doorgeven. Nee. Misschien dat hij luistert op een plek waar hij nu is. Maar wel heftig, hè?
2: Ja, het blijft altijd heftig. Want het is altijd een gemis. Als wij terugkijken naar beeldmateriaal van Angora, dan zien we gewoon Frank. En dan zie je gewoon... altijd zo'n aanwezigheid zie je gewoon op beeld. En het is bijzonder.
0: Ja, hij kon goed beeld maken, kon goed schrijven. Eigenlijk een alleskunner als cameraman ook.
2: Hij kon niet goed zingen.
0: Nee, dat niet. Maar goed, daar liet hij aan anderen over. Er zijn meer mensen die niet goed kunnen zingen, hoor. Want Edwin van Hoeflaak, die...
2: Die kan ook niet zingen?
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee, ik heb ooit een liedje opgenomen, gewoon voor de fun, samen met Marisa in de ochtend hier bij Oost. En dan moet je inzingen. Nou, dat is echt... ik kan dat echt niet, joh. Hè. Alles stond op rood bij Van Hoeflaak.
1: Oh, ja.
0: Die heeft er nog net iets van kunnen maken. Dus wat dat betreft...
1: En die kan ook goed zingen, Edwin.
2: Edwin kan ook goed zingen, ja. Edwin die doet ook...
1: Knijthoog.
2: Maar die doet ook wel koorwerk voor Angora. Doet die ook, dus...
1: Angkoorwerk. Doet hij Angkoorwerk.
2: Angkoorwerk, ja.
0: Oh, jij bent scherp.
2: Steengoed.
0: Waar gaan jullie trouwens vanavond het voetballen kijken?
2: Televisie.
1: Ja, lekker op televisie. Ja. Wij gaan bij mijn tante in de tuin met volgens mij een man of 25 of zo... met een heel groot scherm. Gaan we lekker voetbal kijken, allemaal in het oranje... en hapjes, drankjes, zoals het hoort, toch?
0: Maar je hoeft niet op te treden vanavond?
1: Niet op te treden, nee. Ik ben vrij. Ik heb vannacht gezongen en vandaag lekker vrij. Ja, er zijn heel weinig evenementen rondom het voetbal. Gek genoeg. Dat is andere jaren wel eens anders geweest.
0: Ja, misschien moet dat ook nog wel, denk ik, een beetje komen... dat wij in de volgende ronde komen.
2: Maar ik vraag me wel af, hè, ook Samantha... En ik hoorde net van jouw wederhelft dat zij vroeger in de topspot zat.
1: Ja.
2: Maar iedere mensen die topspot hebben gehad en zo... Als ze dan zeg maar bij het Nederlands elftal, als ze dan verliezen... heb je dan ook een hele slechte dag dat iedereen dan chagrijnig is?
1: Nee, ik niet. Maar deze wel inderdaad, ja. Die scheldt op alles en iedereen dan. Ja. Nou ja, je wilt natuurlijk... We hebben niet voor niks 18 miljoen coaches in Nederland.
2: Nee, dat
1: is toch zo?
2: Klopt.
1: Je hebt allemaal je mening, maar dat denk ik ook wel eens. Jeetje man, wat weten wij er nou van? Die gasten weten het veel beter. Als dat wij weten, toch?
2: Nou, het is wel zo dat Ronald Koeman een klein beetje toe heeft gegeven van dat al die 18 miljoen coaches wel een beetje gelijk hadden.
0: Over die wissels?
2: Ja, over die wissels.
0: Ja, maar daar hoef je geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben.
2: Ik snap het niet waarom als je dan 5 of 6 keer moet wisselen, nou, als het goed loopt.
0: Ja, maar goed, dat heb ik gisteren... Nou, ik was gisteren toevallig met Wim Kieft ergens. Ik zei, die regel moeten we afschaffen.
2: Ja.
0: Nee, jij moet gewoon snelheid voor snelheid brengen.
2: Ja.
1: Nee, maar 100% mee eens, ja.
2: Ik heb altijd gezegd, in Nederland is het al jaren zo... dat onze beste verdediging is onze aanval.
1: Ja, je hebt er wat in. Ja.
0: Maar,
1: dat is ook wel als ze dan... Daarom denk ik ook dat er ook weer geen monsterscore komt. Dat zag je afgelopen wedstrijd ook wel. Als ze dan voorstaan, nou dan gaan we allemaal een beetje achterin spelen. Een beetje rondtikken.
2: Ja.
1: Denk ik, waarom? Je kan het er ook 5-0 overheen, man. Doe je ding lekker. Ja. Maar als je anders, dan score je ook nooit. Als je het niet probeert.
0: Ik vond wel dat...
2: Waarom wij hier nou vandaag praten over muziek, Samantha?
1: Ja, sorry. Ik moet niet
3: bellen. Met Friends.
0: Nou, we gaan even... Wekelijks heb ik natuurlijk ook Fred Kerkhoff aan de telefoon. Het politieke geweten van onze provincie. Fred, hallo, je bent aan het inchecken ergens?
4: Ja, ik ben aan het inchecken bij de reunie van 103 Verkenningsbataljon. 65 jaar geleden opgericht en al een paar jaar weer opgeheven. Maar ongeveer 450 man uit die tijd uit Duitsland die allemaal bij elkaar kwamen. Dat is hartstikke gezellig.
0: Oké, en waar komen jullie bij elkaar?
4: In Stroe.
0: In Stroe? Ah.
4: Ja. Oude kazerne en hartstikke mooi hier.
0: En gaan jullie ook allemaal gezamenlijk Nederlands elftal kijken?
4: Nou, dat dacht ik niet. wat die anderen allemaal gezamenlijk doen, dat weet ik niet. Maar ik ga niet naar voetbal kijken, dat weet je.
0: Ja, dat weet ik. Even naar het nieuws van afgelopen week. Was je het meest opgevallen, Fred?
4: Ja, Ernie is dood.
0: Ja, ja, ja.
4: Ja, dit is wat.
0: Wat een mooie, schitterende advertentie van Paul Hanen.
4: Ja, Ja, dat was echt heel goed. Ik denk dat, kijk, Wim Schippers was natuurlijk best wel een iemand met een vreselijk belangrijke stem, mooie stem. En hij heeft natuurlijk heel veel dingen ingesproken. Maar ja, het meest bekende was natuurlijk wel Ernie. Ja. En als dan Paul Hane, de Bert, daar een mooie advertentie van maakt. Ja, dat vind ik wel heel apart. Dat was heel erg mooi.
0: Ja. Jacques Plafond, dat vond ik ook een fantastische personage. Die deed echt dingen dat absoluut nu anno 2026 niet meer kan op de Nederlandse radio, maar... Nee. Hè?
4: Ja, nee, dat is absoluut tegenwoordig heel wat anders. Ja, goed, het leven gaat door. En dat geldt voor heel veel mensen. Dat geldt natuurlijk ook voor dit soort dingen. En Sesamstraat zal nooit meer zijn wat het ooit geweest is.
0: Nee, dat is zo. Ja. En nog meer dingen waar je denkt van, nou, dat is wel even vernoemenswaardig.
4: Nou ja, de vrede tussen VS en Iran. Bel niet, bel niet, bel niet. Nu weer wel. Hormuzstraat open, toch weer dicht. 80 zeemijnen. Iedereen in het weekend er weer uit. Nu toch weer niet eruit. Dus ja, dat blijft natuurlijk heen en weer jojoen. En laten we eerlijk zijn, links of rechtsom heeft meneer Trump het natuurlijk niet goed voor elkaar. Qua ja, eigenlijk punten binnenhalen. Iran heeft veel meer binnengehaald dan wij hebben binnengehaald. En ja, hoe ver houdt het? Houdt Netanyahu zich aan de afspraken? Gaan we in Libanon stoppen met bombarderen en oorlogvoeren? Je weet het maar niet. Ja, dus dat was wel iets. Ja, dat is dan Solvaniti die het verbod op DigiD overnemen aanvecht. Die zegt van ja, luister, dat is concurrentiebeding. Ik vind dat ik het gewoon mee moet kunnen doen. Het Russische fregat wat in het kanaal op een zeilbootje schoot, vond ik ook wel een aardige.
0: Ja.
4: Dat natuurlijk ook best wel. Dat was natuurlijk geen gerichtschot, het was een waarschuwingsschot. Maar het is natuurlijk wel in de internationale wateren. Dat is net wat je er mooi vindt. Twee opties die overblijven voor de kerncentrales. Rotterdam is afgevallen en nu is alleen nog maar Zeeland of Eemshaven. Nou ja, die Groningen is natuurlijk niet blij mee, want ze waren net blij dat ze van het gas af waren. Die gasellende af waren, dan moeten ze misschien weer kernenergie krijgen. De moord in Meerstad van die 15-jarige, wat ze wel weer zijn, een 13 jaar lang.
0: Ook heftig.
4: Ouders heeft vermoord, dat was ook een hele heftige. Ja, en dat was ook weer goed nieuws, want daar moet ik altijd mee eindigen van jullie. En het echte goede nieuws was dat er eigenlijk wetgeving gaat komen tegen de torenhoge kosten van dierenartsen. En het lijkt heel klein nieuws, maar voor heel veel mensen is hun huisdier toch, neem maar de kanarie van onze verjaardagskalender. Daar is dat toch heel belangrijk, een huisdier. En die torenhoge kosten die af en toe gerekend werden tot 1000 euro's toe, daar wordt nu mogelijk via wetgeving aanperken gesteld. Dat zou ik wel heel fijn vinden.
0: Nou Fred, dankjewel. Duidelijk. En we spreken elkaar. En ik wens je vandaag een fijne dag bij de reunie.
4: Komt goed. Ik ga er een hele fijne dag van maken. We spreken elkaar, Bert.
0: Oké, groetjes. Doei.
4: Hoi.
0: Zometeen het regionale nieuws.

0: Het is toch wel een grootheid, hè, die Taylor Swift, Samantha?
1: Onvoorstelbaar, ja. Ja. Ik ben er niet heel erg fan van, maar het is natuurlijk wel goed. Maar het is niet mijn persoonlijke smaak.
0: Nee.
1: Maar het is wel echt een beetje de Mariah Carey van de 20 jaar geleden, zo'n beetje.
0: Ja, wat zet jij op dan? Wat is jouw smaak?
2: Ancora.
1: Ik ben heel erg fan van muziek uit de 90's. Maar het is maar net welke stemming ik ben. Als ik het bootje op, we hebben een bootje. Als we gaan varen, zet ik lekker reggae muziek op.
0: Reggae?
1: Ja, oh, dat vind ik heerlijk. Lekker zonnetje erbij, lekker chill, lekker relax. Maar als ik dan een paar drankjes verder ben, dan wordt het wel iets wilder, de muziek.
0: Ja, 90's. Wat is je guilty pleasure uit de jaren 90?
1: Ja, dat is er bijna alles van Two Brothers on the Fourth Floor. Ja. Dat vind ik zo goed.
0: Ja, ja. Dreams vind ik echt een fantastisch liedje van.
1: Ja, dat is onvoorstelbaar. En dat gaat ook nooit vervelen. Hoe gek ook. Ik heb dat liedje al 1000 keer gehoord, zo'n beetje, denk
0: Never
1: ik.
0: Never Alone vind ik mooi, Come Take My Hand.
1: Ja, ja, dat was echt wel een tijd. Niet normaal. Ja. Maar er zijn allemaal natuurlijk zoveel gave liedjes van Peter André, wat je ook had.
0: Het is allemaal jeugd.
1: Ja, maar het is allemaal jeugdsentiment. Dat je zo'n liedje aanzet, ik zeg, oh, lekker. Weet je nog, toen was ik 10 en toen liep ik op de camping in de disco, weet ik veel. Ja, gewoon leuk.
0: Ja, ja, those were the days, hè. En Malika, jij, wat is jouw guilty pleasure uit de jaren 90?
3: Ja, Backstreet Boys, hè.
0: Ja,
1: ook.
0: Boys.
1: Ja. Absoluut.
0: Dat is stiekem ook heel leuk, hè? De Backstreet Boys.
3: Ja, ja, blijf leuk.
0: Even de hoofdpunten van het regionale nieuws.
3: Ja, goedemorgen. Het noodweer van gisteravond heeft schade veroorzaakt bij een DHL-postcentrum aan de Lingestraat in Zwolle. Door de zware regenval en harde wind is een deel van het dak ingestort. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Er raakte niemand gewond. Volgens de brandweer bezweek het dak doordat er grote hoeveelheid water op was blijven staan. En de gemeente Ommen stelt een terrein naast landgoed Het Laar beschikbaar voor tijdelijke opvang van maximaal 100 asielzoekers. Het gaat om een noodopvang in tenten van juli tot en met september. Met het aanbod wil Ommen helpen het tekort aan opvangplaatsen in Nederland te verlichten. Of de opvang er daadwerkelijk komt, hangt af van het besluit van het COA. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen. En reizigers in Twente moeten dit weekend rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot en met zondag geen treinen tussen Almelo en Enschede en tussen Delden en Oldenzaal. Vervoerders zetten bussen in als vervangend vervoer. En ook internationale reizigers ondervinden hinder. De internationale trein tussen Amsterdam en Berlijn wordt omgeleid, waardoor de reistijd met ongeveer een half uur toeneemt.
0: Heb jij iets met autorodeo?
3: Nee.
0: Nee. Nee. Jij toevallig?
1: Wat is dat dan?
3: Ja, ik moest even naar het linkje.
1: Zit je dan op een zadel?
0: Stefan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, beste mensen. Ja, ik weet niet tegen wie ik allemaal goedemorgen moet zeggen. Het is een zoete inval daar, of niet, Bert?
3: Hele volle studio.
0: Zaterdagochtend koffiecorner, heerlijk toch?
4: Maar, hartstikke gezellig, man. Klinkt goed.
0: Ja, nou, bij jou klinkt het ook gezellig, want jij bent in Oud-Leuzen, autorodeo.
4: Ja, de slag om Oud-Leuzen, de autorodeo hier in Oud-Leuzen inderdaad. En we zijn net begonnen, tegen 10:30 is het begonnen. De derde manche zit er net op. Dus er rijden nu ongeveer 6 shovels het terrein op om al die wrakken weg te halen. Want Samantha en Malika, jullie weten dus niet precies wat het is.
1: Nee, leg uit.
4: Autorodeo is, dat je met een oude sloopauto, die je een beetje verstevigd en voor de rest helemaal leeg hebt gestript, een arena inrijdt. Dat doe je met een stuk of 6-7 auto's. En dan is het last man standing of last car riding. Het zijn een soort botsauto's voor grote mensen eigenlijk. We gaan net zo lang rijden totdat er eentje overblijft.
1: Ja, de autosleutels van Bas die liggen hier voor mijn neus. Ik kom er zo aan.
4: Ik weet zo'n beetje wat Bas rijdt. Ik denk dat hij een goede kans gaat maken als hij hier meedoet.
0: Maar Bas, je hebt wel eens een keer meegedaan aan een autorodeo, toch?
5: Een autorodeo. Ja, ik heb meegedaan aan ik heb een keer op Zandvoort gereden. Dat was ook super lachen om een keer te doen. En ik ben naar de Arctic Challenge natuurlijk gedaan.
0: En je hebt toch ook hier ergens een keer gereden?
5: Oh, heb ik ook nog gedaan, ja. Dat klopt. Ja.
0: Bij de Hoeve.
5: Bij de Hoeve. Oh, ja, nee. Ik heb zo'n, een Floddercross heb ik gereden. Zo'n wrak. En dan door de modder heen. En dan, dat was fantastisch.
1: Lachen.
5: Ja, dat was echt heel leuk.
0: Maar Stefan, je bent er voor een tv-programma toch, wat je gaat maken ook, onder andere?
4: Ja, zeker. Na de zomer het derde seizoen knotsgekke kampioenschappen. En dan gaan wij Ja, dit soort toch wat vreemde kampioenschappen gaan we af. De kampioenschappen die je niet bij de NOS ziet, zeg maar. Die gaan we, daar duiken we eens even helemaal in. En ik mag me dus vandaag helemaal onderdompelen in de wonderwereld van de autorodeo. En dat is groter dan je zou denken. Er zijn 180 deelnemers hier. We staan in de brandende zon, maar het publiek stroomt ook langzaam binnen. En ja, ze hebben hier een klein beetje stress gehad vanochtend. Het was even spannend of het allemaal door kon gaan. Want ja, noodweer heeft ook Oud-Leuzen geteisterd. Er is hier ongeveer 35 centimeter, of een millimeter regen gevallen. Alle hekken waren omgewaaid. Maar met man en macht hebben ze het allemaal weer in de benen geholpen. En nu zijn ze dus in full swing. Het draait hier in Oud-Leuzen op de Autorodeo.
0: Ja, want ik ben er

0: heerlijk. Up tempo, lekker staand slot. Ben je er tevreden over deze?
1: Ja, ik ben heel erg tevreden. Ja, het gaat ook...
2: Van wie was dit nummer eigenlijk?
0: Taylor Swift.
2: Taylor Swift, ik wou dat zeggen, ja.
1: Hak de geld maar voor de helft. Nee, ja, ik ben heel erg tevreden. Ik heb een heel nieuw team en die denken allemaal mee. Dus dat vind ik wel leuk dat je het niet helemaal in je eentje ervoor staat, zeg maar. En ja, we gaan gewoon heel veel platen releasen dit jaar. En dit is dan de tweede daarvan. Je voor ons een duet met Wesley Bronkhorst. Er was nog iets meer in Wesley's
0: We kunnen nog, die toch?
1: Nee, met Wesley was ze in mijn armen.
0: Ja, die hebben we ook. Die is ook op tempo, ja.
1: Ja, inderdaad.
0: En we kunnen nog, hebben we ook. En ja. We zijn Nederland, hebben we nog van je.
1: Ja, dat was ook dat was een succes, dat liedje. Dat was voor het vrouwenvoetbal vorig jaar. Die lagen de eerste ronde eruit. Nee, maar goed, dat kan nu weer.
2: Ik beter kunnen rekenen.
1: Ja.
3: Daarom is er nu geen liedje over het Nederlands elftal gemaakt.
1: Oh, nee, gewoon aanzetten straks en dan winnen ze met 2-0 vanavond.
0: Heb je jezelf opnieuw uitgevonden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, het is echt, ik moet ook zeggen, de muziek van nu, zeg maar, nu, wat alles wat nu een hit wordt, het is een beetje oude disco-vibe, maar dan Nederlandstalig. Dus een beetje René Vroeger zit het in. In de 90's had hij natuurlijk heel veel hits. En dat wordt nu allemaal gedaan en dat is eigenlijk de leukste muziek om te maken. Dus als dat nu aanslaat en je mag het doen en je vindt het nog eens een keer heel erg leuk, ja, dan is het natuurlijk 1-1 is 2.
0: Ja, hoe kijk jij naar nieuwe muziek? Luister je veel nieuwe muziek? Want je hebt ook eigenlijk een bijcarrière. Je hebt eigenlijk 3 carrières, 4 carrières heb je. Brandweerman, zanger van Angora,
3: dat is heel lang geleden.
0: Eigen zanger. Ja. En nu ben je ook platenbaas, toch?
3: Ja, ik, nou,

0: Ik vind het gewoon mooi om erbij te doen. Om een beetje om jeugd, nieuw talent, om dat binnen te halen, zeg maar. Liedjes te schrijven en zo. De meeste dag ben ik bezig om liedjes te schrijven. Ja. En ik schrijf eigenlijk heel veel liedjes over de situaties van mensen in het leven en zo. Ik heb nu een liedje gemaakt. Gaat eigenlijk over een vrouw. Dat een vrouw eigenlijk elke dag hetzelfde beleeft. De ramen lappen, de stofzuigen en zo. En
1: dat ook allemaal niet.
0: En dat dan weer elke dag weer alles opnieuw begint. Ja. En dan heb ik er van die uitspraken bij van ik breng water naar de zee, ik breng zand naar de Sahara. Dus al die uitspraken die komen dan in het liedje terug. En ik denk, ja, dit is echt een liedje voor een vrouw.
1: Laat mij aankijken. Ik klap de ramen nooit. Hey.
2: Dit wil ik wel even te sprake brengen. Waarom komt er zo heel veel muziek uit? Terwijl bij Oost ook per week doen we 3-4 nieuwe liedjes zetten we bij ons op de playlist.
0: Dat weet ik niet. Maar ook de zangers de laatste 10-15 jaar, die zijn gewoon als paddenstoelen uit de grond weggekomen. En iedereen neemt er die. En nu met dat Suno-gedoe is natuurlijk, iedereen maakt makkelijk muziek en iedereen zet het maar op Spotify. Het komt niet ten goede aan de kwaliteit. Want ik zei net al dat er heel veel uitkomt. En doordat er heel veel uitkomt, sneeuwt er ook heel veel kwaliteit onder. Ja. Weet je, er zijn heel veel goede plaatjes, denk ik, en heel veel goede zangers, zangeressen. En die komen dan niet aan de bak, omdat er heel veel overeenkomt. Ja, dus dat is wel jammer.
2: En de levensduur van een top 40 hit is veel langer. Maar een levensduur van een liedje uitbrengen, want sommige mensen die hebben één liedje uit, een week later hebben ze weer een nieuwe release. Ja. 3 weken later weer een nieuwe release. Dat is ontzettend lastig voor mediamensen.
1: Voor radio, ja. Ja, er is natuurlijk zeker voor de jeugd. De jeugd bepaalt eigenlijk een beetje min of meer wat de top 40 is, zo'n beetje, vandaag de dag. Kijk, vroeger dan kocht je een cd'tje van bijvoorbeeld de Backstreet Boys, waar we het net over hadden. Dat ik die thuis 100 keer draaide, wist niemand. Maar ik had hem 1 keer gekocht. En tegenwoordig is het natuurlijk zo, hoeveel streams heeft een liedje? Ja. En wie streamt er de hele dag? Dat is de jeugd. Dat zijn kinderen van 10, 12, 13, 14, 15 jaar. Dus die bepalen tegenwoordig degene die de meeste streams hebben. Dus ook een heel groot deel van de top 40. En daar gaat het denk ik een beetje scheef met de muziekmarkt zoals het vroeger was. Die urban scene gaat daar natuurlijk heel erg in mee, want daar luisteren heel veel kinderen naar. En die zitten weer heel veel in het volkse tegenwoordig. Er komen natuurlijk steeds meer van die urban zangers en rappers mee met volkse liedjes. Dus dat volkse repertoire gaat er eigenlijk ook een beetje in mee. Je bent min of meer genoodzaakt om dat te doen. Want een liedje is ja, dat klinkt even gek, maar dat is heel snel dood. Ja. Tenzij het er niet is.
2: Ja.
1: Maar anders is het heel snel dood. Nou ja, als het dood is, dan gaan we weer een nieuwe releasen. En dat kan zomaar een maand later alweer zijn.
2: Ja, het moet meteen staan.
1: Ja, absoluut.
0: Maar ik heb ook het gevoel dat het volkse een beetje veranderd is. Wij hadden vroeger het volkse, het was het volkse. Je hebt natuurlijk, ik heb van jou ook nog 2009 kwam, als jij gewoon ook liedjes.
1: Levenslied.
0: Levenslied. En toch gaat de mens die gaat zeg maar anders luisteren naar liedjes. En het wordt door wat je net al aangeeft, door de jeugd, gaan die liedjes moderner worden. En we moeten nou boem, boem, boem, moeten wij in onze repertoire hebben. Ja. Anders dan is het niet meer van deze tijd.
2: Maar ik vind uitgeklede liedjes daarom vaak opvallender en veel leuker ook.
0: Ja, dat zijn ze ook.
1: Uitgekleed. Ja, maar jij vindt alles leuker wat uitgekleed is, heb ik wel eens gehoord. Ja, dat heeft Bas mij verteld. Van Bas. Ja.
2: Nee, maar gewoon. Tempo liedjes vind ik leuk, maar soms af en toe uitgekleed liedjes vind ik echt hartstikke leuk om naar te luisteren.
1: Ja, nee, dat is wel.
0: Noem eens een voorbeeld, Bert.
2: Nou, de nieuwe Ella Langley. Ik ben gek van Ella Langley. Kan ik niet draaien op de Nederlandse radio. Vind ik echt fantastisch.
0: Ja.
2: Ze staat al maanden op 1 in Amerika. Dat soort muziek vind ik hartstikke leuk. En ook Danny Vera met een heel rustig nummer vind ik wel leuk. Ik vind gewoon rustige nummers. Nederlandstalige liedjes die heel rustig zijn vind ik ook leuk om naar te luisteren.
0: Wat gekker is, als ik heel veel zangers en zangeressen, als ik daar wel eens mee spreek, en dat zijn allemaal, en misschien heeft Samantha dat ook wel, dan we willen allemaal snelle muziek maken. Iedereen wil die handjes en alles wil. Maar als we dan in de auto zitten, we gaan terug naar huis, hebben we rustige muziek op staan.
1: 100%.
0: Ja. En dan willen we gewoon lekker bijkomen. Ik heb dan jaren 80 muziek, dat ik fantastisch vind.
1: Ja, is ook lekker.
0: Jij 90, maar goed.
1: Nee, maar luister ik ook.
0: Ja, nee, maar dat heb je gewoon, dat je gewoon. Dan heb ik dat al gehad, dat Nederlandstalige.
1: Rustgeven.
0: Ja. En dan liefst naar de ballads, weet je wel. Lionel Richie of.
2: Wie is jaar vandaag, Lionel Richie?
0: Nou,
2: mijn held.
1: Gefeliciteerd. Lionel, als je luistert,
0: dat was het bruggetje, toch?
2: Kom niet aan Lionel Richie, hè?
0: Oh, wacht even, ik bel hem even. Ja. Hallo?
2: Nee, Sorry dat ik een beetje fan ben van Lionel Richie. Ik heb echt een optreden van hem vorig jaar gezien. Echt, die man die pakte gewoon de hele zaal in.
1: Gek, hè?
2: Ja, alle hoge toontjes die hij zelf niet meer kan, laat hij gewoon het publiek zingen.
1: Ja, super slim.
2: Ja, heel slim. Samantha Steenwijk is er. Bas, zit je nog een beetje in de wedstrijd?
3: Zeker in de wedstrijd.
2: Je bent een beetje aan het voorbereiden voor de hockeymannen zometeen. En Harm, zit jou nog een beetje goed? Want je hebt ook nog nieuw talent meegenomen, hè?
0: Ja, die gaan we straks eventjes beluisteren hier. En gaan we nog even met praten, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: En leuk dat jullie er allemaal zijn. De laatste Bas en Bert. En over goede muziek gesproken. Kijk, dit vind ik ook heerlijk.
1: Dit vind ik ook leuk. 100%.

0: zei je?
1: De bouwzuin, Magnetic, gaat de zomerhit worden van 2026. Zometeen nog een uurtje Bas en Bert ochtendshow met onder andere Harm Wolters. We hebben Samantha Steenwijk, Bas Nijhuis. We gaan nog even bellen met Tina. Tina Nijkamp, gaan we even mee bellen. Jij komt ook nog weer op tv, hè?
2: Vanavond, ja, klopt. Ik zit even na te denken. Vanavond is een herhaling van Tina Turner, wou je zeggen.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Dit is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, twee bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
9: Por favor.
8: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
18: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
19: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
5: Radio Oost, thuis in Overijssel.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedy-serie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
20: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
0: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
21: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
22: Ernstings Family.
21: Aanbevolen door vrolijke families. Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
27: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
28: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
29: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
30: Rook?
29: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
30: Nee, rook. Uit de meterkast.
28: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
29: Zo, koffie?
28: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
31: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
32: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
31: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
33: Radio Oost. De Bas en Bert

0: Lionel Richie en jarig vandaag trouwens. You Are My Destiny.
1: Je bent helemaal in de stemming, hè, Lionel Richie.
0: Ja, Lionel Richie is
1: maar,
0: echt...
1: Dat is echt waar, Samantha. Betty gaat dus s'avonds, dan gaat hij naar bed en dan zet hij Lionel Richie op en dan slaapt hij rustig weg.
2: Is slaapverwekkend, die muziek.
1: Zal ik naar de bed, Samantha?
3: Hey, maar hoe oud is Lionel Richie?
0: 77.
3: 77, okay.
0: En vorig jaar op zijn verjaardag stond hij in de Ziggo. Ik ben eerst al een keer naar hem, wilde ik naar in Duitsland naar hem toe. In Mönchengladbach, maar toen heeft hij het optreden 3 minuten voor aanvang afgezegd vanwege noodweer. Stond ik daar in mijn poncho. Ja, en vorig jaar is het eindelijk goed gekomen. Lionel Richie is toch wel een van mijn muzikale helden. Ik weet niet waarom, ik vind het gewoon leuke muziek.
3: Ja, maar 80 toch geweldige muziek gemaakt.
0: Ja, zeker, zeker. Maar Bas, dat verhaal wat Bas vertelt, dat klopt. Wij doen wel eens een klusje en ik stap wel eens bij Bas in de auto. En ja, ik zeg Bas, wat heb je nu op? Ja. En wat draaide jij, Bas?
1: Nee, was ook toevallig Lionel Richie kwam vervangen.
2: Nee joh, ja. Oh,
1: ik had natuurlijk al jouw nummers te draaien. En net toen hij instapte, toen kwam net Lionel Richie.
2: Penny Lover. Een beetje in hetzelfde strekking. Dat van Lionel Richie kom je vaak bij mij. Dat klopt wel.
0: Penny Lover, Stuck on You, dat soort werk. Zullen we even naar Cor en Marjolein gaan?
4: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
5: Hiep en de piep! Hoera!
0: Elke dag vanaf een speciale locatie. Waar zitten jullie nu op dit moment? Want jullie waren afgelopen week al een keer in de Efteling. Waar zijn jullie nu vandaag? Cor en Marjolein. Hallo Cor en Marjolein.
6: In de foyer.
0: Jullie zijn vandaag bij ons even te gast. In de RTVO's foyer zitten jullie op dit moment.
6: Okay.
0: Ja. En hebben jullie dag en nacht de verjaardagskalender bij de hand?
6: Zeker.
7: Ja.
0: Kom maar door, zou ik zeggen.
6: Dat is als eerste Brit van Marsenille. Dat is een Belgische presentatrice. Die is 46 jaar.
1: Nooit van gehoord.
6: Dan is Lionel Richie, 77 jaar.
7: Ja, die hadden we.
6: Uit Amerika.
0: Ja. Uit Amerika. Lionel Richie vandaag jarig, dames en heren.
7: Ja.
6: Dan is jarig zangeres Anne Murray.
0: Anne Murray.
7: Ja, de Canadese.
6: 81 jaar geworden.
7: 81.
6: Dan filmacteur John Goodman.
0: Ja.
6: 74 jaar.
0: John Goodman.
1: Ze zijn allemaal weer oude, hè, Marjolein?
6: Wat zeg je?
1: Het zijn allemaal weer oude verjaardagen, zo, weer oude mensen.
7: Ja. Ja.
6: Nou, dan heb ik John McCook van The Bold and the Beautiful.
0: Oh ja.
7: Ja,
6: 82 jaar geworden.
7: Ja.
6: Dan heb ik Frank Lampard, voetballer. Lampard. 48 jaar.
1: Frank Lampard.
6: Lampard.
1: Luipaard.
6: Frank Lampard, 48 jaar.
7: Ja, dat
6: zijn. Tom van Dijk. Regisseur, 54 jaar.
7: Ja.
6: En Mark van Rans, hoogleraar, 61 jaar.
7: Ja, nou, we doen het.
6: Dat waren ze.
0: Dat waren ze. Nou, oké. Okay. Ja. Dankjewel voor het doorgeven, Cor en Marjolein. En tot over een paar weekjes, hè?
6: Ja.
0: Ja, maandag en dinsdag zit ik er nog en dan zijn we er een paar weken niet.
6: Oké,
0: doei. Dag Cor, dag Marjolein. Doei. Hey, we hebben de dobbelsteen nog liggen, Bas. Want voor een noodradio, op 1 hebben we...
4: Is de dobbelsteen.
0: Op 1 hebben we Pussycat. Niels en Hollander kwam er mee met Teenage Queenie. Op 2 Queen, We Are The Champions. Dus een beetje richting het Nederlands elftal. Terug in de tijd, Yves Beerders op 3, Wilma. 4, EWF, September, Wim komt er mee. Forever Young van Elvenville op 5. Op 6, Nazareth and Love Hurts. Nou, Bas...
1: Nummer 3.
0: Nummer 3?
1: Ja.
0: Oké, Wilma, je hebt een noodradio te pakken. Terug in de tijd. Even opzoeken natuurlijk. Dat bewijst dat het geen doorgestoken kaart is.
2: Dat weet je nooit met Bas, hè?
0: Zeker met kaarten niet, nee.
2: Nee, met kaarten niet. Ben je ook goed in kaarten eigenlijk?
1: Nou, ik hoor net trouwens net even dat jij kan helemaal niet tegen je verliezen.
2: Ja, dat weet je wel.
1: Nee, dat hoorde ik net. Jij gaat echt vals spelen ook.
2: Nee, dat is niet waar.
1: Jij speelt vals.
2: Oh, nee, deze speelt vals. Kijk, zie je, ze zit al te lachen. Deze is altijd vals. Nee, ik ben wel fanatiek, maar ik ben wel heel eerlijk. Zie je dat niet aan mij?
1: goed, zet maar
0: ik denk dat, ik denk dat Harm en ik op dezelfde lijn zitten. Oh. Want ik denk, Bas kan ook niet tegen zijn verlies.
2: Nee, 1000% niet. Dat is ja.
3: En je denkt dat ik tegen mijn verlies kan?
0: Ja, jij kan wel tegen je
3: absoluut
0: verlies.
3: Niet.
0: Jawel,
3: jawel. Nee, ik word helemaal hysterisch.
0: Ja, echt?
3: Echt. Als ik verlies, dan... Nee, ik kom echt het...
0: Als we met z'n vieren Monopoly spelen, dan...
3: Oh nee, dat bot verscheur ik.
2: Jij twee dobbelstenen in je ogen aan het eind van
3: ik kan echt niet tegen mijn verlies.
0: Ik haal een keer de schouders op. Ik denk, jongens, nog een drankje en we gaan vrolijk verder.
3: Nee, er is geen spelletje waar je mij kan spelen. Of ik word echt heel fanatiek. En ik doe dus mee met het programma van Bo, van weet ik veel. Nou, dan haal ik een 5.8. Dan heb ik helemaal... Dan moet je 6 halen om door te gaan.
1: Daar heb ik aan meegedaan. En ik zat naast van Hoes. En die wist heel veel. Maar toen ik op een gegeven moment iets naar achteren gaan zitten, kon ik op haar scherm kijken.
2: Nee,
1: Achter
2: zie je dat je vals speelt? Ik wist het.
1: Maar achter bij de productie daar, die hadden het in de gaten. Ze waren heel de keer aan het lachen daarachter.
2: Oh.
1: En die drukte heel langzaam. En toen ging ik echt...
0: 15 over 11. De Bas en Bert ochtendshow. Leuk dat je luistert.

0: Wonderful World, Jorde Sam Cooke voorbij trekken. Werd een hit natuurlijk ook in de jaren 80. Harm, jij bent ook platenbaas geworden, hè?
1: Ja, zoiets iets van. Ja, ik doe het erbij. Ik vind het gewoon leuk om dat te doen. Om wat ik net al zei, een beetje nieuw talenten ook een kans te geven. En ik vind het gewoon leuk om liedjes uit te brengen waar eigenlijk mijn eigen naam onder staat.
0: Dus, ja. Hoe is dat zo ontstaan? Want Stef Eckel doet het ook op dit moment.
1: Ja, een beetje door de liefde voor de muziek. Ja. Je bent altijd, als je zanger bent, ben je toch wel op sommige situaties ben je bezig. En dan komt er een deuntje op de wc, onder de douche. En dan ga je dat schrijven. En dan denk je van, dat is leuk. En ik had in het verleden op mijn albums wel heel veel liedjes zelf geschreven. Toen dacht ik van, je moet er eens wat meer gaan doen. Want nu gaan allemaal plaatjes, die gaan allemaal naar een ander toe. En nu kun je het op je eigen label zetten. En dan komt er nog wat voor terug. En misschien zit er ooit eens een keer een mooi liedje bij die iemand anders weer oppakt. En dat het weer ooit... We hebben het gezien met de Hengelbewaarde.
0: Marco Schuitmaker.
1: Ja, dat het ooit weer opgepakt wordt en dat het weer een hit wordt of zo. En zo ben ik gewoon bezig in de muziek. En ik heb daar tijd voor en ik vind het gewoon leuk om te doen.
0: Ja, eigen label. Heb je daar over nagedacht? Of denk je van, dat is te ver van mijn eigen bed?
2: Dat trekt mij niet zo heel erg, als ik eerlijk ben. Nee, ik vind het wel leuk om liedjes te schrijven. Dat ben ik wel aan het doen. John West heeft een liedje uitgebracht laatst, wat ik heb geschreven. Mickey Nijboer, ik weet niet of jullie die gedraaid hebben. Dat liedje heb ik geschreven. Dat is een beetje een gek verhaal, maar voor René Karst. Eén dag voordat hij overleed, hebben we daar nog contact over gehad.
0: Oh, heftig.
2: Goed, ik ben wel lekker gewoon aan het schrijven voor anderen. Dat vind ik wel leuk.
0: Het overlijden van René Karst. Die zat een week voor, heb ik nog een heel tijdje over de zin en onzin van het leven gesproken. Frans Bauer, die was dan bij ons te gast. Die zei van, ik doe alleen nog maar dingen die ik leuk vind. En René Karst was daar ook eigenlijk wel mee bezig, zijn hele leven.
2: Ja, ja.
0: En dan ging het ook over leven en dood en je wordt ouder. En een week later, ik schrok met hoedje toen hij overleed.
2: Ja, dat was triest. Heel erg triest. En nog steeds onbegrijpelijk. Ja. Maar goed,
0: En ik kan me nog herinneren, toen we bij Edwin van Hoeflaak waren, Bas, dat jij nog met die bril van René Karst op hebt gelopen ook. Hè? En elke keer werd dat een running gag ook. Kwamen we René Karst weer tegen bij het Piraten. En wie had de bril van René Karst weer op?
2: Oh, echt?
0: Ja. Dus wat dat betreft. Maar weet je dat er een hele goede platenplugger in het amateurpotje zit?
1: In een amateurpotje.
0: Ja, oud-trainer van Pek Zwolle heeft een van jouw artiesten ontdekt.
1: Ja, ik heb de podcast heb ik gehoord.
0: Ja?
1: En daar hoorde ik dat hoorde ik het eigenlijk in. En dat,
0: Want Junior die staat naast ons. Die speelt bij HTC, speel je, hè?
3: Ja, klopt.
0: En Paul Krabbe, afgelopen maandag hebben we de laatste gedaan. Amateurpotje is een podcast voor de amateurwereld in Overijssel. En dan zitten we met wat mensen gewoon lekker te kletsen over het amateurvoetbal. En jij speelt bij HTC, hè?
3: Ja, klopt.
0: En Paul die kwam met jouw liedje op te proppen. Heb je dat nog gehoord?
3: Ja, ik heb het wel, Harm stuurde me door.
0: Ja, ik zei, toeval, want jij had hem naar mij ook al opgestuurd. Ik zei, binnenkort komt hij bij mij en bij Bas in de show. Maar jij speelt dus echt bij HTC?
3: Ja, klopt.
0: In het eerste?
3: Ja, in het eerste.
0: Ja? Hoe is dat dan? Valt het te combineren met je zangcarrière?
3: Ja, zangcarrière, ik begin net.
0: Je begint net. Maar je hebt nu een liedje, we gaan hem zo even draaien. Je maakt me crazy. Geschreven door Harm, ben je tevreden over het eindresultaat?
3: Zeker weten.
0: Ja?
3: Ja, zeker.
0: Is hij bij je gekomen? Of hoe is dat ontstaan, Harm?
1: Nou, Junior die is eigenlijk een beginnende zanger. En hij heeft een oom, Raymond Smit, die ook overal optreedt. En hij gaat er dus mee. En hij had wat liedjes, bekende liedjes van uit het Nederlandse circuit, Jan Boy. En dat is ook een liedje dat Junior wel eens zingt. En dan liet zijn oom, die liet hem wel eens bij een optreden, liet hij hem wel eens zingen. En ik hoorde dat. En ik denk, dat is wel leuk. En toen kwam ik bij Junior en ik zeg, zou het niet leuk zijn om zelf eens een keer een plaatje te maken zo? Ja, ik weet het niet. Om een lang verhaal kort te maken, op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd van, ik ga een liedje voor je schrijven en wat bij je past. En toen heb ik ook een beetje gezocht naar de melodie van wat hij leuk vond. En toen kwam het liedje Je Maakt Me Crazy kwam eruit. Dat heb ik geschreven en ik heb daar een hele mooie melodie bij gezocht. En toen ik hem één keer liet luisteren, toen zei hij van, dat is echt mooi, dat is echt mooi. En toen zijn we naar de studio gegaan, naar Marten Sterk in Valtemont. En daar hebben we het opgenomen ik vind het resultaat gewoon heel leuk. En hij is een beginnend artiest en heeft al 11.000, 12.000 Spotify streams in een paar weken. En is gewoon leuk. En dat waar we net ook over praten, dat, dat de jeugd heel erg daarmee bezig is. Ik denk dat ook heel veel jeugd dit liedje mooi vindt. Want hij heeft in 2-3 weken tijd heeft hij nou 3000 luisteraars op Spotify. Dus zoveel mensen hebben er nu dat liedje gestreamd. Dus dat is leuk.
0: Zullen we even laten horen?
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, jij ook, Bas, ben je benieuwd?
4: Laat maar komen.
0: Want Bas kan ook goed zingen, dus nou, daar komt hij. Je maakt me crazy. Junior Bosman nu op Radio Oost.

0: Junior Bosman op radio, je maakt me crazy. En wat vond je ervan om jezelf te horen op de radio?
1: Super.
0: Ja? Super. Zelf heb ik altijd een hekel om mezelf te horen, maar hoe is dat bij jou?
1: Ja, soms denk je wel van, maar nu denk je, mooi.
0: Ja, niks mis mee toch, nee. Samantha?
2: Het is superleuk. Ja, hartstikke gezellig liedje.
0: Heb jij dat ook nog wel eens, dat je als je jezelf hoort en denkt van...
2: Vreselijk.
0: Ja, dat heb ik ook altijd.
2: Ik haat mijn eigen stem. Dan hoor ik een sing-one en is helemaal gemixt. Denk ik, wat een vreselijke stem.
3: Moet je nagaan, wij luisteren jullie.
2: Als de anderen het maar leuk vinden, dan is het goed. Toch?
0: Je hebt dat ook wel, Bas, toch?
3: Het is verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Als je jezelf terugziet, is het echt verschrikkelijk. Vind je niet?
2: Ja, vind ik ook. Ook dacht dat je het over mij had.
3: Nee. En het accent, hè?
0: Ah, ik denk dat is je handelsmerk geworden, toch?
3: Je praat net als Herman Finkes overal waar ik kom. Maar ik val wel mee. Ik heb geen accent.
2: Valt best mee. Nee, is toch juist leuk? Ja. Ik vind het wel een beetje karakteristiek. Er was een hele tijd, moest je allemaal ABN praten. Het is eigenlijk vreselijk. Dat klinkt je allemaal hetzelfde. Nee. Maar ik vind het wel leuk.
0: Wat vond je van het liedje? Lekker op tempo? Ja, lekker zomers?
2: Ja, lekker. Het kan zomaar gebeuren. Je weet het nooit tegenwoordig. Hè? Op TikTok, als het een beetje een vaart neemt, dan is het goed.
0: Heb je nog een tip voor hem? Een gouden tip?
2: Ja, dat vind ik altijd zo lastig. Maar je moet in ieder geval jezelf blijven. Want dan hoef je nooit te acteren. Ja. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Authentiek, ja.
2: Ja, als ze dan niet goed genoeg vinden, dan is het maar zo. Maar dan hoef je in ieder geval niet een of andere poppenkast op te gaan houden.
0: Ja, want ik heb wel heel veel mensen zien veranderen ook.
2: Ja, helaas wel, ja. Ik ook.
0: Dat is jammer, hè?
2: Ja, dat is het jammer aan dit vak. Maar er zijn er maar weinig die niet veranderen.
0: Ja, nee. Goed, aan de andere kant kan ik me daar ook wel iets bij voorstellen. Want iedereen, als je heel erg succesvol bent, dan wil ook iedereen iets van je.
2: Ja, dat is wel. Maar het is ook wel eens, ik heb dat ook wel eens gelezen, dat mensen zeiden van, ze is een stukje spontaniteit kwijt. Ja. Dan denk ik, als ik ga vertellen wat ik denk, dan word je er helemaal gigantisch op afgemaakt door alle criticasters die je tegenwoordig hebt in de media. Kom op, man, weet je, laat nou iemand gewoon een beetje zichzelf zijn en dan ga je maar een keer op je bek.
0: In Amerika neemt het af, al die meepraters in tv-programma's.
2: Ik ga het ook niet meer doen. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik ben lekker mezelf.
0: Nee, maar het is uit bij de talkshows wat dat betreft. In Nederland doen we dat ontzettend veel, overal die meepraters. Maar in Amerika doen ze dat heel weinig nog, anno 2026, vanwege dat...
2: Het is toch fijn juist, het is toch goed. Nou ja, ik denk dat VI is daar wel het voorbeeld van natuurlijk. Het kan gewoon, het kan. Maar je moet veel mensen willen je de mond snoeren, maar ik heb daar ook geen zin meer in.
0: De kracht van VI is dat je ondertussen even naar het toilet kan gaan. Je kan andere dingen doen, je kan even de krant lezen, vind je het niet meer leuk. Ga je weer kijken, zit je weer in VI. Dat is de kracht van VI en als je 3 weken niet gekeken hebt, zit je er zo weer in.
2: Ja, 100%. Ja, dat is leuk.
0: En dat is de kracht van de hedendaagse tv. Het is 11:30.

0: Lost Frequencies. Echt een van de helden uit België. Staat ook elk jaar op Tomorrowland. Scoort de ene hit naar de andere, het is ook een lekkere. Het is 11:45 hier op Radio Oost. Het regionale nieuws.
1: Ja, mooi pingeltje. Nieuw pingeltje. Goedemorgen. Een auto is vanochtend in Vroomshoop in het Zwolse kanaal terechtgekomen. In de auto zat op dat moment nog een kind. Omstanders wisten het meisje snel uit het voertuig te halen. Zij bleef ongedeerd. De auto rolde volgens getuigen vanaf een parkeerplaats het water in. De politie onderzoekt hoe dat kon gebeuren. Een bergingsbedrijf heeft de auto inmiddels uit het kanaal gehaald. En het noodweer van gisteren heeft op meerdere plekken voor schade gezorgd. Bij watermolen Bels in Mander brak een beek door, waardoor water een restaurant binnenstroomde tijdens een bruiloft met zo'n 150 gasten. Niemand raakte gewond, maar het restaurant blijft voorlopig gesloten vanwege de waterschade. Wij spraken de vader van de bruid eerder in dit programma over wat er gisteravond plaatsvond tijdens het noodweer.
2: Ja, je ziet het water er langs stromen. Er was een soort glazen tent. En je ziet dat het water dan langzaam ook de stukjes bij beetje de tent in komt. Maar het laatst kwam het zo hard. Richting de locatie zelf zag je dat het volstroomde met water. Uit het wc kwam het water. En uiteindelijk kon je niet meer naar die kant toe. Dan moest je al over kratjes lopen om uiteindelijk weer op het droge te komen.
1: Ja, en Enschede krijgt de komende 4 jaar jaarlijks 10 miljoen euro extra om te investeren in de stad. De nieuwe coalitie wil onder meer 10.000 woningen bouwen, werken aan een extra rondweg en het asielzoekerscentrum aan de Parkweg langer openhouden. Ook verdwijnt vanaf 2028 de hondenbelasting en mogen supermarkten waarschijnlijk eerder open op zondag. Maandag bespreekt de gemeenteraad de plannen. Woensdag worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd.
0: Oké, dankjewel. Ja,
1: dit was het.
0: Het is 11:56. Kijk, Samantha is ook zichzelf. Ze blijft gewoon zichzelf top. Dat schrijft Jaap.
3: Oh, is dat zo? Nou, dankjewel, Jaap. Ja, dat moet.
0: En over Samantha gesproken, we hebben haar ook zingend.

0: Samantha Steenwijk, dit komt medio april, is dit uitgekomen, toch?
1: Ja, vorig jaar alweer. Ja, ja, ja. Is met Heleen van Rooijen geschreven.
0: Met Heleen van Rooijen?
1: Ja, leuk hè? Ja, dat is mijn vriendin, Heleen. Die zit tegenwoordig op zo'n soort OnlyFans, heeft ze toch? Maar dat andere, ik weet even niet hoe het heet. Ze slag me af als dat ik nu het verkeerde naam zeg, maar goed. Maar ja, die zegt tegen mij dat had ik veel eerder moeten doen. Ik heb nog niet zo makkelijk geld verdiend als nu. Dat is toch top?
0: Ja, goede boeken schrijft ze, Heleen van Rooijen.
1: Ja, ze doet tegenwoordig hele andere dingen ook heel goed.
0: Nou, ik kan me nog een keer een avond... Ja, zeker.
1: Ja, is zo.
0: Nee, maar ik heb altijd één ding voor me bij Heleen van Rooijen. Die zag ik ooit een keer heel wat jaartjes terug bij Zomergasten. Toen had ze een mooi fragment. Kane samen met Tiësto.
1: Oh.
0: Rain Down on Me. Dat vond zijn. App haar dat maar eens een keer, want dat vond ik een van de leukste fragmenten toe van Zomergasten.
1: Ja. Oh ja. Oh,
0: ik denk hoe ik daar ooit ben bij. Dat is me altijd bijgebleven alleen van.
1: Ik weet wel dat ze fan is van Kane, inderdaad.
0: Ja.
1: Ze heeft ook een concert een keer gedaan. Een soort.
0: Dan was
1: dat heette Kane Down on Me, volgens mij.
0: Nou, kijk.
1: En dat ze allemaal gastartiesten en die gingen liedjes van Kane doen. En dat was wel een succes.
0: En Tiësto en Kane hebben ooit samen Rain Down on Me gedaan. En dat fragment heeft ze toen laten zien in Zomergasten.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik kan me nog een keer herinneren dat ik op vakantie dat boekje van Atos heb uitgelezen. De ongelukkige huismoeder. Was dat
1: okay. Of, ja, dat kan best, ja.
0: Ja, ja. En Sam, dat is haar zoon toch? Die doet het hartstikke goed. Die heeft ook met jou gewerkt op Bas.
1: Die doet
0: Sam
1: het echt goed, hè?
2: Ja, maar die doet de redactie. En die doet het echt, hij presteert echt goed, hoor.
1: Hij moet, moet het dichterbij.
2: Oh, is
1: hij hoort een beetje zachtjes.
2: Ja, nee, maar hij doet het heel goed. En nu met een nieuwe programma zo, met het WK-programma.
1: Dat doet hij supergoed.
2: Ja,
1: niet normaal.
2: Jij bent er wel een beetje vooroordeeld van, omdat je hem heel erg natuurlijk...
1: Nee, maar ik vind dat niet leuk. Want hij is wel overtuigend, zeg maar.
0: Ja, net niet overtuigend. Ja, je bedoelt niet tegen het, net niet tegen het arrogant af.
1: Ja, hij precies, op het goede stukje zit.
2: Ik heb heel erg van Rooijen. Zit ze op OnlyFans dan?
1: Ja, nee, ze doet iets anders. Ze doet iets met
3: Bas, dat moet jij toch wel weten als ze daarop zit.
0: Ja, ik hou wijzelijk mijn mond, dames en heren.
2: Jij hebt hier geen account, toch? Dat is niet wat jij doet.
1: Nee,
2: toch?
1: Maar ik weet wel dat ze het hartstikke goed doet op dat account.
2: Ja.
1: Zij zelf. Nee, ik ga dat niet doen.
2: Nee.
1: Ik heb ook niet zoveel fans.
0: Chocoladevlokken moet ik altijd aan denken. Maar, ja. We gaan even Ancora ook even doen, want dit vind ik een leuk liedje. John Farnham het origineel natuurlijk.
3: Dat heeft hij ooit voor ons gecoverd in 87.
0: Ja. Dat is echt een goed liedje dit. Door storm en woeste regen hier op radio's. De Bas en Bert Ochtendshow.

0: Vorig jaar stond hij in Carré. Ik heb het over niemand minder dan Paul Carrack. De man achter Marky Mark and the Mechanics en When You Walk in the Room uit de jaren 80 op radio's. I've Got the Music in Me, daar heb jij ook in gezeten, hè?
1: Ja, inderdaad. Was ook zo'n succes.
0: Nou, dat komt weer terug op tv.
1: Ja, het komt op tv. Ze gaan het uiteindelijk wel weer herhalen. Het is nog nooit uitgezonden. Dus ze gaan het afmaken, de reeks.
0: Nee, bij Bas zijn ze afgehaakt natuurlijk. Bij Bas.
1: Is die van jullie dus ook nog niet uitgezonden?
0: Jawel.
1: Oh, van Bas, dat was de laatste zeker, met Bas.
2: Ja. Goed, dames en heren, dat was Samantha Steenwijk. Leuk dat je er was ook. En ik denk misschien over 3-4 jaar als je een keer weer een plaatje uit hebt, nodig je weer uit. Maar, nee, maar dat klopt. Nee, wij waren de laatste volgens mij bed, hè. Toen was ze klaar.
1: Oh.
2: Maar dus, en dan kun je nagaan hoe slecht die van jullie was.
1: Dat is nog slechter. Nee, ik vond het echt een leuk programma. Ik, ja. ik,

0: vond het ook heel leuk om mee te doen ook. Hè?
1: Ja, was hartstikke leuk.
2: Nou, ik, ja, maar...
0: Best,
2: ja.
0: Je zat ook helemaal in je flow.
2: Nou, nee, je moest uit mijn comfortzone komen. Als je, gewoon, je moet altijd jezelf blijven, hebben we de hele dag al geroepen ook. Maar,
1: jij was wel goed, denk ik, Bert. Ja.
2: Nee, heel veel spelletjes niet, nee.
1: Nee, was je niet goed? Je werkt bij de radio.
2: Ja, dat soort spelletjes wel, maar niet...
3: Ja, heel veel, Bert.
2: Nee.
0: Ja, dat niet? Dacht ik ook, daarom maak ik mee.
2: Nee, weet je... Sorry, Bas. Weet je waarom het eigenlijk niet is gaan scoren? Daar heb ik wel een verklaring voor. Want mensen kunnen te veel spelletjes. En de mensen kunnen niet... Mensen willen ook gewoon lekker rustig meespelen. Thuis, in de kamer. Tenminste, dat heb ik altijd. Nee, met twee rondes maar.
1: Okay.
2: En die finale ronde was eigenlijk veel te kort. En dat was wel een leuke ronde.
1: Oh, dat waren allemaal hele snelle vragen. Ja, even... Met zo'n bank naar achter.
2: Ja.
1: Vlogen jullie naar achter met die bank zeker?
2: Ja, tuurlijk.
1: Nee, wij bleven zitten. Wij bleven uiteindelijk zitten.
2: Maar we kunnen misschien Tina wel even bellen om even te vragen of het nog wat gaat worden.
1: Oh ja.
2: Want je hebt nog met Tina deze week... Ik kreeg nog een fotootje van haar.
0: Tina,
2: met jou.
0: Ja, als rijksexpert, tuurlijk. Ja. Dus we kunnen even vragen hoe...

0: Justin de Wild en de zomerhit van 2026. Is dat een geschenk uit de hemel als je zo'n hit ineens krijgt?
1: Ik denk het wel. Helemaal in de tijd van nu. Want we vertelden het net al, dat er zoveel plaatjes uitkomen. En dan moet je geluk hebben dat er een liedje uitkomt. En wat ik wel leuk vind, 12 juli aanstaande, dan gaat hij met ons mee op de boot. Met Ancora vaart mee. En dan staat Justin de Wild bij ons. En
0: waar gaan jullie varen?
1: Wij gaan varen vanuit Zwolle.
0: Ah, ja. Nou, afgelopen week er is me nog een partyboot aangeboden.
1: Oh, die staat te koop. Een heel schip.
0: Ja, zo'n schip. Die staat te koop.
1: Giethoorn.
0: Ja, Giethoorn.
1: Ja, dat is, die is overleden. Dat is manneskeur.
0: Ja, de vader van Christian, een collega van mij, die appte van... Goh, heb je nog zin in een partyboot? Ik zei, nou, dat lijkt me hartstikke gezellig. 3 dagen, maar...
1: Ja. Nee, we hebben op die boot in Giethoorn hebben we heel vaak gestaan met Ancora.
2: Ja, met dat salaris wat we hier bij Oost hebben, kunnen we net een rubberboot kopen.
0: Het was echt een leuke boot, toch, die partyboot. Nou, ik heb wel eens vanaf de kant gekeken naar jullie optreden. Want toen lag ik lekker aan het water.
1: Had je geen geld voor een kaartje zo?
0: Nee, toen deed ik nog andere dingen. Want kwamen jullie voorbij varen.
1: Ja.
0: Maar wanneer nog een keer de datum?
1: 12 juli aanstaande. Er zijn geloof ik nog... Ik denk dat als er nog kaartjes zijn... Ik denk 40, 50 kaartjes. Van, hij is bijna helemaal uitverkocht. Dus,
0: 12 juli. Hartstikke
1: 12 leuk. Juli aanstaande. Dus je bent van harte welkom, Bert.
0: Dan zit ik nog net op Kreta. En jij, Samantha, wat doe jij binnenkort? Nog leuke optredens?
3: Heel veel optreden, ja. Ik heb volgende week ga ik weer naar Spanje. Dan moet ik zingen om bruiloft. Superleuk. Heel veel festivals van de zomer. Ik ga nog wat leuks op televisie doen. Kan ik niks over zeggen. Dat weet je natuurlijk al wel weer.
0: Maar Music and Me.
3: Ik heb de Music and Me. Ik ga je niet vertellen. Nee, je kan wel eens heel veel lief kijken, Bas. Het trapt niet in.
2: Ik zit er nu heel dichtbij, maar wat ga je doen dan?
1: Tipje van de sluier geeft wel. Tipje van de sluier.
3: Nee, ga ik niet zeggen.
0: Tina kunnen we niet bereiken, dus je kan het nu gewoon zeggen.
3: Oh, niet? Dat is nou jammer. Nee, ga ik niet zeggen. Maar gewoon heel veel, en er komt heel veel nieuwe muziek aan. Er komen een paar hele gave...
2: Te maken
3: Nee.
2: Het gaat over jezelf, echt een reality iets.
3: Nee, ook niet. Nee, nou is het klaar.
2: Niet op je paard.
3: Nee, je mag geen vragen meer stellen.
0: Maar kom je aan het einde van het jaar even weer terug?
3: Ja, dat vind ik leuk. Dat gaan we doen. Dat gaan we absoluut doen. Ik kom wel met een paar hele gave liedjes. Dus ik ben benieuwd wat daarmee.
0: Nee, maar gewoon een showcase. Dat hebben jullie ook een keer gedaan. Dat is hartstikke gezellig hier.
1: Ja, dat moet je doen hier. Dat is echt heel mooi. Echt, ja. Echt.
3: Nou, als dat net zo gezellig is als nu, dan kom ik niet.
0: Nog
3: gezellig. Nee, dan kom ik.
0: Dankjewel.
3: Nee, ik vind het echt heel leuk.
0: Toch? Dat doet het hem. Maar je staat ook op de Zwarte Cross, hè?
1: Zwarte Cross, ja. 19 juli staan we op de Zwarte Cross. Een uur lang. Rond de klok van 7 uur. En staan we een uur lang samen met Jan Keijzer.
3: Dat is leuk.
1: En met band. Met de band Summerland. En staan we een uur lang. Vorig jaar hebben we er gestaan rond de klok van 1 uur. Waren we in het begin. En wij kwamen aan. We dachten van, dit wordt helemaal niks. En er stonden 40 mensen stonden voor het podium. En toen we op moesten, stonden er 10.000 man.
0: Ja, mooi.
1: Dat was echt niet normaal. Ja.
0: Heb jij ook al gestaan, Zwarte Cross?
3: Nog nooit gestaan.
0: Nou, dat is wel een to-do dingetje nog.
3: Ja, dat is best wel lachen, ja. Nee, nog nooit gedaan.
1: Zwarte Cross, echt leuk. Heel leuk om te doen.
0: En Bas, wat ga je de komende weken doen?
2: Nog even een weekje buffelen en werken. En dan is het even rustig, hè. En dan gaan we...
3: Een spellingje voor vanavond.
2: Ja 3-0.
3: 3-0?
2: En jij?
3: En Bas, 2-0, 3-0, dat is wel veel, hè?
1: Ik heb nog wel een vraag.
2: 3-0 is meer dan Bas. 3-0, dat klopt.
1: Ik heb nog een vraag aan jou, Bas. Ja. We hebben natuurlijk Ronald Koeman, had een extra keeper, maar die moest dan blijven, zeg maar. Die werd opgeroepen als reserve, als dat ooit... is het ook met scheidsrechters zo?
2: Ik zit elke dag bij de telefoon te wachten. Ik bel met heel niemand.
0: Ja, Colina gaat je niet meer bellen, denk ik. Bedankt voor het luisteren. Zometeen de weekendshow. Tot over 6 weken.
4: Hoe innovatief is Overijssel? Je ziet het in Toekomstmakers. Bastiaan Kleinjan duikt in de wereld van technologie en innovatie.
5: Er zit een enorme potentie in Overijssel. Als je kijkt naar de spin-offs die worden gerealiseerd. Ik denk dat we daarin te bescheiden zijn.
4: Van medische doorbraken tot fotonische chips en AI. Stuk voor stuk bedrijven die bouwen aan de wereld van morgen.
6: We zien wel dat het wat sneller lijkt.
4: Toekomstmakers. Elke donderdag op TV Oost.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Ponte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
20: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
19: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
21: Check de meter.
22: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
23: Voordeeluitjes.nl.
24: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
25: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen... om een einde te maken aan blokkades en demonstraties... die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden... om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil... en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht 2 wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11... meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten... op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven... en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorde is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland... Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
26: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
27: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken... Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
28: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen
0: op samendimensievriendelijk.nl.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Radio Oost. Weekend

0: Tiger Feet op Radio Oost. Het is je zaterdagmiddag. Weekend Overijssel. Hey hallo, goedemiddag. 8:08. Mooi dat je erbij bent.
1: José de Bruin.
0: José hier tot 2:00 met nou misschien wel alle tips die jij nodig hebt om dit weekend een beetje te overleven. Dat heb je al gedaan, hè? Want gisteren, ik weet niet hoe het bij jou was, maar bij mij ging het echt helemaal los. Ja, als je nou meer wil weten over het noodweer van de afgelopen nacht, check dan vooral even onze website rtvoost.nl. Onze socials, je ziet zoveel filmpjes voorbij komen. Ik vind het sowieso heel leuk om wat van je te horen. 0645671331 staat wagenwijd voor je open. Oh ja, ik krijg een appje van Henk uit Rijssen. Hey OC! Hey Henk. Lekker begin van de uitzending. Ik dacht net, ik zet de barbecue alvast in elkaar met 28 graden. Lekker productief. Sta ik hier te zweten met een handleiding in het Chinees. Ik heb nu 4 schroefjes over en het rooster zit ondersteboven. Mevrouw lacht me uit vanaf haar lichtbedje. Keihard. Ja, wil je alsjeblieft zo meteen een plaatje voor me draaien? Doe maar iets tropisch. Groetjes van Henk uit Rijssen. Nou Henk, je bent niet de enige die een appje stuurt met een tropisch verzoekje. Hey José, heerlijk dat je er weer bent. Radio lekker aan in de tuin hier. Het is tropisch warm. Klapstoeltjes staan klaar en het eerste koude pilsje is zojuist opengetrokken. Weekend vieren we samen met Radio Oost. Mooi om wat van je te horen. Anja, Almelo staat erbij. Mark en Sanne uit Holten, die hebben echt pech. Die zeggen, hey José, we luisteren naar je in de auto. Nou ja, de auto. We staan dus met pech langs de A1 bij Deventer. Motorkap omhoog, 28 graden en de ANWB laat nog even op zich wachten. Gelukkig horen we jouw stem door de speakers en dat maakt het wachten echt een stuk beter. Wil jij alsjeblieft een lekker zomers plaatje

Somio en Doc Before the Dawn. Ja, je hebt van die collega's. Ah, deze man, hè. Ja, deze man die gaat echt geen gevaar uit de weg. Het is de absolute koning van de Overijsselse modder en het spektakel. Onze eigen, onverschrokken echte cowboy-verslaggever, Steef

0: Als jij wel eens een deukje of een kras hebt op je geliefde auto, nou dan baal je misschien een beetje. Maar op de Autorodeo in Alkleuze maakt het helemaal niks uit. Nee, coureurs in auto's die rammen, die beuken op elkaar om hun eigen sloopauto zo lang mogelijk rijdend te houden. Onze eigen verslaggever Cowboy, Stefan, is erbij. Hey Stefan.
1: Yeehaw!
0: Goedemiddag. Hallo. Hoe is het daar?
1: Ja, ik denk elke keer van je gaat die vorige introductie niet overtreffen. En dan kom ik weer een keer bij een uitzending en heb je weer iets bedacht om het nog spectaculairder aan te kondigen.
0: Ja, maar je moet het een beetje groot maken, weet je wel. Ik moet jou een beetje...
1: Ik voel wel een enorme druk nu, hoor.
0: Heel goed. Want het is daar droog, het is daar heet. Dus je moet leveren.
1: Ik moet nu leveren. Nou, dat is geen probleem hier. Ik ben inderdaad in Alkleuze bij de Slag om Alkleuze. De grote autorodeo hier, 180 deelnemers. En we zijn flink op streek. We zijn om 10 uur al begonnen. We zijn nu al manche nummertje 15 bezig, denk ik. En hier naast mij staat een man in een wit hemdje, een witte tanktop. En een grote zilveren ketting om zijn nek. Als een wilde man met een voorhamer tegen zijn auto aan te beuken. Ik ga heel even vragen wat hier in hemelsnaam het nut van is.
2: We zijn de banden aan het vrijmaken, zodat de achterbanden weer een beetje kunnen rollen en lekker banden zitten te voorkomen.
1: Het zweet gutst je van de kop af, man.
2: Ja, het is pittig warm vandaag. Ja. Het is echt mooi warm.
1: Maar wat denk je, gaat dit herstelwerk, gaat dit lonen?
2: Ja, dat hopen we. We hopen dat hij nou naar boven knikt en in plaats van naar beneden op de band.
1: En wat ik zag je net aan de andere kant ook doen. Dit doet vermoeden dat jij een enorme optate op je achterkantje hebt gehad.
2: Ja, de jongen heeft een mooie tand op de achterkant gehad. Ja. Die is mooi klappen gekregen. Dan kun je zien, de kofferbak is tot aan de band mooi naar beneden gezakt. En dus zou je nog weer vrijmaken.
1: Hij gaat voor de herkansing, dat lijkt me duidelijk.
2: Ja, dat lijkt mij wel. Dat gaan we wel proberen.
1: Ik heb je heel even van je werk kunnen houden. Ik denk dat dit weer geen straf was, maar je moet toch echt even weer bezig, hoor. Want die band is nog niet vrij. Geef me angst.
0: Zo. Oké.
1: Ja, daar wil je niet tussen staan.
0: Nee, daar wil je echt niet tussen staan.
1: Ik zie dat hier een zak krentenbollen wordt opengetrokken. Eet smakelijk, jongens.
2: Dankjewel.
1: Een krentenbol, of nee, het is gewoon een witte bol met ei.
2: Broodje ei met spek.
0: Lekker.
1: Even calorieën, je moet goed gevuld zijn.
2: Goed fanatiek wezen, hè? En goede bodem is het halve werk.
1: Hier is al wat gebeurd aan deze auto.
2: Ja, klopt. Ja, voor de tweede keer dat ding mee. En nu eigenlijk een beetje alles ram wat maar kan. Dus we gaan wel weer zien waar het belandt.
1: Maar je moet nog.
2: Ja, finale.
1: Oh, de finale. Je gaat voor de finale op DVD.
2: Ja, je bent door naar de finale.
1: Het is goed dat je daarover begint, want José, je raadt nooit wat de hoofdprijs is hier.
0: Een auto?
2: Ja, ik heb een mooie auto.
1: Een auto, en niet zomaar een auto. Een Ford Granada, wat echt de heilige graal is hier onder de rodeo rijders. Of overdrijf ik nu?
2: Nee, dat is wel waar. Dat is wel mooi zo'n ding. Ja, kan hier mooi mee naar de Granada meeting.
1: Ja, maar die is in Emmen ergens in september, hoor ik.
2: In Emmen.
1: En dan 200 Granada's die net zo lang rijden totdat er eentje overblijft.
2: Ja, ruim 200. En dan zijn er weer 200 minder op de weg.
1: Nou ja, dan moet je je best gaan doen en dan kun jij ook mee.
2: We gaan ons best doen.
1: We houden het in de gaten, zet hem op. Ja, dat is, je rijdt een auto in de poeier, maar als je het echt heel goed doet, dan krijg je er een nieuwe.
0: Heel bijzonder.
1: Dit is toch recycling op z'n allermooist.
0: Nou, zo is het ook. Stefan, veel plezier daar, hè, onze cowboy-verslaggever. Oh.
1: Het komt helemaal goed, hoor.
0: Hier, wil je nog een keer?
1: Ik vermaak me hier nog wel even. Eén keer nog hier.
0: Ja, doe maar even.
1: Yeehaw!

0: Heel gek. Ik zag Samantha Steenwijk net voorbij vliegen. Samen met Bas, die tilde haar heel hoog op. Bill Medley en Jennifer Warnes. The Time of My Life. Het is bijna 12:30. Het laatste nieuws dat krijg je van Marlieke. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Een zwembad in Staphorst moest vanochtend worden ontruimd vanwege een chloorlekkage. Ongeveer 100 bezoekers moesten het gebouw verlaten nadat in de technische ruimte een lekkage was ontdekt. De brandweer had de situatie snel onder controle en niemand raakte gewond. Volgens de veiligheidsregio IJsseland kwam een stof vrij die wordt gebruikt in zwembadchloor. Er is geen gevaar voor de omgeving, maar het zwembad blijft vandaag uit voorzorg wel gesloten. De gemeente Ommen stelt een terrein naast landgoed Het Laar beschikbaar voor de tijdelijke opvang van maximaal 100 asielzoekers. Het gaat om een noodopvang in tenten van juli tot en met september. Met het aanbod wil Ommen helpen het tekort aan opvangplaatsen in Nederland te verlichten. Of de opvang er daadwerkelijk komt, hangt af van het besluit van het COA. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen. En het noodweer van gisteren heeft op meerdere plekken voor flinke schade gezorgd in Overijssel. Bij watermolen Bels in Mander brak een beek door, waardoor water een restaurant binnenstroomde tijdens een bruiloft met zo'n 150 gasten. Niemand raakte gewond, maar het restaurant blijft voorlopig gesloten vanwege de waterschade.
0: En bij dat restaurant staat mijn collega... verslaggever Bianca Lucas. Ja, Bianca, hoe is de situatie daar nu?
2: Ja, goedemiddag. Nou ja, goedemiddag. Het is gewoon heel triest wat hier is gebeurd. Iedereen is vol in actie om hier de boel op te ruimen. En ja, wat gisteren is gebeurd, het heeft in de 300 jaar... dat het restaurant bestaat, nog nooit zo ernstig plaatsgevonden. Het begon met een klein regenbuitje, 10:30, 10:45, geen nood. Maar dat werd al snel, kwam met bakken uit de lucht. Zo erg dat het restaurant instroomde vanuit de Morsbeek. De borden in de keuken staan op een hoogte van een meter, die stonden vol water. Het water liep door het restaurant de achterliggende tent in. Daar was op dat moment inderdaad een bruiloft bezig met 150 gasten. Daarvoor dat ze wisten stond water 1,5 meter hoog. Dus er brak echt paniek uit. Er werd geschreeuwd. En nou ja, een van de aanwezigen en de vader van de bruid, die waren nog goed bij verstand en hebben een noodbruggetje aangelegd. En daarover konden de gasten toch veiliger wegkomen. Maar ja, dan kom je hier de volgende dag en dan zie je de schade. Ja, het is het levenswerk onder andere van Martin Bels. En die is samen met zijn zoon Jorn eigenaar. Mm-hmm. En die staan erbij en die kijken daarna. Die zeggen, ja, je kunt opnieuw beginnen. De schade, de materiële schade is momenteel beraamd op zo'n 7,5 ton zeker.
0: Zo.
2: Maar ja, daar komt dan nog de naschade bij. Hè? Want de elektrische apparatuur is kapot. De elektra op zich. De vloeren. Het is allemaal hout. Dus ja, het is één groot drama. En zijn er zeker nog een maand mee bezig. En in die maand staan er ook wel tientallen feestjes gepland. Ja. Ja, die moet ook allemaal worden gecanceld. Dus ja, hier zijn alleen maar verliezers. En de vader van de bruid stond net naast me. En dat was toch emotioneel. Hij zei, ja, we moesten vanmorgen gewoon de bruidscadeaus uit de beek vissen.
0: Ach,
2: ja, dat is niet de bruiloft die je voor ogen hebt.
0: Nee, absoluut zeker niet. Bianca, kan je een beetje omschrijven wat je daar ziet? Is er veel modder te zien? Is het allemaal gewoon nog zeiknat?
2: Het is beide. Het restaurant zelf is één grote modderpoel. De meubilair is beschadigd. Mensen zijn bezig. Echt wel 50 mensen. Allemaal bekende vrienden, buren. De koeling wordt momenteel leeggehaald. Dat kan allemaal weg. Dus dat is ook allemaal verloren. En ondertussen worden er nog in die modderzooi worden er nog telefoons teruggevonden, sleutels. Want die zijn in die paniek gisteren ook verloren. Mm-hmm. Dus de paniek is nu weg. Maar ja... De verslagenheid is denk ik groot.
0: Dat denk ik ook. Van die 150 gasten, want ik kan me voorstellen in zo'n paniek dat je ook wel over mensen heen stapt. Of dat je misschien toch wel andere mensen verwondt. Dat is niet aan de hand, toch? Iedereen is wel gewoon eruit gekomen goed.
2: Ja, dat klopt. Er waren een paar die bleven wel rustig en die bedachte oplossingen. Uh-huh. En die oplossing bleek goed te werken, want iedereen heeft gelukkig veilig thuis kunnen komen. Uh-huh. En ik begreep van de vader van de bruid en van de bruidegom dat het bruidspaar in shock is. Die hoeven we vandaag ook nog te spreken. Maar het is enorm veel opruimwerk en dat gaat gewoon heel lang duren.
0: Ja, dat gaat heel lang duren. Misschien ook wel een vraag die nog een beetje moeilijk te beantwoorden is, Bianca. Maar is dit nou iets wat wordt verzekerd? Gaan zij gewoon hun geld terugkrijgen of is het gewoon echt een financiële strop voor de familie Bels?
2: Ja, dat moet nog blijken. Het pand op zich is van de provincie Overijssel. Dus zij zullen zich er ook over buigen. Ja, en de inboedel is van henzelf. Ja, de verzekeringsbedrijf is hier. Iemand van Sauvage die is de boel ook aan het inventariseren. En dat moet allemaal nog blijken hoe dat was vergoed.
0: Verschrikkelijk. Dankjewel Bianca voor nu en ook sterkte daar.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei. Nou, nog heel even naar het weer dan van nu. Want ja, het is bijna niet voor te stellen. Gisteravond echt noodweer. Het ging in één keer compleet los. Maar nu hebben we eigenlijk een hele lekkere dag. Het wordt zo'n 28 graden in de kop. In Twente is het vandaag 30 graden. En dus nog steeds tropisch warm. Het blijft droog vandaag. Morgen schijnt de zon weer flink. Met een kleine kans op een regen- of een onweersbui. Niks hoor, als dat we gisteravond op ons dak hadden. Het wordt gemiddeld dan morgen een graad of 28.
3: José de Bruin.

0: muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Oh, ik moet even parken. Biertje, vrienden.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn hoofd vol, dus ik stap naar buiten. De lucht blauw, klap mijn jas wel thuis. Alles om me

heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf zo.

0: Uit Deventer, snelle. Mark Floor, parkje, biertje, vrienden. Ja. Het is deze week de nieuwe oogstmuziek die je extra vaak hoort. Omdat wij denken dat dat wel SF een hele dikke, vette, grote hit kan worden.
1: Je luistert naar Joost in de Bruin, de Bruin. Oh, oh. Je luistert naar Joost in de Bruin.
2: Jouw zaterdagmiddag, Joost.
0: Ja, hallo. Gezellig hoor dat jij erbij bent. Leuk om wat van je te horen via de app. Mag altijd, hè. 0645671331 staat wagenwijd voor jou open. Maar we moeten eerst even naar dit. Normaal gesproken hoor je dit natuurlijk op station Zwolle. Maar nu hoor je daar iets heel anders. Je kan zometeen kleine 10 minuten nog daar rekenen op een bijzondere serenade. Zwolle heeft een nieuw stadslied. En dat gaat zo om 1 uur. Ik herhaal, dames en heren. Om 1 uur klinkt het nieuwe stadslied in Zwolle. Geschreven door Chris Oelbrand, speciaal voor de dag van de componist. Nou, om 1 uur klinkt dus Mijn Thuis Maakt Mij Zacht. Maar wij hebben alvast een kleine primeur te pakken, want we waren natuurlijk bij de repetitie. Verslaggever Bart Kief was er mee bij en die ving een bijzonder geluid op.
3: Chris Oelbrand, stadscomponist in Zwolle. Waar zijn we en wat gaat hier gebeuren?
4: Nou, we zijn hier in de Theodorekapel. En hier repeteert het koor, het Overijssels Kamerkoor, voor de uitvoering van mijn stadslied dat ik gecomponeerd heb.
3: Wat is het voor lied geworden?
4: Ik heb ervoor gekozen om Zwolle te typeren als een stad van verbinding. Een stad van mildheid ook. Want alleen via mildheid kom je tot verbinding, denk ik. Daarom is de titel ook van het lied Mijn Thuis Maakt Mij Zacht.

0: Nou, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Het is gewoon een ander stuk dan wij normaal zingen. Maar het gaat heel erg over waar we, de onderwerpen waar we vaak wel over zingen. Dus over verbinding, over dingen die ons samenbrengen. En het is gewoon ontzettend leuk. En het is vooral leuk om het samen te zingen.
1: De stad van Thomas de Kempis bijvoorbeeld?
2: Ja, dus hier in Zwolle hebben we dus dankzij Thomas een heel open sfeer, denk ik. Een heel open religieuze houding. En daar gaat het lied onder andere over. En ook natuurlijk over gewoon de ligging van Zwolle geografisch. Verbindt die heel verschillende streken met elkaar, hè. Dus dat heb ik zeker ook aangekaart. En natuurlijk, last but not least, Thorbecke, die natuurlijk ook een Zwollenaar is. En die dus de grondlegger is van onze grondwet.
3: Zometeen om 1 uur klinkt dus Mijn Thuis Maakt Mij Zacht op het station in Zwolle. Maar door de hele stad is er vandaag echt van alles te beleven in Zwolle. Ja, door de hele stad spelen componisten hun muziek. En er is een speciaal

stadstour georganiseerd. Dus let even op. Om 1 uur op Perron 1 het lied Mijn Thuis. Maakt mij zacht. En nu Earth, Wind & Fire.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Azito Stadion.
9: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
10: Check de meter.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
18: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
19: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Radio Oost. Weekend Overijssel.
5: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
22: Let's go, girls.

0: weekend Overijssel.
1: En I feel like a woman. Hey, hallo, goedemiddag. 9 over 1.
0: José de Bruin.
1: Gezellig dat je erbij bent. Mooi om wat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Maar ja, die app die staat wagenwijd voor je open. En ik vind het fijn dat je echt van alles met me deelt. Maar soms komt er dan ook ineens een best wel intens bericht binnen. Soms staat de wereld namelijk op de zaterdagmiddag even helemaal stil. Ik kreeg een emotioneel berichtje van Janko uit Nieuw-Leuzen. Hij zegt, woensdagavond is zijn kameraad en een achternaamgenoot van mij, Hilco de Bruin, overleden. Veel te vroeg, veel te plotseling. Het is onvoorstelbaar hoe snel het leven volgens mij kan kantelen. Hoe intens leeg het ineens wordt voor de mensen die hem moeten missen. Woorden schieten op dat moment vind ik altijd tekort. Maar gelukkig kan muziek soms net een beetje troost geven dat nu zo hard nodig is. Hij was een enorm liefhebber van Bruce Springsteen. Muziek vol passie over vriendschap, over het leven. Ja, het is speciaal voor al die kameraden. Maar bovenal om de familie van Hilco een enorm hart onder de riem te steken in deze nou nogal zwarte dagen. Heel veel sterkte ook van ons. En mooi dat je dan een berichtje stuurt naar RTV Oost om een klein beetje steun te zoeken. Het is Bruce Springsteen en The River op Radio Oost.

Onze Mr. Top 40 loopt net weg. Volgens Bert was dit nummer 1 10 jaar geleden. Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling op Radio Oost. Gezellig zeg dat je erbij bent. Leuk om wat van je te horen via 0645671331. Als je dat nou een heel ingewikkeld nummer vindt, laat mij je dan een tipje geven. Het tipje is dit. Download de Oost-app. Als je die downloadt, dan kun je namelijk rechtsboven in naar het tekstballonnetje. Daar klik jij op app, de studio. Nou, en dan kom je zo, hoppakee, bij mij binnen. Vind ik hartstikke leuk. Gerard Oosting uit Enschede heeft dit ook gedaan. Die zegt, vermeldingswaardig is dat het optreden van de Koninklijke Enschede Burgerharmonie morgenmiddag in het Passenkoerpark Bad Bentheim vanaf 3 uur plaatsvindt. Er is een schaduwrijke, koele omgeving met sfeervolle en passende muziek. Beslist een aanrader. Dankjewel Gerard, of ik dat even wilde melden. Natuurlijk, ja, ik vind dat altijd heel leuk. Heb je zelf nou een goede uittip? Heb je iets waarvan je denkt, oh ja, daar moet heel Overijssel naartoe? Dan mag dat. Je mag het laten weten via die Oost-app. Veel mensen die zijn aan het genieten van de zon, snap ik ook wel. Ik krijg foto's binnen waar je toch ook een heel klein beetje jaloers van wordt. Ook wel veel koude biertjes. Nou ja, goed, ik zou zeggen, het mag best wel. Ja, het is toch na 1 uur geweest, dus het kan allemaal prima. 0645671331 gebruikt ook Noël Rikhoff uit Almelo, zegt hij er zelf bij. Hey, hey, zou jij voor mij in de summertime van Mungo Jerry kunnen draaien? Je hoort hem nu op Radio Oost. Noël, dankjewel voor jouw berichtje aan de studio.

0: allemaal, net Sharon. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Groetjes Sharon, fijne dag nog.
1: Yo, het is weer zaterdag. Goedemiddag José, alles oké? Hartstikke idee, lekker genieten van het mooie weer. Tot 2 uur zijn we er weer.

0: het lievelingsliedje en waar zij echt een zomers gevoel van krijgt van Els. Stuur het ze in de app. Ondertussen is het bijna 1:30 en krijg je het laatste nieuws van Marlieke. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Een zwembad in Staphorst moest vanochtend worden ontruimd vanwege een chloorlekkage. Ongeveer 100 bezoekers moesten het gebouw verlaten nadat in de technische ruimte een lekkage was ontdekt. De brandweer had de situatie snel onder controle en niemand raakte gewond. Volgens de veiligheidsregio IJsseland kwam een stof vrij die wordt gebruikt in zwembadchloor. Er is geen gevaar voor de omgeving, maar het zwembad blijft vandaag uit voorzorg wel gesloten. En op de N334 bij Zwartsluis is vanmiddag een motorrijder gewond geraakt bij een kopstaartbotsing. Het ongeval gebeurde toen twee motoren uit een groep onderweg waren richting Giethoorn. Een van de motorrijders botste hard op zijn voorganger en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder bleef ongedeerd. En een bruiloft bij watermolen Bels in Mander is gisteravond abrupt geëindigd door het noodweer. Door de hevige regenval overstroomde de Mosbeek, waarna het water met grote kracht het restaurant binnenstroomde. Zo'n 150 gasten moesten het pand verlaten en konden via een geïmproviseerde noodbrug in veiligheid worden gebracht. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het restaurant is groot. Watermolen Bels blijft voorlopig gesloten.
0: Oh, je was al klaar.
1: Ik was klaar.
0: Meer nieuws op oost.nl en in de Oost-app. Dankjewel Marlieke, goed weekend.
1: Dankjewel.
0: Gaan wij nog eventjes naar het weer. Het is echt een stuk minder heftig dan gisteren. En dat is maar goed ook, want na dat noodweer van gisteravond hebben we een hele lekkere dag. Het wordt 28 graden in de kop. In Twente is het met 30 graden nog steeds tropisch warm. Blijft droog vandaag. Morgen schijnt de zon ook weer flink met een kleine kans op een regen of een onweersbui. Het wordt morgen gemiddeld 28 graden. José de

0: avontuur. Ja, het is echt duur. Een vakantie. Misschien ga je lekker kamperen, zet je gewoon je tentje op ergens. Misschien ben je net als ik echt een beetje een luxe poes. Ik vind kamperen dus heel leuk, maar er moeten wel allemaal dingen al in staan. En ik moet een wc hebben en een douche en zo. Ja, echt verschrikkelijk. Maar wat dan ideaal is, is dan bijvoorbeeld met de camper erop uit. Nou, lekker hè, zomers weer. Ik heb twee ouders die allebei een camper hebben. Dat is echt heerlijk. Ze staan echt elke weekend gewoon lekker te kamperen ergens. Maar ook zij zeggen duur. Ja, het is echt ongelooflijk. Door de stijgende wegenbelasting en de hoge dieselprijzen wordt zo'n weekendje weg voor heel veel camperaars een stukje minder gezellig.
1: Die wegenbelasting, daar staat eigenlijk helemaal nergens op natuurlijk. Want wat maak je nou gebruik van de weg? Ja, je komt van huis en je rijdt hier en je staat hier 5 dagen. En voor de rest kom je niet weer op de weg. Niet anders dan dat je weer naar huis toe gaat. Dus eigenlijk is het van een zotte dat je zoveel wegenbelasting moet betalen.
2: Ja, blijkbaar hebben ze een beetje geld nodig in Den Haag. Dus ja, de campers zijn een beetje de klos. En nou met de brandstof nou bij, de diesel. Dus ja, daar word ik niet vrolijk van.
0: Nee, daar word ik zeker niet vrolijk van. Maar Frida Vuur uit Deventer, die heeft misschien wel een oplossing gevonden. Gratis kamperen. Nou, daar gaat mij. Daar word ik meteen gelukkig van als je gratis kan kamperen. Met haar website en Facebookgroep Welkom op mijn oprit bieden mensen kosteloos hun oprit aan om te overnachten. En dat is een groot succes.
3: Hallo, welkom op mijn oprit.
4: Ik woon in mijn bus. En dan is logeren op een oprit toch een soort van veilige plek.
3: Ja, het voelt gewoon een stuk veiliger.
4: Ik sta liever hier dan op een andere camperplaats.
5: Ik woonde bijna een jaar in mijn camper. En ik reisde door Europa. En ik merkte iedere keer als ik op een nieuwe plek kwam, dat het superleuk is om locals te ontmoeten. Of dat je weet even waar je heen gaat, dat je meteen wat mensen kent. En toen dacht ik, hey, hoe leuk is dit? Want dat bracht hele leuke ontmoetingen tot stand. Om hier een soort netwerk voor te maken. Zodat je gewoon veel sneller bij iemand op opzicht kan komen.
6: Wij hebben zelf een camper en sinds een paar jaar, en als je dan net een camper hebt, dan kom je in de social media in zo'n algoritme terecht. En zo kwam ik ook Welkom op mijn oprit tegen. En toen dacht ik, ach, waarom niet? We hebben die ruimte en we hebben een mooi plekje om te wonen. En het is mooi om dat met anderen te kunnen delen.
5: Ik dacht, ik begin met gewoon op Facebook en ik zie wel hoe dat loopt. En dat liep eigenlijk meteen heel goed. En er zitten nu 22.000 mensen bijna op en 400 opritten worden aangeboden. Dus dat interesse, dat is er wel.
4: Ja, dan kom je aan en dan kom je weer in een of ander plekje waar je nog nooit geweest bent. Wat blijkbaar best wel leuk is.
6: Ja, het is gewoon heel laagdrempelig voor ons ook. Ja, we hebben de ruimte en waarom niet? En de leuke manier om met andere mensen in contact te komen.
4: Je weet dat je bij mensen op de oprit staat, dus je staat niet één op één of andere rare openbare plek. En als je iets nodig hebt, soms, dan kun je gewoon even zeggen, joh, kan ik iets van je halen, zeg maar.
6: Heel veel mensen nemen ook wel vaak iets mee als bedankje, een aardigheidje, een fles wijn of zelf, potje zelfgemaakte jam of een mooie tekening van een kind wat mee was. En, ik heb een gastenboek en dan vraag ik of mensen daar wat in willen schrijven. Dus dat maakt voor ons ook leuk. En er zijn ook wel mensen via die website, hoor ik, die er hele borrelavonden van maken en tot diep in de nacht zitten borrelen. Dat is hier nog niet voor gekomen, maar ik zeg nooit nooit.
0: Heerlijk, hè? Meer

Alex Warren en Viva Dream op Radio Oost. Oh, leuk. Zometeen de toppers van toen en nu met Oene Loonstra. Maar nog wel een klein vraagje. Heb jij al die herschreven top 40 ingevuld? Ja, zo niet, dan moet je echt wel even doen, hoor. Je gaat naar onze Facebookpagina Radio Oost. En daar vul je hem in.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1967? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Het huis echt willen moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
10: Voordeeluitjes.nl. Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
11: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
10: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
12: Check de meter.
13: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
18: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis.
16: Radio Oost. Toppers van toen en nu. Thuis in Oost.

0: Uit 1964 waren dit de Birds and the Bees van Jewel Akins.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Je hebt ook nog een andere uitvoering, de Birds and the Bees. Een heel ander nummer trouwens, dat klinkt ook anders, van The Warm South. Het begint met papapap, ja zeker, 1964 dus. Goedemiddag, dank aan José de Bruin. Ja, voor weer 2 uur weekend Overijssel. Morgen is het weer tussen 12 en 2 uur. Met weer mooie tips voor de zondag.
1: De herschreven top 10 van 1967.
0: Ja, dat kun je doen, tot 5 uur. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Je kunt van de 40 titels er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan tussen 5 en 6 uur. Verder hebben we het nieuws. Ja, het nieuws vandaag van 20 juni 1967. Want dat is het jaar dat Centraal staat vandaag in de toppers van toen en nu. En je kunt meedoen aan het spel der spelen, namelijk de
2: cryptogrammofoon.
0: Zoek de plaat achter de zoekzin. En de oplossing is te vinden in de hitlijst van 20 juni 1967. En dit is de opgave.
3: Ontzag voor haar.
0: Oh, ja, welke plaat hoort daarbij?
3: Ontzag voor haar.
0: 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331.
3: Ontzag voor haar.
0: Welke plaat hoort daarbij? Je kunt je oplossing achterlaten. Verder, de noodradio-alarm gaat klinken, ook in dit uur. En jij kunt dan weer zo'n noodradio winnen. Want als je hem hoort, ja, meteen even appen noodradio naar 06-4567-1331.
1: Toppers van toen en nu. Radio.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1967? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: De noodradio-alarm heeft geklonken. Jan van Scherpen, Zeeland Enschede, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij had nog geen noodradio?
1: Nee, ik was de hele tijd op zoek, maar ik heb er nog steeds geen een kunnen vinden.
0: En ook geen noodpakket?
1: Een noodpakket, een aantal dingen hebben we gelukkig wel. Bijvoorbeeld een gasbrander met gastelletje en zo. En natuurlijk blikken en alles, maar voor de rest nog niet.
0: Nee, nou dan ga je hem krijgen.
1: Nou, super.
0: Je had hem nog niet, hè?
1: Nee.
0: Heel goed. Nou, dan ga je hem nu krijgen. Waar was je vandaag mee bezig?
1: Vooral een beetje uit de zon blijven. Dus zo min mogelijk.
0: Ik moet zeggen, ik was even buiten net. En ik vind het iets minder warm dan gisteren. Iets minder klammig.
1: Ja, dat klopt. Gisteren was het helemaal benauwd.
0: Ja, was echt benauwd. Maar goed, laten we blij zijn dat het niet constant regent, hè?
1: Ja, dat is ook wel heel
0: waar. Dat is ook wel waar. Jan, nou, ik zie jouw adres wel even op de app. En dan wordt die gestuurd. De Noodradio.
1: Oké. Ja, dank je.
0: Ja.
1: Dan stuur ik jou een appje en dan komt hij deze kant op.
0: Zeker. Het zal wel volgende week gebeuren, want als we hem nu versturen, dan krijg je maandag nog niet.
1: Oké, nou, hartstikke mooi zeg.
0: Zo gaat dat tegenwoordig. Ik wens je een fijne zaterdag.
1: Ja, dank je. En zelfs ook een fijne uitzending.
0: Dankjewel Jan. Tot genoegen.
1: Hoi.
0: Hoi.
2: De langspeelplaat van de week.
0: Butterfly is het zevende album van The Hollies. Opgenomen op 5 september tot en met 6 oktober 1967 in de Abbey Road Studios. En de liedjes werden zowel in mono als in stereo opgenomen. In Engeland verscheen van dit album geen single. In Nederland wel, namelijk Dear Eloise, die het nog tot de hitparade wist te brengen. Nou, en dat nummer ga ik dan ook draaien. Van het classic album Butterfly, The Hollies, Dear Eloise.

0: De zevende hit voor Dave D. Dozy Biggie Biggin is The Legend of Xanadu. En daarvoor Sweets for My Sweet van The Searchers. En ja, Dear Eloise van The Hollies daar weer voor van het classic album. Zometeen, na de nieuwe zingen van Snelle, hebben we het nieuws van 1967.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Laat het licht aan van Snelle Hoorde op Radio Oost. Terug naar 20 juni 1967. Wat gebeurde er zoal in het nieuws? Ja, en de weersvooruitzichten. Je hoort Jan-Willem Kobus.
1: Het nieuws van juni 1967. We beginnen in New York, waar de algemene vergadering van de Verenigde Naties vandaag in een noodzitting bijeen is om te praten over de crisis in het Midden-Oosten. Secretaris-generaal U Thant heeft zojuist een kritiek rapport ingediend over de humanitaire situatie na de Zesdaagse Oorlog, die 10 dagen geleden eindigde. Tienduizenden Arabische vluchtelingen verkeren in grote nood.
2: And to help make this organization into a really effective instrument for peace, justice and progress. He should be impartial, he should be objective, without necessarily neutral.
1: Dan naar Houston, Texas. De Amerikaanse bokser Muhammad Ali is vandaag door een federale jury schuldig bevonden aan het weigeren van de militaire dienstplicht. De jury had slechts 20 minuten nodig om tot dit oordeel te komen. Ali, die in zijn wereldtitel zwaargewicht al moest inleveren vanwege zijn weigering om in Vietnam te vechten, is veroordeeld tot een maximale straf van 5 jaar gevangenisstraf en een boete van $10.000.
3: That I've said it once and I will say it again. The real enemies of my people are right here, not in Vietnam.
1: In Frankrijk bereiden de wielrenners zich voor op de start van de Tour de France, die over een week van start gaat in Angers. Er is veel te doen om de nieuwe strenge dopingcontroles die de organisatie dit jaar voor het eerst op grote schaal gaat uitvoeren. Verschillende ploegleiders hebben al hun zorgen geuit over de impact hiervan op het peloton in 1967. De Amerikaanse sonde Mariner 5 is onderweg naar Venus. Wetenschappers hopen met de missie nieuwe gegevens te verzamelen over de atmosfeer en omstandigheden op die planeet.
4: At Pasadena's Jet Propulsion Laboratories, scientists receive exciting data from Mariner 5, our Venus probe space vehicle.
1: En dan nog het weer. Het is vandaag een overwegend droge, maar vrij zwaar bewolkte dag. De temperatuur is met een maximum van ruim 21 graden Celsius wel behagelijk warm voor de tijd van het jaar. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Voor morgen is de verwachting een vergelijkbaar weerbeeld met iets meer ruimte voor de zon. Al blijft een lokale bui in het binnenland niet uitgesloten.

Zo weer 27 jaar geleden, hè? Similar van Teaspoon uit 1999. En daarvoor Dave D. Dozy Bicky McIntyre voor de tweede keer in de uur. Met OK staat in de hitlijst van 20 juni 1967 op nummer 17.

0: vergeten platen worden weer voor u gezorteld.
1: De vergeten plaat.
0: En de eerste van Herman Beltman uit Nijverdal. Herman, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Lekker binnen in de koelte, of niet?
2: Ja, ik zit lekker in de kamer, aircootje aan, niks aan de hand. Dus dat gaat allemaal lekker.
0: Ja, ik zei het ook al van... ik heb het idee dat het iets minder warm is dan gisteren.
2: Wij moesten gisteravond moesten wij terugfietsen van een stukje van Nijverdal naar Nijverdal. Maar je kon de zwembandjes wel aantrekken.
0: Ja. Ja, het was erg klam inderdaad. Herman, je zit lekker binnen en je hebt via de app een vergeten plaat aangevraagd. Welke?
2: Ja, nou, ik ga zo bedenken aan Cotton Fields, van, in principe van de Beach Boys. Maar die van CCR is ook wel lekker natuurlijk, uiteraard. Maar ik weet niet of ze hetzelfde jaartal komt. Maar wij hebben goede vrienden, hebben wij. En gaan we heel vaak met elkaar naar concerten toe. En altijd gaan we op het eind van het concert gaan we naar de DJ toe. En dan vragen we altijd dit liedje aan. Dus vandaar.
0: De Cotton Fields van de Beach Boys.
2: Ja, ja.
0: Nou, dan ga ik hem draaien, Herman. Wat zeg je?
2: Nou, super. Of van de CCR mag ook natuurlijk, maar...
0: Ja, ik heb die van de Beach Boys klaarstaan.
2: Nou, top. Ja, hartstikke fijn.
0: Nou, ik ga hem draaien. Ik wens jou een fijne zaterdag en een zondag.
2: Ja, niks minder, hè. Oké.
0: Allerbeste, doeg.
1: De vergeten plaat.

QB at the Blizzard and Window of My Eyes. Ja, zo dadelijk nog een kwestie van rock'n'roll. En dan ga ik even naar de Amerikaanse Billboard Hot 100 van 20 juni 1967. Welke platen staan daarin? Eerst Bex en Andy Grammer.

Ja, Max en Enik Wemmer en The Thing I Love. Goed, nu naar Amerika dus. Met de mama's en de papa's, dedicated to the one I love, van 9 naar 12.

0: Mooi ballade hoor, van de mama's en de papa's, dedicated to the one I love. Dus in de Amerikaanse hitparade op nummer 12.
1: Six pack.
2: Een kwestie van rock and roll.
0: Heb ik de swinging blue jeans voor je met de hippie shake uit 1958. Alweer zo lang geleden, inderdaad.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
15: Voordeeluitjes.nl. Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Klok klaar, band klaar, muziek klaar, start erbij.
0: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Redbone, Amerikaanse popgroep uit de jaren 70. De naam betekent gemengde afkomst. En verwijst naar de deels Indiaanse afkomst van de groepsleden Fado dus.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Tweede uur toppers van toen en nu. En je kunt het nog steeds herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1967.
0: Zeker, ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. En het bericht staat bovenaan. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan straks tussen... Even kijken, tussen 5 en 6 uur. En dan had ik wat klaargezet. Namelijk de voorlopige tussenstand. Ja, die ga ik even zoeken. De voorlopige tussenstand, ja. Oh, ja, daar gaan we de voorlopige tussenstand kijken. En daarin staat deze op nummer... Even kijken, op nummer 3. Nou, dat gaat niet helemaal zoals ik dat graag wil. Weet je wat, we gaan het zometeen allemaal even helemaal goed maken.
1: Toppers, ja. Van toen en nu.

0: Uit 1982, Bloedend Hart van de Dijk. Nou, welke plaats staat nu voorlopig op 3 in de herschreven hitparade van 20 juni 1967? Nou, deze. Haha, Sinterklaas van Manfred Mann. En deze op 2. Silence is De Tremolo's voorlopig op nummer 2. En na toch wel heel erg bovenaan dit nummer. Why the Shade of Pale van Procol Harum. Je kunt nog steeds stemmen. Ja, radio's Facebookpagina. 10 titels van de 40 keer eraan klikken. En de meest aangevraagde hoort tussen 5 en 6 uur. En je kunt nog steeds meedoen aan de
1: Cryptogrammofoon.
0: Zeker. En Benjamin, wat is de opgave?
2: Ontzag voor haar.
0: Welke plaat hoort daarbij? 0645671331. Verder hebben we weer een mooie vergeten plaat. En straks om 3:30 hoor je het nieuws. Ja, van 20 juni 1967. En welke radio- en tv-programma's waren populair? Het is een beetje het programmaboekje voor dit tweede uur toppers van toen en nu. En nu, Teddy Swims op Radio Oost.

0: in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maak

Lucky Town heette zijn 10e studioalbum. Ik heb het over Bruce Springsteen. En dit was Better Days, afkomstig van dat album. Ja, zeker. Jaren 70 staat een beetje centraal in het tweede uur van de toppers van toen. En nu, straks hoor je Coco van The Sweet. Die hebben een tijd niet gehoord. En daarvoor de T-Rex en Hot Love.

0: De noodradio-alarm klonk. Ik heb aan de telefoon Hans Veldman uit Zwolle. Dag Hans, goedemiddag.
1: Hallo Oene, goedemiddag.
0: Jij belde naar 074-2456-665. En je zegt, ja, appen, dat is voor mij een beetje lastig, want ik heb een visuele beperking. En ja, in hoeverre beperkt jou dat in het leven?
1: Nou, best heel veel. Ik ben al heel veel aan het inleveren. En ik vond gewoon... Ik had met mijn oudste zus, die is 88 en die doet heel veel voor me. En toen hadden we over van, goh, wij kunnen eigenlijk nooit meedoen met iets wat bij Radio Oost is. Want we hebben allebei Radio Oost de hele dag aanstaan. Vroeger altijd de plaat aan bij Dorothy, nu doe ik het zondagsmiddags bij Paul. En ja, mijn leven bestaat uit muziek.
0: Ja.
1: En mijn zus ook, want die wordt 88, maar die is nog hartstikke flink. En toen zei ze, ja, ik kan ook niet appen, maar we moeten appen.
0: Ja.
1: Ik zei, ja, dan kunnen we dus niet meedoen, we willen wel graag de radio.
0: Nou ja, het is gewoon zo, je kunt appen en bellen, 074-24, dat heb jij dus gedaan, Hans.
1: Dat heb ik dus gedaan.
0: En
1: toen zei ze tegen mij, van moet ik luisteren, je kunt ook een speciale slechtziende een telefoon kopen waar je wel kunt appen.
0: Ja.
1: Ik zei, ja, maar daar hangt wel een heel erg groot prijskaartje aan.
0: Ja, nee, dat snap ik, dat moet je niet doen.
1: En je moet het kunnen.
0: Nou, maar goed, je hebt gebeld en jij krijgt hem.
1: Ja, ik vind het fantastisch, Oene. Echt geweldig. Ik vind het zo overweldigend dat ik het niet kan geloven, joh. Echt. Schiet er helemaal van vol.
0: Ja, je schiet er van vol. Nou, dan is hij meer dan verdiend, Hans. Hij wordt gestuurd naar de Verenigingsstraat 42 in Zwolle.
1: Fantastisch.
0: En,
1: dankjewel, Oene. Ik weet gewoon niet hoe ik je verder moet bedanken, maar ik vind het wel geweldig.
0: Het is een kleine moeite, groot plezier. Zo. Zo beschouw ik het, Hans. En nou, ga er lekker van genieten. De radio wordt gestuurd.
1: Fantastisch.
0: Nou.
1: Ik wens je nog een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel, hè.
1: En ik luister heel graag naar je, want ik hou van de jaren 60 muziek.
0: Nou, dan komt het in ieder geval goed uit bij 1967.
1: Ja, fantastisch. Ja.
0: Ik wens je een fijne zaterdag.
1: Jij ook. En voor mij is het nou helemaal goed, ja.
0: Nou, dat kan niet stuk.
1: Dankjewel.
0: Zet alle beste, hè. Hoi.
1: Oké.
0: Doei. We gaan terug naar 20 juni 1967. Wat gebeurde er zoal in het nieuws? En welke radio- en tv-programma's waren populair? Dat hoor je nu van Jan-Willem Kobus.
2: Het nieuws van juni 1967. Uit economische kringen komt het bericht dat de Nederlandse industrie blijft profiteren van de gunstige internationale handel. Werkgeversorganisaties spreken van een sterke vraag naar Nederlandse producten, terwijl vakbonden aandringen op verdere verbetering van lonen en arbeidsvoorwaarden. In Utrecht zijn vandaag besprekingen gevoerd over de toenemende verkeersdruk in de grote steden. Deskundigen verwachten dat de groei van het autobezit de komende jaren nieuwe investeringen in wegen en infrastructuur noodzakelijk zal maken. Op de boerderijen in Salland en Twente zijn de werkzaamheden op het land in volle gang. De weersomstandigheden van de afgelopen week hebben over het algemeen gunstig uitgepakt voor gewassen en grasland. Boeren hopen op een stabiele zomer om de oogst veilig te stellen.
3: Het valt ons niks tegen wat we nu oogsten. We hebben ze wel 5 keer beregend. Dus ja, we hebben er wel veel tijd en energie in gestoken om, om tot te komen waar we nu zijn, zeg maar.
2: In Doetinchem vond onlangs een massaal typexamen plaats, waaraan grote groepen jongeren deelnamen. De beelden daarvan worden deze week eveneens landelijk vertoond. Het grote aantal deelnemers onderstreept de groeiende behoefte aan administratieve vaardigheden in het Nederlandse bedrijfsleven van de jaren 60. Op tv kun je kijken naar de Minimolen op Nederland 1, om 7:15. Op Nederland 2 is de Virginian te zien, om 8:00. En om 11:45 is er het journaal. Duitsland 2 heeft die Sendung mit der Maus in petto om 3:00 in de middag.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Oh, ik moet even pakken.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is de Nieuwe Oost.
1: Ik moet even pakken. Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Paddekje, biertje, vrienden, Snelle en Mark Floorhoor op radio. En daarvoor de Roadies met Take Her Home staat in de hitlijst van 20 juni 1967 op nummer 11. Ja.
1: De vergeten plaat.
0: Harry Bode uit Oldenzaal, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is Harry Bode momenteel aan het doen?
2: Harry Bode die loopt in de stad in Oldenzaal en heeft even een rustig plekje opgezocht. En gaat straks nog een paar boodschapjes doen en dan gauw naar huis.
0: Gauw naar huis?
2: Ja, het is veel te warm om in de stad te lopen.
0: Ja, het is warm, ja. Maar ja, boodschappen moeten gedaan worden natuurlijk.
2: Ja, af en toe moet dat, hè.
0: Ja, nou, je hebt gereageerd via het stembiljet al even weer een poosje geleden. Welk nummer vind jij een vergeten plaat?
2: Ja, van de Move. Ik ben zelfs de naam al vergeten, zo lang is geleden.
0: Titel weet je nog wel?
2: Nee, die titel weet ik niet. Ja, ik weet dat ik het gedaan heb, omdat het om Roy Wood ging.
0: Aha.
2: Fan is gewoon woord. Maar als je ziet wat voor verdiensten hij gemaakt heeft voor de muziek. Dat begon met de Move en dat ging naar Electric Light Orchestra en meer van die dingen waar hij in gezeten heeft. En hij heeft gewoon prachtig mooie platen gemaakt. Echt geweldig mooie platen.
0: En als ik zeg, Flowers in the Rain?
2: Dan is hem dat.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Zo stond het in ieder geval wel op stembiljet. Ja.
2: Ja, de jaren begint te tellen, hè?
0: Ja, nou goed. We hebben hem erbij gehaald. Het is inderdaad een mooie vergeten plaat en ik ga hem draaien.
2: Ja, dankjewel.
0: En lekker de koelte in zometeen.
2: Ja, gaan we zeker doen. Jij nog veel plezier met je uitzending.
0: Dankjewel, hè.
2: En bedankt voor het belletje.
0: Graag gedaan. Hoi.
2: Oké, doei.
1: De vergeten plaat.

De Dolly Dots, Hela Di La Di Lo, uit 1980 hoorde je op radio. En Justin de Wild, daar weer voor met Cheerio. Toch wel de meezingende zomerhit 2026. Straks ga ik even aandacht besteden aan de Engelse hitparade van 20 juni 1967. Evenals een rock'n'roll plaat. Nu allereerst All For One en... I swear.

Alpha One, I swear, ja. De Turtles met She'd Rather Be With Me staat in de Engelse hitparade van 20 juni 1967. En gaat van, even kijken, van 40 naar 19.

0: De opvolger van Happy Together, The Turtles en She'd Rather Be With Me hoor je op Radio Oost. En natuurlijk weer dit.
1: Een kwestie van rock en roll.
0: Zeker, het is niet echt helemaal rock'n'roll, maar wel van de afkomstig van de greatest rock'n'roll artist aller tijden. Elvis Presley nu, The Wonder of You.

0: Natuurlijk, applaus voor The Wonder of You van Elvis Presley. In het volgende uur ga ik weer zo'n noodradio weggeven. Als je het alarm hoort ergens tussen 4 en 5, dan kun je noodradio appen of bellen 074-2456-665.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
8: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
9: Check de meter.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
9: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito-stadion.
14: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
18: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
19: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Hé, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
24: Licht uit, spot aan. Radio Oost. Toppers van toen en nu.
25: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
26: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

0: Romantics uit 1983 en Talking in Your Sleep. In Engeland was er een uitvoering van Bugs Fizz. Die was alleen maar in Engeland een grote hit. En dat klinkt zo. Dezelfde band als Making Your Mind Up. Alleen maar in Engeland was dat een grote hit.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Nog een uurtje, kun je hem herschrijven?
1: De herschreven top 10 van 1967.
0: Zeker, en in de voorlopige top 3 is een verandering gekomen, want deze staat nu op 3. Silence is golden, but my eyes still see. Een uur geleden nog op 2, de Tremolo's en Silence is Golden. En deze staat nu voorlopig op 2. Man en ho-ho op haha zit de clown zoals jij wil. En welke staat dan voorlopig op nummer 1? Deze. Procol Harum, Why the Shade of Pale. Nou, je kunt nog tot 5 uur kun je jezelf de top 10 doorgeven via de Facebookpagina van Radio Oosterbericht. Staat bovenaan 40 titels. Je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan straks tussen 5 en 6 uur. Zeker. En je kunt het nog steeds doen meedoen aan de
2: Cryptogrammofoon.
0: Zeker. Dit is de opgave.
3: Ontzag voor haar.
0: 0645671331. Straks weer een mooi vergeten plaat. En rond half 5 hoor je welke bioscoopfilms veel werden bezocht. En ook de supermarktprijzen komen voorbij.
1: Toppers van toen en nu.

André Haas is een, ja, toch wel een beetje een vergeten plaat uit de jaren 80. Leuk om die plaat terug te horen. En daarvoor So Easy to Fall in Love. Tussen haakjes Olivia Dean hoor je op Radio Oost. En ook Who Dennett van de Tavares. Straks gaat hij weer klinken, de noodradioalarm. Ja, meestal als ik het zeg, dan gaan mensen al appen. Nee, je moet echt wel het alarm horen. En dan appen 06-4567-1331. En dan heb je gewoon noodradio. Zo simpel.

0: Shannon.
1: Run, run, run, run.
0: En zo heet het nummer inderdaad, Run Away. Ja, heeft geklonken, de noodradio-alarm. Peter Buurink uit Oud-Marsum, goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Peter.
0: Ja, had je al een noodpakket?
2: Ja, al lang.
0: Maar ook een noodradio?
2: Nee, noodradio nog niet.
0: Die moet nog...
2: wel, aggregaat al wel.
0: Ja.
2: Dus,
0: De noodradio dus... moet worden toegevoegd.
2: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd, je krijgt hem.
2: Mooi, dankjewel.
0: Ja. Hé, je woont in Oud-Marsum. Wat ben je vandaag aan het doen?
2: Gewoon lekker bezig. In de schaduw.
0: Ik wou net zeggen, is niet te warm?
2: Nee, in de schaduw is goed uithouden.
0: Oké, nou, hartstikke goed. Hé, die noodradio wordt gestuurd. Als jij jouw adresgegevens even op de app zet, dan weet ik in ieder geval waar die naartoe moet.
2: Komt helemaal van elkaar.
0: Nou, Peter, mooi weekend alvast.
2: Ja, dank je. Hetzelfde. Doei, doei.
0: Het allerbeste. Hoi. Nou, dit uur er niet bij. Volgend uur ga ik hem weer laten klinken, de noodradio-alarm. En wellicht maak je dan kans daarop. Het is Miss Montreal en Schuiler.

0: Ah, blijft een goede plaat voor Miss Montreal. Ja, de nieuwe oogst van een paar weken geleden. Schuilen hoorde je op Radio Oost. Zeker, gaan we weer terug naar 20 juni 1967. Welke bioscoopfilms werden bezocht en de prijzen in de supermarkt komen voorbij. Je hoort Jan-Willem Kobus.
1: Het bioscoop- en winkelnieuws van juni 1967. In de bioscopen draaien Clambake.
2: Was Jameson's blind. Maybe see the trees instead of the forest.
3: Thank you.
1: Don't make waves.
4: Glutes. I told you what was wrong with your glutes a year ago. SEX, old buddy.
5: Hey, man.
1: In the heat of the night.
6: When's the last time I asked Cody to get oil for this damn thing? Last Wednesday.
1: For a few dollars more. Branded to Kill. Woman times 7.
7: It'd be better if they found us naked.
8: Oh no. We have to make sure they find us looking like a wedding celebration.
1: En de Nederlandse film De minder gelukkige terugkeer van Jozef Katus naar het land van Rembrandt. Die willen we zien.
9: Het is goed om te provoceren, om je eigen gevoelens te onderzoeken, om jezelf te vinden.
1: De prijs in de supermarkt, 500 gram chocoladehagel, 1 gulden 19, 200 gram boterhamworst, 55 cent en een halve kilo bieflappen heb je voor 3 gulden 99. Een pond tomaatjes erbij, 69 cent. Als toetje 14 sappige perscinesappelen, 1 gulden 49, 3 kroppen sla voor 39 cent. Zo klaarpudding, 69 cent en 4 bierwasjes, 1 gulden 59.
10: De klapper!
1: Een pakje runnersigaretten voor 1 gulden. Ja, reclame maken voor rookwaar. Dat kon toen nog, dat kan nu al eeuwen niet meer.

Alleen bij jongens.

0: Zeker Peter Koelewijn en de Rockets en de live uitvoering van Klap maar in je handen.
1: De vergeten plaat.
0: Ja, en daarvoor kun je luisteren naar Here I Go Again van Ray Charles. Here I Go Again staat in de hitlijst op nummer 36. Ja. Hein uit Olst heeft via stembiljet I Will Return aangevraagd. En ik kan hem niet bereiken. Hij neemt de telefoon niet op. Uitvoerende artiest is Springwater, dus ik ga hem er gewoon draaien. Dankjewel Hein voor het doorgeven van jouw vergeten plaat.
1: De vergeten plaat.

0: much anymore.
1: Ja, een tijdje niet geluid hoor. De Counting Crows en Mr. Jones op de radio. Zit nog een keer in de live-uitvoering. Ja, dit is Nadie en Wind Force 11. Nou, daar hebben we deze dagen niet mee te maken.

0: Een eendag vlieg uit de jaren 80, Wind Force 11 van Nadie hoorde je op Radio Oost. Ja, de twist van Chubby Checker is ook in het Duits gezongen door hemzelf.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: En dan heet het Der Twist is da. Best leuk om te horen uit 1957.
2: Jeder komt hier und klatscht. Ja, goed. Ik zing mijn song.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Nu bij Dirk. Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent. Die zijn lekker.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
9: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
10: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
11: Check de meter.
12: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
13: voordeeluitjes.nl.
14: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Mariet Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten, omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. Met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
18: ANWB en gaan.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Luister.
15: Radio Oost. Toppers van toen en nu. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
24: Yesterplay.

0: Little Steven en de Disciples of Soul.
1: Toppers van toen en nu.
0: Oftewel Steven van Zandt en Bitterfruit uit 1987. Zeker. Ja, laatste uur toppers van toen. En nu, dat betekent de herschreven hitparade van 20 juni 1967. Ik kan er iets meer draaien, want de plaatlengtes waren niet zo heel erg lang destijds. Dus ik kan, En aangezien in het vorige uur de oplossing van de cryptozin niet werd gegeven, althans... geraden, hij is al geraden trouwens, komt hij in dit uur voorbij. Dat betekent dat hij dus herschreven is. Heel aardig. En voor de rest hebben we nog veel rock'n'roll platen. Lydia en de Melody Swing en Send Me the Pillow hoor je nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
2: Een kwestie van rock'n'roll.

0: Lydia en de Melody Swing en Send Me the Pillow. Ja, we kunnen 12 platen draaien in de herschreven hitparade. En deze staat op 12, Petula Clark.
1: Nummer 12.

0: Petula Clark op nummer 12 in de reguliere hitparade op nummer 24. En This Is My Song. En nu...
1: Cryptogrammofoon.
0: Zeker, dit is de opgave, of was de opgave...
2: Ontzag voor haar.
0: Gerard Leuzink uit Los Rossum, moet ik zeggen. Goedemiddag.
3: Uit Rossum.
0: Nou, jij hebt ook een oplossing aangedragen. Welke?
3: Ik heb de oplossing aangedragen van Rita Franklin met respect.
0: En waarom?
3: Ja, respect. Dat is gewoon respect voor mensen, respect voor vrouwen. Dus een beetje fatsoenlijk met mensen omgaan, laten we het daar maar op houden.
1: Jouw antwoord is... Goed.
0: Nou hoor. Ik had het niet beter kunnen uitleggen, Gerrit.
3: Ja.
0: Je krijgt het RTVO's verrassingspakket. Zet even je adresgegevens op de app en dan weten we waar het naartoe moet.
3: Kom voor elkaar, Roene.
0: En in de hitlijst, de herschreven hitplaten, staat hij op nummer 11. En in de reguliere op nummer 34. Dus we kunnen hem in ieder geval gewoon draaien. Dankjewel en maak er een mooie zaterdag van.
3: Yo,
0: dankjewel, Gerrit. Hoi.

0: is deze keer niet zo erg moeilijk hoor, moet ik zeggen. Aretha Franklin en Respect dus op nummer 11 in de herschreven hitparade. En de reguliere op nummer 37. Nou, en na nummer 11 de top 10.
1: Top 10.
0: Inderdaad. En op nummer 10 is, of zijn de Kings te vinden met Mr. Pleasant. En staat in de reguliere hitparade op nummer 8. Dus dat ligt wel aardig bij elkaar.
2: De herschreven top 10 van 1967. Nummer 10.

0: even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Nou, liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.
4: Nummer 9.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt,

0: daarvoor kun je luisteren naar Op een Mooie Pinksterdag. Leen Jongewaard en André van den Heuvel. En er staat ook in de reguliere op nummer 9. En de Kings, Mr. Pleasant, op 10. In de reguliere op 8. Dus het ligt deze keer aardig dicht bij elkaar. Zeker. Suzanne Veldhuizen uit Sint-Jansklooster. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij was een van de... Nou, ik kan bijna zeggen de eerste die de app stuurde met noodradio. Waarom we hem graag hebben?
1: Ja, nou, waarom? Omdat ik hem nog niet heb. Daarom, en het is altijd leuk om met een spelletje van jullie mee te doen.
0: Ja, heb je al vaker wat gewonnen of niet?
1: Ja, zeker wel.
0: Ah, mag ik vragen wat?
1: Ik heb 4 kaarten afgelopen maandag gewonnen voor Ridders en Juffers in Hasselt.
0: In Hasselt, ja. Nou, en dan nu de noodradio erbij.
1: Ja. Nou, super.
0: Gefeliciteerd. Wat had je nog meer uit het noodpakket al aangeschaft?
1: Water, zaklantaarn, batterijen en altijd wel eten in voorraad. In blik of in potten. Maar nog geen pitje waar ik het warm op kan maken. Dus dat moet nog.
0: Dat moet nog. Nou, ik hoop dat je het nooit nodig hebt.
1: Nee, dat hoop ik ook niet.
0: Maar goed, het is altijd goed om ook de noodradio in huis te hebben.
1: Zeker.
0: Nou, als je adres even op de app zet, dan weten we in ieder geval waar het naartoe moet.
1: Nou, helemaal super. Dankjewel.
0: Wens ik jou een mooi weekend.
1: Ja, van hetzelfde gewend.
0: Oké, dag.
1: Dag.
0: Op nummer 7 vinden we de Bee Gees New York Mining Disaster. En die staat in de reguliere hitparade op nummer 4. Goed, bij ons dus op...
2: Nummer 7.

0: The Bee Gees, New York Mining Disaster, hoor je op Radio Oost. Welke herinnering heb je aan de lente van 1967? Van ja, 20 juni, het is nog steeds lente. Morgen, dan begint de zomer. De langste dag trouwens. Laurens uit Marienberg, ik zat in de eerste klas van de ULO. Ik mocht naar de tweede klas met een takenpakket, waaronder algebra. Heeft helaas niet geholpen. Het jaar daarop ben ik alsnog blijven zitten in de tweede klas. Hans uit Almelo, ik was toen net 11 jaar geworden en was toen al een Beatle-fan. Harry Bode uit Oldenzaal, eerste LTS Oldenzaal in de eerste klas dus. Michel uit Nijverdal, ik was toen een baby. Rob uit Hengelo, ik was toen net 10 jaar. Frans Winkelhuis uit Sint-Isidorushoeven, 9 jaar en stoer meedoen met 6 broers met vrachtwagens vol plaatjes die gedraaid werden. Topmuziek in die jaren, gaat eeuwig lang mee. Nettie Hof uit, even kijken, reizen. Ik was toen 16 jaar en deed mijn best om over te gaan op de Mulo. En ik weet niet meer of het gelukt is. Ik heb het verdrongen. En Bert van Tongeren uit Hasselt. Toen heb ik Ginny leren kennen. En Gerrit Tukkers uit Almelo. Diploma ambachtschool elektro. Met pensioen als hoofdtechnische dienst bij een bedrijf met 130 medewerkers. Nou, er zijn natuurlijk veel meer herinneringen aan de lente van 1967. Die komen straks voorbij. Nu eerst door met
1: nummer 6.

0: The Beach Boys op nummer 6 en Then I Kissed Her in de reguliere hitparade op nummer 3. Nou, meer herinneringen aan de hitparade, of hitparade, de lente van 1967. Tony Mossink uit De Lutte. Ja, ik was toen 6 jaar en woonde op een oude boerderij uit 1910... met 3 broers en 2 zussen en mijn ouders en oma. Het was altijd gezellig en was het weer ook alweer in juni 1967. Het ging de boeken in als een vrij koele en sombere zomermaand. Angeline uit Zwolle ging van de lagere school af om na de vakantie naar de LEAO te gaan. Sjaal uit Enschede, ik was toen nog onderweg. Leuke reactie. Rob Luiken uit Epe, goede muziek. Mieke Verstraat uit Bad Bentheim begon net voor de muziek te interesseren. Ik was nog maar 11 jaar. Henk uit Zwolle, trouwdag van mijn inmiddels overleden broer, met de hele familie in een bus vanuit Friesland naar Amsterdam. Ik was toen 9 jaar. Ik herinner me nog als de dag van gisteren. Adi Asveld uit Bad Bentheim, ik was 15 jaar, geen speciale herinneringen. Gewoon naar school en zat de maanden af te tellen dat ik 16 werd en op de bromfiets mocht rijden. Gerrit Leuzink uit Rossum, ik was toen 19 jaar. Feya uit Veenendaal, Bee-gistig. Dat noemt ze de muziek van de Bee Gees. Het is een leuk nummer en dat geldt dan ook in haar geval voor de New York Mining Disaster. Goeie plaat was dat toch eigenlijk. Nou, in ieder geval dank voor alle reacties aan de lente van 1967. Volgende week staat Centraal 1984 en daar zitten we natuurlijk in de zomer, want die begint namelijk morgen. Goed, we gaan zo door met nummer 5.
1: Toppers van toen. En nu nummer 5.

0: Thriller. String.
1: Zomer in Overijssel.
2: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij hem waar.
1: Nummer 4.

Spicks en Spacks van de Bee Gees op nummer 4 in de herschreven hitparade. En in de reguliere op nummer 19. Dus dat is wel aardig ver uit elkaar. Geschreven door Barry Gibb. En die heeft op 3 avonden 4 nummers geschreven. Dus Spicks en Spacks, I Am The World, All By Myself en The Storm. Toen was er nog geen muziek geschreven voor het nummer. Dat moest later nog gebeuren. Maar goed, wel een aardige grote hit voor de Bee Gees dus in Nederland. Mark van Zutphen uit Enschede had ook nog een herinnering gestuurd via de app. Ja, ik was aan het revalideren na een zwaar ongeluk. Ik heb 10 weken in coma gelegen en moest alles weer opnieuw leren doen. Zoals lopen en lezen en wat iets meer zei. Maar ik ben er nog en ik ben bijna met pensioen. Ook Mark, dank voor het doorgeven van jouw herinnering aan de lente van 1967. Ja, wie staat er op 3? 2-1 in de herschreven hitparade van 20 juni 1967.

0: Proco Harum, What a Shade of Pale. Je had nummer 1 in de herschreven hitparade en ook in de reguliere trouwens. Ja, en wat zegt Riek Kortier? Ik was in 1967 18 jaar en we gingen elke zaterdagavond dansen bij zaal Mulder in Baal. Dat was een mooie tijd. Vanaf aanstaande donderdag, ja, vanaf aanstaande donderdag kun je stemmen op deze hitlijst.
1: Toppers van toen en nu.
2: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top 10.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1984? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio
2: Oost. Vanaf aanstaande donderdag 10 uur 's ochtends kun je stemmen op de hitlijst van 27 juni 1984. Dan achter de microfoon, ja, Willem Kobus. Zo dadelijk reclame en nieuws van 6 uur, daarna non-stop muziek tot 11 uur. Vervolgens met het oog op morgen. En dan van 12 tot 8 uur weer non-stop muziek. En Monique Sleiding zit klaar vanaf een uur of 8 voor Thuis op Zondag. Fijn weekend.
3: Live long and prosper.
0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan

0: op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het mooiste plekje van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het mooiste plekje, elke dinsdag op TV Oost.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Ga je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Pas je eindelijk het perfecte

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
3: meter. Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de Straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch viel Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
17: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
18: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Oh, ik moet even parken. Biertje, vrienden.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is de Nieuwe Oost.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf...

0: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en 1 graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen 2 treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolikspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Summerfield. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen die zouden komende nacht kunnen plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd. Begoña Gómez moet terechtstaan voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand bij de rechtbank melden en ze moet haar paspoort inleveren. Sanchez en zijn vrouw spreken de beschuldigingen tegen en de socialistische partij van Sanchez spreekt van een politiek proces. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Bij Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En morgen wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Hey jij daar!
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij Vakanties.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: In Engeland presenteerde ITV vol trots een nieuwe vrouwelijke voetbalanalist voor het WK na klachten over seksisme bij de omroep. Alleen is ze wel in het decor van een keuken gezet. Ze staat letterlijk achter het aanrecht. Op een krijtbord, waar je normaal op een boodschappenlijstje opschrijft, tekent ze spelposities. En vanavond neem ik aan ook het recept van in de pan gehakte Zweedse balletjes. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. We beginnen zo in Frankrijk, waar gevaarlijk hoge temperaturen verwacht worden. Verder keek ook Arnon Grunberg vanavond naar Oranje, een spelen wat hem is opgevallen. We gaan het ook hebben over de excuses die premier Jette morgen waarschijnlijk aan de Molukkers in Nederland gaat uitspreken. Casper Verkaik maakte een bijzondere documentaire over oorlogsmisdaden in de Vietnamoorlog. En er is een bijzonder schilderij ontdekt van de vergaderzaal van de Staten-Generaal. En de ontdekker daarvan die gaat ons uitleggen waarom dat reden voor opwinding is. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 20 juni.
4: Dit is zoals je het graag wil zien. En dan hoeven wij ook niet zoveel te zeiken.
2: Ja, voetbalanalist Rafael van der Vaart had weinig aan te merken op de 5-1 overwinning van Nederland op Zweden. En vooraf hadden veel fans ook al het gevoel dat Oranje goed zou spelen.
5: Ja, 100%, zeker. Bobby doet mee, gaat helemaal goed komen vanavond.
2: Ja, en hij had een vooruitziende blik, want binnen een paar minuten scoorde Bobby.
6: Bobby! Goal! Brian Bobby doet het!
2: En een paar minuten later deed hij het weer.
7: Bobby voor de goal! Bobby!
2: Maar met 2-0 ben je er nog niet.
8: Nou, nog volhouden.
2: En dat deed Oranje nu via Gakpo.
9: Cody Gakpo! 3-0! Gakpo! 4-0!
2: Nou, Zweden maakte er ook nog eentje, maar daarna mocht Nederland weer.
10: Somerville! Daar is nummer 5!
2: Ja, Oranje is nu vrij zeker van de volgende ronde. En daar krijgen ze dan ook extra steun van Turkse fans. Nu Turkije is uitgeschakeld.
11: We gaan overstappen naar Nederland. Nu gaan we voor Nederland. Jongens, we gaan allemaal voor Nederland.
2: Hey! Dan naar het noodweer van afgelopen nacht. Daar was maar één woord voor.
12: Dat is één groot chaos.
2: In Julianadorp waren ze gisteren helemaal klaar voor een popfestival. Maar vanochtend stond het podium er niet best bij.
13: Die heeft het niet gered, die is omgewaaid.
2: En hoe was het dan met de hekken?
14: De hekken zijn stuk omgewaaid.
2: En de tenten?
14: Tentdoeken zijn gescheurd, omgewaaid.
2: En de snacktenten dan?
14: De snacktenten, omgewaaid.
2: Nou, het festival werd afgelast. Jammer, vond deze bezoeker.
15: Ik had eigenlijk gehoopt morgenochtend de kaarten te hebben, ja. Maar dat
16: kan alsnog.
15: Ja, kan eens toch, maar het hoeft niet.
2: Verder met het akkoord tussen Iran en Amerika. President Trump was dik tevreden over de deal, want de straat van Hormuz is weer open.
17: Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before, actually. The oil is all over the place.
2: Voorwaarde van Iran was wel dat Israël stopt met het bombarderen van Libanon. En Trump zou dat wel regelen met Israël.
18: They have a lot of respect for me. And they do as I say.
2: Maar hoe is dan de relatie met premier Netanyahu?
18: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
2: Nou, dat lukte niet echt, want kort daarna gebeurde dit.
19: Violence flared up again in southern Lebanon.
2: Ja, toch weer bommen op Libanon dus. Dus werd Iran boos en u raadt het al.
20: That the Strait of Hormuz has been closed again.
2: Tot slot Paul Hane. Hij sprak over de dood van Wim T. Schippers, waarmee hij het Sesamstraat-duo Bert en Ernie vormde. En Schippers leek veel op Ernie, volgens Hane.
21: Het gevoel in Wim kwam in Ernie heel erg naar boven. Hij bleef kind en dat was zo lief.
2: Nou, Wim T. Schippers kan hier niet meer op reageren, maar hij zal het vast mooi gevonden hebben.
22: Dankjewel, Bert. Oh. Nu kan ik vast goed slapen.
23: Nou, mooi. Wel te rusten.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
22: Goeienacht.
2: Ja, niet alleen in ons land is het heel erg warm. In Frankrijk worden morgen en overmorgen zelfs de warmste dagen ooit verwacht. Voor een groot deel van het land is code rood afgekondigd. Correspondent Saskia Houtuin, goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Hoe warm wordt het? Waar wordt er rekening mee gehouden?
0: Ja, heel erg warm. Morgen is in 35 departementen code rood. En in nog eens 45 departementen geldt code oranje. En ja, code rood, het wordt niet zomaar afgegeven door het Franse Weerinstituut. Dat gebeurt echt alleen bij hele heftige hittegolven. Dus ja, het gaat om 26 miljoen mensen die in die gebieden wonen. Dus dat is echt wel nogal wat. En dit is wel echt een van de zwaarste hittegolven ooit gemeten in Frankrijk. Waarbij de piek nog moet gaan komen. Die wordt aanstaande maandag verwacht. En dan is mogelijk qua gemiddelde het de warmste temperatuur die ooit in Frankrijk is gemeten.
2: En dat is dan? Hoeveel graden?
0: Ja, wat het gemiddelde gaat worden, dat weet ik niet. Maar wat we wel weten is dat het dus echt overal in het land heel erg warm wordt. Maar vooral in het zuidwesten, daar gaat het echt wel boven de 40 graden uitkomen.
2: Ja, ja, ja, dat is wel echt heel erg warm inderdaad. En wat betekent dat dan, code rood? Wat voor maatregelen worden er genomen?
0: Ja, dat verschilt eigenlijk wel per departement. Dat beslist dan de gemeente of de prefectuur wat er wordt gedaan. En dat is best wel veel voor dit weekend. Want de timing van deze golf is best wel ongelukkig. Omdat morgen ook de Fête de la Musique is. Dat is een groot feest in heel Frankrijk. Met, ja, de naam zegt het al, overal muziek op straat. Het is echt één groot festival. Maar ja, op veel plekken is het feest nu helemaal geannuleerd. En wat bijvoorbeeld hier in Parijs ook bijvoorbeeld gaat gebeuren, is dat geen alcohol meer mag worden gedronken in de openbare ruimte. Dus dat is echt wel een maatregel die is genomen naar aanleiding van het feit dat er code rood gaat gelden.
2: Ja, en het is nu natuurlijk ook al heel erg warm. Hoe gaan de Fransen daarmee om?
0: Ja, het gaat er echt heel erg veel over hier. Vooral omdat dit al de tweede hittegolf van dit jaar is. Nog voordat de zomervakantie überhaupt is begonnen. Ik zie ook dat iedereen ermee bezig is. Op social media worden ook tips gedeeld over hoe je huis zo koel mogelijk kan houden. De helft van de Franse huizen is niet echt goed bestand tegen zulke hoge temperaturen. Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd over je luiken, dat je die dicht moet houden. Onze onderburen die hebben een reddingsfolie met de zilveren kant naar buiten toe tegen hun ramen geplakt, zodat de zon daar op kan weerkaatsen. Nou ja, ik heb jonge kinderen, dus ik zit ook helemaal in die bubbel van wat moeten we daar nou mee gaan doen in Hartje Parijs. Dat is best wel een uitdaging om de koelte te vinden. Nou ja, we zijn naar een museum met airco geweest. We nemen een klein opblaasbadje mee naar het park. Ja. Dus ja, we zullen de komende week ze nog wel langer moeten gaan vermaken, want vanwege de hitte adviseert de school ook om kinderen thuis te houden. En dat gebeurt op veel plekken in Frankrijk ook.
2: Oké, dus die blijven ook nog thuis vanwege de hitte. En is er dan wel ergens komende tijd zicht op wat koeler weer?
0: Ja, maar niet meteen. Waarschijnlijk pas vanaf donderdag of vrijdag dat het echt wat gaat afkoelen. Dus ook op serieus vlak zijn natuurlijk echt wel grote zorgen hierover. Bijvoorbeeld over ouderen. Deze hittegolf doet veel Fransen denken aan die van 2003. Daar gaat het hiervoor over. Toen kwamen er zo'n 15.000 mensen om het leven vanwege de hitte, vooral ouderen. Dus dat staat echt wel veel Fransen op het netvlies. Dus wordt er echt wel veel opgelet de komende tijd.
2: Oké, dankjewel. Saskia Houtuin, correspondent in Frankrijk.

0: Dat was Angèle met A Little More. We gaan even naar Mark Kloostra, want die is de wedstrijd Duitsland-Ivoorkust aan het volgen. Die is bezig in Toronto in Canada. Ja. De eerste helft was heel erg spannend, want Ivoorkust scoorde met 1-0. Ze zijn weer begonnen dus. Hoe gaat het daar?
1: Ja, 8 minuten geleden zijn we begonnen aan de tweede helft. Nou, ook in de tweede helft is het geniet hoor. Vingers aflikken, dat werk. Want het gaat op en neer. En Ivoorkust heeft al 2 keer de kans gehad om er 2-0 van te maken. Dit is ook weer heel fraai gedaan door de man van de 1-0. Die de bal achter het standbeen langs meegeeft. Hij kreeg ook de kans om er 2-0 van te maken. Vrijstaand op 12 meter. Maar wist het doel niet te vinden. En dat geldt ook voor Olai een paar minuten later. Die de aanval zelf opzette tussen 3 Duitsers door. Uiteindelijk ook eindstation werd. En de bal over het doel schoot van de 40-jarige Manuel Neuer op het doel bij Duitsland. Ivoorkust is razend gevaarlijk. De wedstrijd gaat op en neer. Er valt echt niets te zeggen over wie deze wedstrijd gaat winnen. Maar na 8 minuten in de tweede helft staat Ivoorkust nog wel altijd voor. Tegen de Duitsers met 1-0.
0: Dat is leuk. Dankjewel. En jij komt nog bij ons terug als er nog iets heel spannends gaat gebeuren. Nou, wie dit ook allemaal volgt, dat is schrijver, inwoner van de Verenigde Staten en, zoals hij zelf zegt, in zekere zin ook voetbalwatcher Arnon Grunberg. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Met een nadruk op in zekere zin. Hè?
0: Ja, dat leggen we de nadruk op.
2: Ja.
0: Nou goed, we zijn nu ruim een week op weg met dat WK. Vanavond de tweede wedstrijd van Oranje natuurlijk. Heb je gekeken?
2: Ja. Ik heb een groot stuk gekeken. Ik ben op een feest, een kinderfeest, zo'n 100 kilometer ten noorden van New York. En ik moest op een mobiele telefoon kijken, want de interesse in het WK bij de mensen die hier aanwezig zijn, de Amerikanen, er waren ook een paar Nederlanders, is vrij gering.
0: Oh ja, dus je moet het een beetje stiekem in een hoekje doen.
2: Stiekem, en er zat een ander Nederlands stelletje, dat was ook aan het kijken, maar die waren meer met elkaar bezig dan met voetbal. En op een gegeven moment ging de discussie heel erg over sinds wanneer de buitenspelregel eigenlijk bestaat. En dat vonden ze eigenlijk ook nog spannender dan de wedstrijd. Okay. Zeker omdat Nederland natuurlijk al vrij snel voor stond.
0: Ja, goed. Nou, vlak voor dit WK begon was je hier ook al in het oog te horen om eigenlijk vooruit te blikken op het WK. En toen zei je dat je het zo mooi vindt hoe het gevoel rondom een WK je zomer ook kan kleuren. Dat bijvoorbeeld jouw eerste WK voor altijd verbonden is met je eerste liefde ook een beetje.
2: Klopt.
0: Ja. Heeft dit WK de zomer ook al wat kleur gegeven?
2: Nou, dat is misschien nog wat te vroeg om iets over te zeggen. Ik was verleden week voor werk op Bonaire en toen heb ik de wedstrijd tussen Curaçao en Duitsland gezien. In een heel klein cafeetje op in een stadje waar eigenlijk de oorspronkelijke bewoners van Bonaire wonen. En dat vond ik wel een belevenis om te zien hoe daarop gereageerd werd. En met een opgewekte gelatenheid de nederlaag van Curaçao. Ze waren natuurlijk allemaal voor Curaçao.
0: Ja, 7-1 werd het, geloof ik, hè?
2: Ja. Precies, 7-1. En op een gegeven moment was het terras ook leeg, maar dat vond niemand erg. Mensen gingen gewoon naar huis, hè. Dat was mooi. Maar nu is het alweer genoeg geweest. Dat vond ik zo'n vrolijke en leuke manier om die nederlaag te bekijken.
0: Ja.
2: Dat gaf me wel moed. En wat ik in New York natuurlijk heel interessant vind, waar ik sinds woensdag ben, is dat daar eigenlijk de overwinning van de Knicks, dus het basketbalteam, zoveel groter is dan het hele WK tot nu toe.
0: Ja, dat, dus het leeft daar eigenlijk niet echt, het WK. Terwijl eigenlijk Amerika het ook wel goed doet.
2: Zeker, ik bedoel, en als je de New York Times leest, dan zeggen mensen ook, als Amerika ver komt, gaat het zeker leven. En onder jonge Amerikanen leeft het ook. Maar ik heb bijvoorbeeld wel het idee dat toen dat vrouwenvoetbal in Amerika eigenlijk nog meer leeft dan mannenvoetbal, gek genoeg. En zeker oudere Amerikanen, boven de 40, die vinden voetbal ook, heb ik wel eens een discussie ook meegemaakt gehoord, eigenlijk saai vergeleken met sport als ijshockey en basketbal.
0: Ja, omdat er minder gescoord wordt.
2: Er wordt minder gescoord en er ligt, ja, dan wordt het dat tactische gedoe en het wachten. En ja, ze vinden het, nee.
0: Ja.
2: Maar er lopen natuurlijk genoeg fans rond in shirtjes van alle landen die meedoen. Maar dat is ook veelzeggend. Gisteravond liep ik naar huis en toen kwam ik langs een groot hotel waar een enorm scherm hing met een terras waarop mensen konden kijken. Dat was de wedstrijd tussen Brazilië en Haiti. En dat enorme terras waar denk ik 300 mensen op plaats konden nemen, er zaten 6 mensen maximaal, waarvan zeker 3 dakloos waren.
0: Oh.
2: Dus dat vond ik toch wel. Dat vond ik wel, ik zeg natuurlijk niet dat het overal zo is, maar dat vond ik wel een beeld dat is bijgebleven tot nu toe. Van de WK in New York City.
0: Ja, dat is hier wel heel erg anders, duidelijk.
2: Duidelijk.
0: Wat ook duidelijk is dat op dit WK politiek en sport echt niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Nee. Er is al een scheidsrechter aan de grens geweigerd. Fans uit verschillende landen kunnen niet komen. Had je dit nou verwacht van Trump, dat hij dat zo zou doen?
2: Nou, eigenlijk niet, want je zou eens denken dat een groot evenement, dat over de hele wereld gaat, waar echt miljoenen mensen, miljarden mensen naar kijken. Dat een gelegenheid bij uitstek is voor Amerika om te laten zien dat ze eigenlijk een fantastisch land zijn. En dat ze nog altijd de beloftes van vroeger vertegenwoordigen. Hè, vrijheid, mogelijkheden. Het land waar je heen moet als je jong bent en niets wil bereiken. En juist door zo'n Somalische scheidsrechter te weigeren. Door fans van een land als Haiti niet toe te laten. Door het voor bepaalde mensen moeilijk te maken om binnen te komen. Laat je eigenlijk zien dat je een land bent waar heel veel mensen zich elders, en ook Amerikanen misschien, niet mee zouden willen associëren.
0: Ja.
2: Dus ik vind het heel onverstandig. En ook de hele politiek voor dat Iran. Goed, er is een soort, de oorlog is daar nog niet helemaal voorbij. Al gaat wensen, las ik net naar Zwitserland voor onderhandelingen. Dat team dan één nacht in Amerika moet zijn en dan razendsnel weer terug moet naar het hotel in Mexico. Dat is natuurlijk geen reclame voor Amerika, maar het tegendeel.
0: Nee, nou ja, misschien kijkt Trump daar toch wel anders tegenaan. Wil hij juist dit moment kiezen om de wereld te laten zien hoezeer buitenlanders niet welkom zijn?
2: Ja, maar het gaat wel heel erg in tegen een eeuwenlange traditie van Amerika. Want het land is natuurlijk opgebouwd bij de gratie van mensen die van elders naar Amerika kwamen. En dat zit zo diep in het DNA van Amerika. En als je dat wil veranderen, en dat wil hij, dat weet ik, dan ondergraaf je denk ik toch uiteindelijk ook Amerika's belangen.
0: Ja, en ik vind dan ook wel opvallend dat een echt grote reactie eigenlijk uitblijft. Wat zegt het jou dat de FIFA dit eigenlijk ook allemaal maar gewoon laat gebeuren?
2: Ja, dat was zelfs de New York Times die schreef er met verbazing over dat FIFA een organisatie die behoorlijk machtig is, meestal zijn wil oplegt aan het gastland waar het WK plaatsvindt, of de gastlanden. En het was duidelijk dat ook de baas van FIFA en de hele organisatie gewoon doodsbang is voor Trump en de Amerikaanse regering. En dat ze eigenlijk naar zijn pijpen dansen. Dat zegt heel veel over de machtsverhouding inderdaad.
0: Ja, tot slot, heeft nou al iets jou in de richting van een mogelijke wereldkampioen gewezen?
2: Nee, maar ik vind het wel heel interessant om te zien wat de wetkantoren doen. Op een website als Podiummarkt, wat daar gebeurt. Of ook Nate Silver, iemand die ook verkiezingen probeert te voorspellen. Probeert te voorspellen aan de hand van economische groei welk land wereldkampioen zou worden. En hij meent dat Argentinië en Frankrijk op grond van economische cijfers en goede cijfers de beste kansen maken.
0: Oké, dat is ook wel interessant om het via die weg te beredeneren.
2: Ja, dat vind ik een hele originele manier.
0: Ja.
2: Maar hij heeft een hele theorie over waarom dat zo is. Hè?
0: Ja. Nou, we gaan dat allemaal even teruglezen in de New York Times. Voor wie dat interessant vindt. Voor nu heel hartelijk dank dat je het voor ons allemaal weer een beetje in de gaten hebt gehouden. Arno Grunberg.
2: Graag gedaan.
0: Ja. In Rotterdam wordt morgen het Nationaal Molux Monument onthuld. Aan de Lloydkade, waar 75 jaar geleden duizenden Molukkers aankwamen die voor Nederland hadden gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, maar hier niet op een warm welkom konden rekenen, integendeel. Premier Jette heeft deze week aangekondigd dat hij een toespraak houdt en de verwachting is dat hij dan excuses zal aanbieden. Hier in de studio is Dina Mariannan. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Uw ouders kwamen daar op die kade in 1951 per schip aan.
3: Ja.
0: Dat was niet vrijwillig overigens, het was een bevel. Kunt u eens uitleggen waarom werd uw vader hierheen gehaald?
3: Nou ja, mijn vader was een van de duizenden Molukkers die in het kniel dienden. Toen hij aankwam in Nederland was hij al 40-plusser, zeg maar. Dus hij had toen al minstens 20 jaar knieldienst erop zitten.
0: In het Koninklijk Nederlands Indisch Leger is dat?
3: Ja.
0: Ja. En hij kwam dus na al die dienstjaren voor Nederland hier aan.
3: Ja.
0: En dat was het begin van wat eigenlijk?
3: Nou ja, het was het begin van een zeer schrijnende periode in zijn leven, in de Nederlandse geschiedenis, kan je zeggen. Want ik probeer het altijd wat breder te zien dan mijn vader alleen. Ik heb daar een boek over geschreven, over de begintijd in Nederland. De koude ontvangst, daar is al heel veel over gezegd en ook geschreven. En het is op tv geweest.
0: Ja, want misschien moeten we het even uitleggen voor mensen die het niet weten. Al die kneelmilitairen die dus hierheen kwamen, die werden eigenlijk op het moment dat ze daar op de kade aankwamen direct ontslagen.
3: Ja, ja. En sommigen ook eerder hoor, geloof ik, op het schip onderweg naar Nederland met een of ander flutbriefje, want anders kun je het ook niet benoemen. waarin het ontslag werd aangezegd. Onmiddellijk ontslag uit de knieldienst. Want kniel was opgeheven op dat moment. Het bestond niet meer, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. En zij waren onderweg, hebben ze dat zo op die manier te horen gekregen.
0: Ja. En vervolgens moesten ze hier ergens gaan wonen, maar er was woningnood. En werden ze eigenlijk in voormalige concentratiekampen gehuisvest.
3: Ja.
0: Maar je hebt zelf ook gewoond, hè, in Kamp Westerbork.
3: Ja, ik heb een deel van mijn kinderjaren in voormalig Kamp Westerbork doorgebracht. Dat was, het zal met de met de woningnood op dat moment te maken hebben gehad. Maar natuurlijk ontzettend schandelijk is, is dat ze dus een soort collectief onmiddellijk ontslag zijn aangezet uit het militaire dienst. En vervolgens bij aankomst in Nederland in die barakken, in die voormalige concentratiekampen zijn gestopt. Mm-hmm. Ik zeg altijd gedumpt. Want we hebben dus in verschillende van die kampen gewoond. Vanaf mijn geboorte in Ommen tot aan de verhuizing naar een woonwijk, Molukse wijk in Assen. Al met al zijn van tussen 1951 en 1970 zijn Molukkers gehuisvest in voormalige concentratiekampen.
0: Ja.
3: En dan moet je voorstellen, een kamp zoals dat er toen uitzag en de omstandigheden waarin het allemaal verkeerde. Er is amper onderhoud aangepleegd. Wij zaten dus echt in een woonbarak waar de ramen er geen ramen meer in zaten, waar geen amper sanitair was, het vergeven was van ongedierte, enzovoort, enzovoort. Heel veel mensen niet weten, wat ik nu echt ook even kwijt moet, is dat ik afgelopen september in een van die kampen ben geweest bij een herdenking. En wat heel veel mensen in Nederland niet weten, is dat dus door al die vreselijke leefomstandigheden in de beginjaren er heel veel kinderen, een heel hoge kindersterfte was. In kamp, voormalig kamp Schattenberg, op het kerkhof daar, zijn 60 kindergraven, baby- en kindergraven van kinderen van onze ouders. Ja. Die daar dus de eerste jaren zijn omgegaan.
0: Ja, dus dat waren erbarmelijke omstandigheden, kan je het noemen.
3: Ja.
0: Hoe heeft deze geschiedenis uw vader getekend en u waarschijnlijk ook?
3: Ik heb een boek geschreven over dus die beginjaren, of die jaren dat ik daar woonde. Barak 85, kamer 10. Dat was ons adres in voormalig kamp Westerbork. En daarin beschrijf ik mijn vader op dat moment als iemand die volledig kapot gegaan is, lichamelijk en mentaal, aan de gevolgen van de dienstjaren in het kniel en vervolgens de komst naar Nederland en de onvrijwillige komst, zeg ik altijd maar. Waarbij hij dus ook zijn naasten heeft moeten achterlaten, waaronder een dochter uit een eerder huwelijk, die hij dus nooit meer in leven heeft mogen ontmoeten.
0: Hmm.
3: En mijn vader is dus eigenlijk als een gebroken man, volledig gesloopt, ook door het Jappenkamp daarvoor. Hij is en dan, overleden.
0: En na al die ervaringen dan ook nog eens zo in Nederland behandeld worden.
3: Ja.
0: Dat heeft dus een gigantische impact gehad op hem en op jullie als heel gezin.
3: Ja.
0: Nu komt er morgen waarschijnlijk erkenning en mm-hmm. excuses voor dat leed wat u heeft meegemaakt en ook die vele anderen. Wat betekent dat voor u?
3: Ik weet niet of er morgen inderdaad excuses worden gemaakt. Excuses is natuurlijk ook maar een loos begrip. Wat het betekent is, het is natuurlijk te laat. Maar dat neemt niet weg dat ik het zelf persoonlijk zie als mocht er morgen een excuus worden gemaakt door premier. Als toch een eerste stap, een handreiking van de Nederlandse staat, Nederland aan de Molukse gemeenschap hier in Nederland. Als een eerste stap om tot een vorm van verzoening met elkaar te komen. En een vorm van eerherstel, erkenning van het onrecht. Alleen het onrecht is natuurlijk niet begonnen bij 1951, de komst naar Nederland. Er zijn meerdere stappen op dit moment worden er gemaakt. Hè. Don Zeder heeft de motie ingediend voor een onderzoek. Nou, dat vind ik op zich ook hartstikke toe te juichen. Dat er dus een uitgebreid onderzoek komt.
0: Van wat er nou allemaal precies is misgegaan.
3: Ja, en dat dat onderzoek verder teruggaat dan 1951.
0: Ja. En morgen is het dan waarschijnlijk, we gaan er even van uit dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren, premier Jette die dit gaat uitspreken. Maar misschien is er ook nog in de toekomst wel een rol voor de koning hierbij.
3: Ja, ik ben een van die mensen. Ik ben een van die mensen die met oud-premier Van Agt heeft gesproken. Een aantal jaar geleden. En naar aanleiding eigenlijk ook van die gesprekken met hem. Het zijn twee gesprekken geweest. Heeft hij een brief aan de koning geschreven. En dat wordt nu voortdurend ook aangehaald. En zelf denk ik. Ja, ik ben een van die mensen die vindt dat als er een gebaar moet worden gemaakt naar die Molukse gemeenschap, maar ook gezien het verleden, het koloniale verleden, en daarin de betrokkenheid, maar ook de rol van Nederland naar Molukken toe. Hè, er is natuurlijk, als we heel lang terugkijken naar drie eeuwen kolonialisme hiervoor, is er heel veel wat nog nader onderzocht zou moeten worden. En is het denk ik ook de relatie tussen onze voorouders, onze ouders met het Nederlandse Koningshuis.
0: Is daarbij ook heel belangrijk. Ja, dat zou dan heel waardevol zijn als het ook nog uit zijn mond zou kunnen komen.
3: Ja, ik denk dat
0: eerst is de dag van morgen. Een bijzonder en beladen moment denk ik voor u. Dank u heel hartelijk dat u hier in het oog daarover heeft willen vertellen, over het verhaal van uw vader en uw familie, Dina Marie Janan. Dank u wel.
3: Graag gedaan.
0: We gaan nog heel eventjes terug naar die wedstrijd Duitsland-Ivoorkust. Mark Kloostra, wat is er allemaal aan de hand?
1: Een gelijkmaker van Duitsland. We zijn intussen 70 minuten onderweg en die gelijkmaker hing al een tijdje in de lucht. En het komt uit de wissels, want de voorzet komt van Amriri van de rechterkant. Een loepzuivere voorzet en recht voor het doel duikt Undav op. Scoorde ook al tegen Curaçao. Hij heeft de gelijkmaker gemaakt tegen Ivoorkust, dat het moeilijk heeft in de tweede helft. Met name na de eerste 10 minuten in de tweede helft. Die gelijkmaker is een logisch gevolg daarvan. Ik vond het nog heel spannend, want ik denk dat Duitsland wel door gaat drukken in de 20 minuten die nog volgen.

0: En dit was Suzy V. Dat is de artiestennaam van Suzanne ten Brink, de dochter van Robert ten Brink, met het nummer L'Eredità. In 1971 ontdekte de jonge Newsweek-verslaggever Alec Simkin een geheime Amerikaanse militaire operatie in Vietnam, waarbij op grote schaal oorlogsmisdaden werden gepleegd. Maar onder druk van de overheid en ook zelfcensuur op de redactie van Newsweek werd zijn scoop een beetje weggemoffeld. De Nederlandse filmmaker Casper Verkrijk maakte een documentaire over deze Alec Simkin, die overigens zelf ook vermist raakte in Vietnam. Goedenavond, Casper.
1: Goedenavond.
0: Hoe kwam je op dit verhaal?
1: Nou, ik ben zelf eigenlijk al sinds heel jong, een jaar of 10 of zo, ben ik heel erg geïnteresseerd in de Vietnamoorlog. Weet eigenlijk zelf niet helemaal precies waarom, maar ik wist wel dat toen ik documentaires ging maken, dat ik daar ooit iets mee wilde. En ik was vooral heel erg geïnteresseerd in dat idee dat Amerika eigenlijk al jaren zoekt naar alle vermiste soldaten in Vietnam. Dus ik ben vaak op die lijst gaan kijken. En op een gegeven moment zag ik ook dat daar een paar journalisten tussen stonden. En een daarvan was Alec. Mm-hmm. En toen ik las dat hij niet naar Vietnam was gekomen om journalist te worden, maar eigenlijk jarenlang zelf soldaat wilde worden. En altijd met zijn speelgoedsoldaatjes de Eerste Wereldoorlog naspeelde en zo. Ja, was ik meteen wel echt heel erg geboeid door hem. Ja. Dus zo begon het.
0: Interessant, want je zou eigenlijk denken dat dit misschien eerder een Amerikaanse maker was die op dit verhaal zou stuiten. Maar dat was jij dus. Gewoon een Nederlander.
1: Ja, dat is ik. Gewoon een Nederlander.
0: Het verhaal wordt verteld aan de hand van brieven die Alec vanuit Vietnam aan zijn familie heeft geschreven en die je hem ook zelf hoort voorlezen. Hoe kan dat? Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, die brieven die waren er. En hij was heel trouw met schrijven. Hij schreef echt heel veel brieven. Dus het werd al vrij gauw duidelijk dat dat een belangrijke rol zou moeten spelen in de vertelling van de film. Maar we wilden eigenlijk de hele film echt heel erg vanuit zijn perspectief vertellen. Het is echt zijn verhaal. En dat voelt ook heel erg op hem af. Dus ook in hoe we de film hebben gedraaid. Weet je, alles is vanuit zijn perspectief. En toen we in Vietnam filmden, luisterden we vaak zeg maar naar één stemopname die er van Alec was uit 1965. Om een soort gevoel te krijgen bij zijn stem, bij wie hij is, zijn karakter. Hè. Onze stem zegt ook veel over wie we zijn. Mm-hmm. Maar we raakten gaandeweg zo gehecht aan die stem dat ik het op een gegeven moment wel moeilijk vond om wat je normaal doet of wat je vaak doet bij films, is dat je een acteur vraagt om die stem in te spreken. Ik had het gevoel dat we Alec erbij wilde houden, omdat het heel erg zijn verhaal is. En ik ook soms wel eens het gevoel heb dat we heel erg, ja, weet je wel, dat we dit ook soort van een beetje in dienst ook van hem aan
0: het
1: doen zijn.
0: Ja, eigenlijk vertel je voor hem het verhaal, omdat het hem zelf eigenlijk niet echt gelukt is.
1: Klopt. En ook het gevoel dat, kijk, hij is natuurlijk verdwenen en hij is vermist, hij is nooit meer teruggezien. Er is ook nooit een begrafenis geweest. En ik heb heel erg geleerd ook van zijn familie en de mensen die hem kennen, dat je dan eigenlijk ook nooit helemaal het gevoel hebt dat iemand dood is. Dus dat is ook een reden waarom ik dacht van, ik zou hem er heel graag bij willen houden. Dus ja, nou leven we natuurlijk in een tijd waarin dat qua technologie ook kan.
0: AI.
1: Dan moet ik zeggen dat ik zelf heel erg onervaren was met AI en ook heel sceptisch om allerlei redenen. Maar ik heb toch, ja, het experiment ben ik wel aangegaan. En ik vond het eigenlijk meteen heel interessant, omdat het echt een manier was om Alec erbij te houden.
0: Ik heb het dus gezien en ik dacht eigenlijk dat het echt was. En toen zag ik in de aftiteling dat het zijn stem was. En toen begreep ik het niet, maar nu begrijp ik dat het dus AI was. Over wat hij daar heeft gezien en beschreven. Alec die ging dus naar Vietnam. Hij ging zelf. Hij besloot zelf daar naartoe te gaan. Eerst als hulpverlener. Later ging hij voor Newsweek schrijven. En deed onderzoek in documenten van operaties die daar door de Amerikanen werden uitgevoerd. En zijn oog viel toen op de operatie Speedy Express. Kun je eens vertellen wat zijn aandacht trok en wat dat was?
1: Ja, het was een van de eerste weken dat hij bij Newsweek zat. En hij was daar eigenlijk alleen maar als een soort junior journalist, als een stringer, als een freelancer eigenlijk. En hij had gevraagd of hij wat oude rapporten die daar in de kast stonden, of hij die eens door kon pluizen. En toen kwam hij bij zijn bureauchef met twee cijfers. En hij zei van, ik zie hier dat hier een operatie heeft plaatsgevonden. En er zijn iets van 11.000 Vietcong-soldaten omgekomen. Maar er zijn maar iets van 700 wapens van de vijand geclaimd. En hij wist, en dat wist zijn redactiechef ook, dat dat een heel ongebruikelijke verhouding was.
0: Ja, omdat je normaal altijd alle wapens moet innemen van gedode militairen.
1: Ja, dat kan natuurlijk nooit altijd. Maar de verhouding die hier zo ontzettend uiteenliep, die was echt totaal ongebruikelijk. En je moet je ook voorstellen dat zij natuurlijk, ja, weet je, als journalisten van al die grote Amerikaanse kranten en tijdschriften, die hebben natuurlijk ook onderling heel veel contact. En iedereen had daarvan ook meteen zoiets van, waarom hebben we dit toen niet gezien? Want die operatie die had al 2 jaar daarvoor plaatsgevonden. En toen mocht Alec naar de Mekong Delta om op onderzoek uit te gaan. Hij sprak Vietnamees. Dat had hij zichzelf geleerd omdat hij humanitair medewerker was geweest. En dus had hij een hele goede mogelijkheid om met getuigen te gaan spreken. En toen is hij op basis van de informatie die in die rapport stond over de locaties waar al die aanvallen hadden plaatsgevonden, is hij getuigen gaan zoeken. Ja. En die hebben hem gaandeweg steeds meer verteld over wat zijn vermoeden al was. Namelijk, dit waren voor een grote meerderheid geen soldaten, maar burgers.
0: Ja, en we gaan er in grote stappen doorheen. Het is een hele indrukwekkende documentaire waar je ook fragmenten ziet en hoort van hoe dat destijds ging. Het is echt huiveringwekkend af en toe. Die Amerikanen schieten eigenlijk gewoon alles wat beweegt daar in die delta waar dit zich afspeelt. Uiteindelijk heeft hij dit samen met een collega allemaal opgeschreven, onthuld dat er dus massaal oorlogsmisdaden werden gepleegd. Maar Newsweek hield die publicatie tegen.
1: Klopt.
0: Waarom?
1: Ze hebben heel lang überhaupt geweigerd om het te plaatsen. Dat was de eerste reactie was, we gaan dit gewoon niet plaatsen. De officiële reactie. En het was totaal verbijsterend voor de redactie in Saigon. Want die hadden echt het gevoel dat ze hier eigenlijk bezig waren met het grootste verhaal wat ze sinds het begin van de oorlog als redactie hadden verteld. Het was echt heel groot. Dus zij hadden echt al het gevoel van, dit gaat een voorpagina verhaal worden. Je moet je ook voorstellen, het was in de tijd van de My Lai. Massaslachting was net naar buiten gekomen. Er was heel veel publieke weerstand tegen de oorlog. Dus dat had een heel groot verhaal kunnen worden. En Newsweek zei, mensen, lezers zijn oorlogsmoe en die willen dit soort verhalen niet horen. Mm. En ja, dat was natuurlijk voor hun totaal ongeloofwaardig als reden. En wat gaandeweg bleek is dat de Amerikaanse legerleiding in Vietnam, maar ook in Washington en het Witte Huis, tot op het hoogste niveau van de president, waren zeer gealarmeerd door het onderzoek van Newsweek. Omdat zij juist door My Lai heel erg zagen van, als dit naar buiten komt, dan gaat dit een enorme invloed hebben op het hele, ja, de hele discussie om de oorlog. Dus er is heel veel druk uitgeoefend op Newsweek. Ja. Om deze publicatie tegen te houden. En dat is grotendeels gebeurd. En pas na maanden touwtrekken is er een soort van slap aftreksel van het verhaal.
0: Een beetje weggemoffeld verderop in het blad. Ja.
1: En heel veel korter dan dat de bedoeling was. Ja. Ja.
0: Is Alec uiteindelijk in Vietnam gebleven en daar vermist geraakt? En begrijp ik nou goed tot slot dat door jullie onderzoek voor de film nu wel bekend is waar hij ligt. Want hij is dus kennelijk vermoord of doodgeschoten. En dat hij is begraven ergens.
1: Ja, eigenlijk heel kort, een paar weken nadat hele kleine versie van het artikel is uitgekomen, is hij eigenlijk een paar weken daarna is hij vermist geraakt. Wij hebben zelf heel lang aangenomen, of ik heb zelf heel lang als maker aangenomen, dat ook al was ik veel in Vietnam om research te doen, dat ik waarschijnlijk niet in staat zou zijn om hem te vinden. Maar ik ben op een gegeven moment toch daar naartoe gegaan, omdat ik in elk geval een indruk wilde krijgen van die plek. En zo zijn we op het spoor gekomen van veteranen van de Noord-Vietnamese kant, die het verhaal over die bewuste dag dat daar dat Alec daar met die jeep aankwam heel goed kende. En zodoende zijn we bij de mensen terechtgekomen die hem hebben begraven.
0: Ja.
1: En die hebben ons toen geleid naar de plek waar die sinds 12 juli 1972 ligt.
0: Nou, dat is wel echt ontzettend bijzonder dat je zo ver gekomen bent. Ik raad eigenlijk iedereen aan om naar die film te gaan. En dat kan. Vanaf 25 juni is het in de bioscoop te zien. Hè? De documentaire Soldiers Bones heet het. Dankjewel, Casper Verkijk, voor je toelichting en je gesprek.
1: Ja, heel graag gedaan. Ja. Dankjewel.
0: We gaan nog heel even terug naar die spannende voetbalwedstrijd. Mark Kloostra, die is afgelopen.
2: Nee,
0: nog niet.
2: Nee. Nog lange dagen niet.
0: Sorry. Oké, dat dacht ik. Nee, wat is er nu weer aan de hand?
2: Nou, er is nog niks aan de hand, althans. Die Volkers mag een corner nemen. Maar nog 7 minuten te gaan. En dan komt er nog een karrevracht aan extra tijd bij. Ook wel een minuutje of 7, denk ik. En de stand is nog steeds 1-1. Die 1-1 viel in een fase dat Duitsland echt aan het drukken was. En toen dacht ik, erop en erover. Maar zover komt het helemaal niet. Want die Volkers is de laatste minuten sterk sterker en sterker aan het worden. Kortom, er valt nog helemaal niets te zeggen over wie hier aan het eind van de avond met de 3 punten aan de haal en met de overwinning aan de haal gaat. Het staat 1-1. Kan ook nog gelijk eindigen. Okay. Dat is het meest natuurlijke.
0: Nou, goed. Hij blijft hier aanstaan. En we blijven het volgen. Dankjewel. Ja, het is een grote ontdekking als we Joris Oddens van het Huygens Instituut mogen geloven. Want op een vrij onbekend en niet zo heel erg indrukwekkend schilderij uit het begin van de 17e eeuw blijkt een van de belangrijkste momenten uit onze vaderlandse geschiedenis afgebeeld te staan. Meneer Oddens, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, ik heb hem hier uitgeprint voor me liggen. Als ik het mag beschrijven, dan zie ik een beetje een kale ruimte met een lange tafel vol met heren met hoeden op. Mm-hmm. Waar kijk ik naar?
3: Ja, waar je naar kijkt is de Staten-Generaal. Dat is de belangrijkste politieke vergadering van de Republiek van Nederland in de 17e eeuw. Die vergaderde aan het Binnenhof in Den Haag. Inderdaad in een vrij kale zaal. De Statenzaal, die zaal bestaat nog steeds. Je ziet daar een hele belangrijke bijeenkomst van die Staten-Generaal in het jaar 1608.
0: Oké, okay. En dat zie je er niet meteen aan af, dat die belangrijke vergadering is. Maar je ziet wel dat het eigenlijk, nou, volgens mij niet per se een supermooi geschilderd schilderij is, als ik dat met mijn onprofessionele ogen mag zeggen. Het is geen Rembrandt, zullen we maar zeggen. Maar u wist toen u dit schilderij zag dat dit geveld zou worden, dat u hem wel meteen wilde hebben, hè? U wist, dit is bijzonder.
3: Ik wist, het is bijzonder, hè? Dus je moet dan je voorstellen, er is zo'n veiling, die vindt dan plaats bij een groot veilinghuis. Er zijn allerlei andere werken, worden er ook geveild. Dat zijn werken, allerlei soorten mooiere en minder mooie oude meesters. En daar zat dit tussen. En het was dus niet in een soort van echt optimale staat. Maar ik dacht meteen van, ja, wat is dit? Want dat is een schilderij van een politieke vergadering. Zo werd het ook wel herkend in de 17e eeuw. Maar verder was er eigenlijk helemaal niks over bekend. En dit soort politieke vergaderingen, die zijn nauwelijks geschilderd. Men dacht dat het een lokale vergadering was. Daar was ik al meteen sceptisch over. Ik dacht, dit moet iets bijzonders zijn. Maar op dat moment wist ik eigenlijk nog niet precies waar we naar zaten te kijken.
0: Nee.
3: Daar heb ik eigenlijk best wel lang onderzoek voor moeten doen om dat te kunnen vaststellen.
0: Ja, en toen bleek ook dat het wel degelijk een heel belangrijk moment was. Zelfs het moment dat beschreven wordt als de geboorte van Nederland. Vertel, wat was hier aan de hand in 1608?
3: Ja, dus dit soort schilderijen werden niet zomaar geschilderd. Dus je kunt alvast vermoeden dat als er zoiets is en je herkent inderdaad die zaal als de Statenzaal waar de Staten-Generaal vergadert, dat het ook een bijzonder moment moet zijn ter gelegenheid waarvan zo'n schilderij dan gemaakt is. Stilistisch kun je het wel thuisbrengen, ongeveer een bepaalde periode. En als je dan gaat kijken, wat zijn er nou voor belangrijke dingen gebeurd in zo'n periode, dan was dat in dit geval het 12-jarige bestand. Dat is gesloten in 1608. En het was een bestand tussen Spanje, tussen de zuidelijke Nederlanden en de Republiek. Dat was eigenlijk toen nog niet de Republiek. Dat waren verenigde provinciën die in opstand waren gekomen tegen de Spaanse koning. En na 40 jaar opstand, oorlog, precies 40 jaar na het begin van de 80-jarige oorlog, was iedereen eigenlijk heel moe van het vechten. Het geld was op, ook aan de Spaanse kant. Dus toen hebben ze eigenlijk voor het eerst geprobeerd om vrede te gaan sluiten met elkaar. En de onderhandelingen die daarvoor gevoerd werden, die werden in ieder geval in het begin gevoerd in Den Haag. En dat was in het jaar 1608. Mm-hmm. Daarvoor kwam dus een delegatie van de Spanjaarden, de Spaans-Habsburgers, zeg je dan, uit de zuidelijke Nederlanden naar Den Haag. Die onderhandelingen hebben toen plaatsgevonden in een zaal naast de Statenzaal. Die noemen we nu de Trèveszaal. Trève is het Franse woord voor bestand. Mm-hmm. En uiteindelijk is toen geen vrede gesloten, want de partijen lagen toch te ver van elkaar. Maar er is gekozen voor een 12-jarig bestand, dus zodat de beide partijen op krachten konden komen. Maar om die onderhandelingen te voeren, moest de Spaanse koning eigenlijk Nederland al als staat erkennen. Hè? De soevereiniteit moest worden erkend voordat überhaupt die onderhandelingen konden worden begonnen. Want hij wilde niet onderhandelen met een stelletje opstandelingen.
0: Ja.
3: En die erkenning van de soevereiniteit, dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste moment
0: in onze vaderlandse geschiedenis.
3: Nou ja, in ieder geval in het staatvormingsproces, in het staatvormingsproces richting de onafhankelijkheid van Nederland als staat was dat eigenlijk het belangrijkste moment. Ja. En dat is dus toen rond 1608 is dat, heeft dat plaatsgevonden.
0: Ja, en dan slaat dus het hart van een politiek cultuurhistoricus zoals u wel even over, denk ik. He, als je dit dus zo voor je ziet en ontdekt dat het daadwerkelijk over dat moment gaat.
3: Ja,
0: maar heeft het u ook verder nog wat geleerd? Is er door dit schilderij ook meer bekend geworden dat u niet al wist uit bijvoorbeeld geschreven bronnen?
3: Nou ja, kijk, het belangrijkste is dus dat men dat zo zich realiseerde en ook op dat moment al conceptualiseerde dat het zo'n bijzonder moment was dat de keuze is gemaakt om daar een schilderij van te maken. Hè? Dus dat op het moment dat je... Kijk, achteraf kunnen we altijd zeggen dit is een heel bijzonder historisch moment geweest. Maar dat is met de kennis van nu. Maar dat je ziet dat tijdgenoten zich op dat moment al zodanig bewust waren van het feit dat het een bijzonder moment was, dat er een schilderij werd gemaakt waarin heel nadrukkelijk werd gezocht naar van hoe kunnen we nou die soevereiniteit, die erkenning daarvan in één beeld vatten.

0: daar zit. En ook, je moet, als je onderzoek doet naar schilderijen, moet je kennis hebben van de historische achtergrond, maar je moet ook kennis hebben van de conventies die werden gebruikt in het neerzetten van de geportretteerde in zo'n groepsportret. En dan kan je zeggen van, iemand die ten voeten uit wordt geportretteerd, iemand die aan de kant waar het licht komt, het schilderij binnenkomt, zit. Mm-hmm. Dat is degene waar het om draait. Hè? Dus dat is we hebben later ook een genre gehad, schutterstukken, regentenstukken, waar mensen ook vaak aan een tafel zaten. En daar kun je dus aan de hand daarvan, als je die gaat vergelijken, kun je vaststellen van oké, dit is de belangrijkste persoon. Dit is een persoon die persoon juist nadruk wil geven.
1: Ja.
0: En in dit geval kun je heel duidelijk vaststellen van de belangrijkste plek wordt ingenomen door Van Aldebarneveld in het schilderij.
1: Maar er zit nog iemand daar in het midden. Je zit ook iets hoger en het licht valt wat meer op hem. Wie is dat?
0: Dat is Prins Maurits. Maurits van Nassau, dus de stadhouder van Holland. En op dat moment ook de belangrijkste legerleider. De opperbevelhebber van het Staatse leger dat tegen de Spanjaarden vocht. Dus dat was eigenlijk op dat moment, samen met Van Oldenbarneveld, de belangrijkste figuur in de Nederlandse politiek.
1: Ja, maar ik begrijp dat uiteindelijk heb je dus dit helemaal goed kunnen bestuderen. En ook, je weet precies wie al die 24 mannen zijn.
0: Ja, en dat is heel bijzonder, want kijk, we hebben hier wat we hier voor ons zien zijn leden van de Staten-Generaal, maar ook grotendeels de mannen die op de dag die hier afgebeeld is, zouden worden benoemd tot de Nederlandse delegatie van onderhandelaars die met de Zuid-Nederlanders zou gaan onderhandelen over de vrede. En omdat dat die onderhandelingen zelf ook belangrijk werden gevonden, is er een soort van portretreeks gemaakt van alle onderhandelaars. En ook van alle vorsten die erbij betrokken waren. En aan de hand van die portretreeks, die op zichzelf ook al heel bijzonder was, kon ik eigenlijk aan één op één gaan identificeren wie was aan tafel. En in de meeste gevallen zou dat nooit mogelijk zijn geweest, want van de meeste mensen in de vroege 17e eeuw hebben we geen portretten. Maar in dit geval, omdat het ging om zo'n historisch moment, kon dat dus wel.
1: Hey, en nog heel even kort, is het nou omdat het deze hoge historische waarde heeft ook zeg maar de financiële waarde van dit werk gigantisch gestegen?
0: Nou ja, daar ga ik niet over. Dus dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar uiteindelijk is het nu zo dat het schilderij zich in Pruikleen bevindt bij het Haagse Historische Museum. Als dat museum wordt nu verbouwd, het gaat weer open. En dan als het open is, kan iedereen het schilderij bekijken.
1: Daar gaat het om, dat we het kunnen zien. Dank Joris Oddens voor de uitleg en gefeliciteerd met deze vondst. We sluiten nog heel even af met Mark Kloostra.
2: Ja, want het is bloedjespannend. 1-1, 3 minuten nog aan extra tijd. Ivorcus had een enorme kans om de voorsprong en de winst te grijpen. Maar Adinga schuin voor de keeper nam de bal niet goed aan. Terwijl ze met 3 aanvallers tegen 2 verdedigers stonden. En daarna 2 keer Duitsland. Ja. En 1 keer was het Brown met de keeper in de verre hoek. Geweldige redding. Nu weer Duitsland, daar gaat hij. Oendaf, 2-1.
1: Oh, nou, dat
2: diep
1: is
2: toch in de extra tijd voor de Duitsers. Zijn tweede. Duitsland gaat winnen als hij geen buitenspel
1: goed,
2: staat.
1: Dat hebben we nog net meegepikt. Dit was het oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder met David Bogert. Een fijne nacht gewenst.

0: Radio 1.
1: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Komen er eindelijk excuses aan de Molukkers?
2: Na de Kota Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers.
1: Historische spionagedieren, van postduiven met camera tot de CIA-kat in het Kremlin. En OVT-doc over straatfotograaf Ed van der Elske.
3: Jongens, kijk eens hier. Ja, kijk eens hier. Leuk, leuk. Even kijken hoor.
1: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, aan totaalglas.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekenen.

0: met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal-Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. And you can dance. For inspiration.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.